0: Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord. Noord non-stop.
2: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft 2 mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies.

0: België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor. Maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan. Iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De Gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Op zoek naar de klauwste grunnige van 2026.
1: Veel score, maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Bijna 6:02 en dit zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws en die krijg je van Rob de Vries.
5: Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert vanaf 10:00 vanmorgen over de mogelijke komst van 2 kerncentrales in Nederland. De vraag is vooral waar die centrales gebouwd gaan worden, in de Eemshaven of het Zeeuwse Terneuzen. Op initiatief van SP-statenlid Agnes Bakker gaan 2 bussen vol naar Den Haag om te laten weten dat hier geen draagvlak is voor kerncentrales.
6: Dat is ook triest, maar elke keer schoffeert Den Haag wel weer Groningen en luistert niet wat Groningen wil.
5: Groningse aardappeltelers balen dat aardappelzetmeelverwerker AVB de prijs voor het komende seizoen bijna gehalveerd heeft. Vorig jaar stond de prijs voor een ton aardappelen nog op €110. Maar dit jaar is die verlaagd tot €65 per ton. AVB wijt de prijsverlaging aan de overvolle aardappelmarkt en aan geopolitieke en economische ontwikkelingen. En Provinciale Staten willen dat alle inwoners van de provincie met een smalle beurs gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Motie van GroenLinks haalde gisteravond een ruime meerderheid in het provincieparlement. Meer nieuws straks om 6:30.
0: Radio Noord. De Ochtendploeg.
1: Met

0: One Republic, hoor je op Noord om 6 minuten over 6. Ja, en over sunshine gesproken. Heel veel zon zullen we niet gaan zien vandaag. Dan heb ik het over het weer natuurlijk. De bewolking die neemt nog wat verder toe. Misschien in de middag wel wat regen. En een matige matige westen tot zuidwestenwind wordt het zo'n 20 tot 22 graden. Het is cool vandaag in ieder geval. De details van het weer krijg je natuurlijk zometeen van Harma. Maar eerst even langs de prikklok. Rob en Sergej, ook een goedemorgen.
1: Hoi hoi.
2: Goedemorgen. Morgen.
0: Goed geslapen?
1: Ja.
0: Uitgerust aan de dag begonnen?
1: Ja.
0: Ja, dat klinkt niet heel enthousiast.
1: Nee, ik ben net begonnen, maar volgens mij tot nu toe gaat het goed, ja.
0: Nou, gelukkig lekker. Maar. Ja, wij zijn niet de enigen die al wakker zijn. Zojuist zijn er ook twee bussen in ieder geval vertrokken richting Den Haag. Je had het er net ook al over Rob.
2: Ja.
0: De Tweede Kamer debatteert vanaf 1:50 over de mogelijke komst van 2 kerncentrales naar Nederland. Ja, het is natuurlijk de vraag waar die gebouwd gaan worden. Is dat in het Zeeuwse Terneuzen of toch bij ons in de Eemshaven? Ja, er is veel om te doen geweest. De afgelopen weken hebben we het er ook veel over gehad. Willen we daar nog iets over kwijt? Zou jij voorstander zijn, Sergej, van zo'n kerncentrale?
1: Nou, ik deel wel het gevoel wat je hoort van, nou, op zich een kerncentrale, prima. Maar liever niet hier. Het is natuurlijk aardbevingsgebied. Maar er wordt heel vaak hier de oplossing gezocht, hè? Windmolens, zonneparken. Dat begint me nou ook wel een beetje tegen te staan. Hoewel ik niet in echt tussen de windmolens in woon. Mijn moeder dan wel. Maar het mag nou ook wel een keer ergens anders.
0: Ja, we moeten denk ik toch wel mee met zo'n energietransitie. Zo'n kerncentrale de juiste oplossing is, weet ik ook niet. Maar als stel je voor, dit is nou de beste plek om neer te zetten. Hier in Groningen.
1: Ja.
0: Zelfs dan?
1: Nou, de voordeligste toch was het.
0: Ja, dat blijft altijd lastig natuurlijk. Ja. Hè? En nou ja, wat natuurlijk ook bij heel veel mensen in het hoofd speelt, als het misgaat. Gaat het
2: ja, zeker.
0: Is.
2: Ja, dat hebben we natuurlijk in het verleden wel gezien. Ook in Fukushima bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja. Nou, onze verslaggever die is erbij. Bij de bus van de mensen die opstappen. Daar gaan we straks meer over horen. Ook vanuit Den Haag zelf wat reacties. Ja, verder. Dat is ook niet heel positief natuurlijk. Het WK, we zijn uitgeschakeld. Willen jullie dan nog wel weten wat de landen hebben gedaan? Die afgelopen nacht of zojuist eigenlijk.
1: Moet jij even zitten kijken?
0: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Nou, kom maar op.
0: Ja,
2: we doen het elke dag, dus nu ook vandaag.
0: Ja, wil je het wel weten? Oké, nou ja, goed. Alle landen die het organiseren, die zijn door. De Verenigde Staten die hebben gewonnen van Bosnië met 2-0. En dat betekent dus ook dat we ze terug gaan zien in de achtste finales. Hetzelfde geldt voor Engeland, die eigenlijk heel lang achterstonden tegen Congo, maar toch met 2-1 hebben gewonnen. Ja, en ook onze zuidenburen, ja, dat is prima, ze zijn erbij. 3-2 gewonnen van Senegal.
2: Na een 2-0 achterstand.
0: Dat wou ik zeggen, ja. Dat is
2: ze hebben
0: echt,
2: het pas op het eind van de verlenging weten om te draaien, dankzij een penalty.
0: Ja, zij zijn dus allemaal wel door naar die achtste finales. Is het dan nog een leuk toernooi om te volgen, Rob?
2: Ja, ik blijf het wel een beetje volgen.
0: Oké. Nou, dan gaan we de komende dagen wel jouw analyses horen over die andere wedstrijden. Het is bijna 6:50. Goedemorgen.

0: Ja, er waren natuurlijk de gezussen Sledge, Old Noord in de ochtendploeg met All American Girls.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Ja, die luistert naar de naam Klaas Bouwman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Stefan.
0: Ja, wat houdt jou bezig op deze donderdag?
3: Wat ons bezighoudt is met die kerncentrales.
0: Ja, toch wel, hè. Dat speelt toch wel op heel veel plekken in onze provincie, dat mensen daar dan toch een beetje wakker van liggen. Tenminste, is dat zo?
3: Als we goed misgaan, dan hebben wij in Noorden direct een griep 5 te pakken.
0: Ja, een griep 5, en dan moet je even uitleggen, wat is dat?
3: Dat is een ramp of een crisis die zich uitstrekt over één of meerdere veiligheidsregio's.
0: Oké. Ja, dat zeiden we net ook, hè, bij een kerncentrale. Ja, dat is hier toch iets wat je in je hoofd zit. Als er misgaat, gaat het ook altijd goed mis.
3: Juist.
0: Ja, en zie je daarom kerncentrales helemaal niet zitten of gewoon niet hier?
3: Niet in het noorden.
0: Niet in het noorden. Maar goed, aan de andere kant, dan kan ik ook direct weer zeggen, net over de grens in Duitsland staan ze ook, hè?
3: Ja, maar de Duitse... Ja, als daar wat misgaat, dan krijgen we wel die golf, zeg maar. Die drukgolf. Maar verder, dan zullen we hooguit een grip 3 worden in het noorden. Maar verder zullen we dan geen schade opleveren, maar dan wel in Duitsland.
0: Ja, en je hebt het dan over grip 3, grip 5. Hoe kan het zo dat jij in die termen zit?
3: 112-fotograaf.
0: Ja, dat wou ik zeggen, ja. Ben je vaak op pad als 112-fotograaf?
3: Ja.
0: Ja, wat is de laatste keer dat je erop uit bent geweest?
3: Wij zijn de afgelopen dagen met die storm zijn we op pad geweest.
0: Ja, en ben je geschrokken voor wat je allemaal hebt gezien?
3: Echt bomen over de weg en takken over de weg. Het was echt bar en boos.
0: Ja, ik heb het ook zelf van dichtbij gezien. Ook bij vrienden in de tuin, alle slag om. Zijn mensen trouwens altijd blij als ze jou zien op locatie als 112-fotograaf?
3: Niet altijd, maar als we als eerste plaats zijn we, ja. Ik ben zelf ook EHBO'er, dus dan ben ik categorie hulpverlener. Zijn er al politie, ambulance of brandweer te plaatsen, dan schakel ik over naar fotograaf.
0: Oké, ja, want dat valt mij ook wel eens op, dat 112-fotografen er soms sneller zijn dan de hulpdiensten. Hoe kan dat?
3: Wij hebben allemaal zo'n P2000-kastje.
0: Ja.
3: En wij krijgen tegelijkertijd een melding van de meldkamer voor de politie en brandweer.
0: Aha, ja, en als je dan net wel toevallig in de buurt bent, dan ben je daar gewoon eerder.
3: Juist. En als de vrijwillige brandweer wordt opgepiept, dan moeten ze eerst van hun werk of van huis komen. En wij kunnen direct vanaf ons huis direct naar de ongeval of naar de locatie gaan waar het wat aan de hand is.
0: Ja, en dan moet ik direct denken, want wij hebben natuurlijk ook bij ons op de website zo'n 112-blog. En wij kijken altijd heel erg uit met welke foto's we wel en niet erop zetten. Zeker als er personen bijvoorbeeld gewond zijn geraakt bij een ongeval, noem maar op. Is dat ook iets waar jij rekening mee houdt als je dan een foto maakt?
3: Zeker. Wij gaan geen slachtoffers op foto's zetten. En ook geen kentekens, maar puur echt de hulpverlening zelf. En ook als wij mensen hebben die niet op beeld worden en toch op zijn, die bleuren wij.
0: Kijk, nou, dan ben je in ieder geval goed bezig, denk ik dan zo. Ja, de dag van vandaag. Ja, of je erop uitgaat als 112-fotograaf, dat weet je natuurlijk nog niet. Dat is echt afhankelijk van wat er allemaal gaat gebeuren. Maar wat gaat jou deze dag wel brengen in ieder geval?
3: Dat ik naar mijn moeder ga in Vliethoven.
0: In het verzorgingshuis?
3: Ja.
0: Gewoon even een bezoekje? Even bijkletsen?
3: Ja, een bezoekje bijkletsen. Even de was ophalen. Even weer schoonmaken.
0: Heel goed. Ja, en even een kopje koffie erbij.
3: Ja, een kopje koffie, een koekje, wat lekkers erbij.
0: Nou, dat belooft een gezellige dag te gaan worden, Klaas.
3: Zeker. En ze weten ook van je Vliethoven, weten ze, als mijn pieper gaat, dan ren ik over de gang en in één keer ben ik weg.
0: Kijk, ja, dat snap ik, ja. Ja, je bent 112-fotograaf of je bent het niet, zo is het ook.
3: Juist.
0: Klaas, dankjewel voor je telefoontje en de groetjes aan je moeder, hè.
3: Ja, ga ik doen. En jullie nog een hele fijne uitzending.
1: De Vroege Vogel.

0: The Dire Straits op Noord en The Sultans of Swing. Nog heel eventjes, dan gaat Rob hierbij praten over het laatste nieuws uit stad en ommeland. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. Het kabinet wil namelijk de nieuwe stikstofplannen liever niet nu alweer aanpassen. Dat zei minister Van Essen gisteravond in het debat daarover. Voor de plannen is er steun nodig van de oppositie. Nou, op rechts wil Ja 21 de plannen nog afzwakken, maar op links voelt Pro daar helemaal niks voor.
1: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
2: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
0: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft Ja 21 nodig als het brede steun wil. En in de Eerste Kamer zijn er nog een paar zetels nodig. En een feestnacht in België. In het hele land gingen mensen de straat op naar de vrij onverwachte winst van de Rode Duivels op het WK voetbal. België stond met 2-0 achter tegen Senegal, maar haalde in de slotfase van de wedstrijd nog een 3-2 overwinning. En die laatste goal kwam uit een penalty.
3: De Jury. En de goal! Oh, dierbaar België. We staan plots in de 8e finales.
0: Ongeloof op de tribunes en daarna barst het feest los, ook in Brussel en Gent.
4: Wat vond u van de Belgen?
5: Die hebben laat pas op gang gekomen. Dat is niet over mijn tikker. Maar we hebben het gehaald. Dus nu, the only way is up, denk ik.
4: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
0: Ja, daar zat geen woord Frans bij. De ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen krijgen nieuwe bedden, 350 in totaal. En het neerzetten is dus een enorme klus. De oude bedden zijn 20 jaar oud en aan vervanging toe. De nieuwe hebben meer comfort en ondersteunen het zorgpersoneel beter.
6: Op de nieuwe bedden heb je gewoon veel meer functies. Veel meer mogelijkheden om lekker te kunnen gaan zitten. Je voeten omhoog te doen, de steunen meer omhoog, het hele bed te kantelen.
0: En ook deze patiënt is daar blij mee.
7: Dat ligt goed. Zeker. En de matras is ook veel lekkerder dan het oude natuurlijk. En de bediening, die is ook heel makkelijk.
0: Nieuwe bedden dus in de ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen. Gaan we terug naar Groningen. Rob, wat horen wij zo in Noordnieuws?
8: Ja, de Britse band Mumford & Sons stond gisteren in het Stadspark. En zometeen hoor je wat een paar bezoekers van dat concert vonden.

0: Ja, de Spice Girls in de ochtendploeg. En who do you think you are? Het is 6:58. Dit is Noordnieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert vanaf 10:00 vanmorgen over de mogelijke komst van 2 kerncentrales in Nederland. De vraag is vooral waar die centrales gebouwd gaan worden. In de Eemshaven of het Zeeuwse Terneuzen. Vanuit Groningen gaan 2 bussen vol naar Den Haag om te laten weten dat er hier geen draagvlak is voor kerncentrales. Gedeputeerde Pascal Roemers is ook benieuwd naar het debat. Want in het verleden gaf een Kamermeerderheid nog aan tegen kerncentrales in Groningen te zijn.
2: Als die partijen zich ook aan het woord houden, dan helpt dat ons enorm. Ik weet niet of er in de huidige situatie nog een meerderheid is. Maar dat betekent dus dat er nog hard gewerkt moet worden om partijen over de streep te halen. D66 als coalitiepartij heeft al gezegd, wij zijn tegen een kerncentrale in Groningen. Dan hoop ik ook dat CDA en de VVD daar ook in meegaan.
1: Die partijen waren eerder niet tegen kernenergie in de Eemshaven. Komende jaarwisseling is het vuurwerkverbod voor consumenten officieel van kracht. De wet die dat vastlegt gaat per 1 augustus in. Burgemeester Jaap Kuin van Pekela heeft er dubbele gevoelens bij.
3: Ik kan me voorstellen dat we met elkaar ernaar kijken. Dit is ook wel een beetje aan de hand gelopen hobby. Aan de andere kant, als we het dan doen, dan moeten we het ook met elkaar kunnen handhaven. En daar zit mijn dilemma aan. Daar blijft mijn dilemma ook zitten.
1: Groningse aardappeltelers balen dat aardappelzetmeelverwerker AVB de prijs bijna gehalveerd heeft. Vorig jaar leverde een ton zetmeel aardappelen nog €110 op. Dit jaar is de prijs verlaagd tot €65 per ton. AVB wijt de verlaging aan de overvolle aardappelmarkt en aan geopolitieke ontwikkelingen. Ook is er volgens de coöperatie sprake van een historisch hoog aantal inschrijvingen door telers. Minder accepteren is voor AVB geen optie, omdat leden het recht hebben om tussen de 4 en 5 ton in te schrijven. Boeren zeggen dat er door de prijsverlaging dit jaar wel wordt gewerkt, maar niet wordt verdiend. Ook hadden ze de verlaging graag geweten voordat de aardappelen de grond in gingen. Boerenorganisatie LTO Noord noemt de prijsverlaging niet onverwacht, maar wel weer een klap voor de sector. Provinciale staten willen dat alle inwoners van de provincie met een smalle beurs gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Motie van GroenLinks haalde gisteravond een ruime meerderheid in provinciale staten. Alleen VVD, CDA, PVV en FVD stemden tegen. De partijen vinden dat er geld moet worden ingezet dat de Tweede Kamer eerder na een voorstel van de ChristenUnie incidenteel voor het regionale OV heeft geregeld. Provinciebestuur wordt ook opgeroepen om met gemeenten en het Rijk te overleggen om gratis openbaar vervoer voor minima later ook structureel te kunnen voortzetten. De trafbaan in het Groninger Stadspark stond gisteravond bomvol met fans van Mumford & Sons. Zo'n 40.000 bezoekers zongen luidkeels mee met de hits van de Britse folkrockband. Het trio wist de bezoekers, van stadjes tot schotten, vanaf de eerste noot mee te krijgen.
4: Ja, hossen en meezingen en een feestje.
5: Lots of music, lots of fun, lots of happy times.
6: Meerdere van ons waren al fan en eigenlijk is een beetje muziek die we altijd luisteren.
7: Wij staan hier als broers.
4: Ik zou eigenlijk met mijn vrouw gaan, maar 2 weken geleden had de oppas afgezegd. En toen begreep ik dat hij ook altijd nog een keer mee wilde. Dus zijn droom komt uit vanavond.
7: Eentje om niet te vergeten, dit zijn wereldbands. Dus echt geweldig hier in Groningen.
1: Ja, het was het laatste concert in de Summer Stage reeks van deze zomer. Afgelopen maand traden kraantje Papi en Snow Patrol al op. En langs het fietspad naar het Leekstermeer bij Leek is gisteravond een paard in de sloot geraakt. Het dier is door de brandweer uit het water gehaald en weer op vaste grond gezet. Meer 112 en ander nieuws op rtvnoord.nl en onze app.
0: Rob, dankjewel. Nou, misschien sta je nu wel thuis voor de kast en vraag je je af, wat moet ik aantrekken vandaag? Daarom zometeen een uitgebreid weerbericht van Harma. En misschien helpt dat wel bij je keuze.
8: De Ochtendploeg met Stefan Kosters.
0: En natuurlijk blikken we ook nog even terug op ons lopend vuur van gisteren. Ging over het vertrek van Koeman als bondscoach. Wat vinden wij Groningers daarvan? Je hoort het zo na Breakout van Swing Out Sister. Bye.

0: Breakout van Swing Out Sister. Nog heel eventjes, dan gaat Harma ons bijpraten over het weer van vandaag.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we droomden allemaal van een WK waarin we geschiedenis zouden schrijven. Dat is niet gelukt, niemand is daar teleurgestelder over dan ik. Als bondscoach draag je die verantwoordelijkheid. Ja, aldus Ronald Koeman toen hij besloten heeft om zijn vertrek als bondscoach van het Nederlands elftal aan te kondigen. Gisteren was daarom in ons lopend vuur de stelling: Ronald Koeman heeft het goed gedaan.
2: Ja, Gea Piek zegt dat het ook hoor. Ronald Koeman heeft zijn best gedaan. Het is hem niet gelukt om er een winnaarsgroep van te maken. En dat is jammer. Jan die zegt: voetballen dat doe je toch met elkaar. Spelers, staf en management. Dan verlies je ook met elkaar. Als je naar een ander wijst, dan wijzen er meestal 3 vingers naar jezelf. Ja, je moet het met elkaar doen. Het is een teamsport, inderdaad, Jan. En Gea Lukens die zegt, hij ging voor waar hij zelf in geloofde. En dat is nooit verkeerd. Sommige resultaten hadden beter kunnen zijn. Maar je hebt ook te maken met tegenstanders die ook net zo in zichzelf geloven. We hebben in Nederland natuurlijk ook miljoenen bondcoaches die langs de zijlijn staan. En die het altijd beter weten en dat uitschreeuwen. Nou, Gea denkt dat Koeman het op zijn manier prima gedaan heeft. Arend Klinkhamer heeft ook gereageerd. Hij zegt, hij heeft helemaal gelijk. Geniet van je gezin nu het nog kan. En als je verliest, ja, dan ligt het altijd aan de coach. Terwijl het merendeel van de spelers te beroerd zijn om er zelf voor te vechten. Dus hij is ook prima tevreden met het geleverde werk. Chantal Jansen zegt zeker weten, niks mis mee. Ronald Koeman heeft zijn best gedaan. Er zaten goede en actieve spelers bij. Alleen jammer dat Nederland niet verder mocht komen dan dit. En ook Greetje Bielon die zegt, er is helemaal niets mis mee. Ze hebben vaak pech met penalties. De spelers moeten het doen, niet de trainer. En Harma die zegt het ook wel op een leuke manier. Ze schrijft, een goede trainer in combinatie met een middelmatige ploeg geeft minder resultaat dan een goed team en een middelmatige trainer. Dus ja, je moet het echt met elkaar doen en niet dan naar Koeman wijzen. Nou, dat is een beetje wat er nu binnen is gekomen.
0: Nou, dat zijn behoorlijk wat reacties. Het gaat alle kanten op, van heel positief tot heel negatief. Worden er toevallig ook namen genoemd van een mogelijke opvolger? Of is het nog niet zo ver?
2: Nee, dat is in de reacties in elk geval nog niet zo ver.
0: Dat is
2: nog
0: een beetje te vers natuurlijk, hè? Ja. Ronald Koeman heeft het goed gedaan. Dat was in ieder geval de stelling. 53% van de Groningers is het daarmee eens. En zometeen na 7 een nieuw lopend vuur.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Days.
1: En ook Macklemore met These Days, hoor je op Noord. Ja, eens even kijken of Harma al de gordijntjes opzij heeft geschoven.
0: Ja, deels wel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
1: Ja, dan kijk je naar buiten en dan zie je dat het droog is. Blijft dat ook zo?
0: Ja, dat is een ding wat zeker is. Ja, en dat is ook wat zon, maar die bewoning die gaat het verdorven overnemen. Maar we kregen wel een beetje regen. Het zal niet meer opleveren en een hoog uur 2 mm. Maar ja, er komt wel een frontje over. Op dit moment 13 graden op de thermometer in de stad. Oranjebuurt 23 graden met gisteren 3 mm is de faalde van die onweersbuien van gistermiddag. En op dit moment is er toch wat meer bewoning dan dat er opklootst ben. En de barometerstand 18 millibar. Visvliet 23 graden, door bleef het gisteren droog. Op dit moment licht bewolkt en wat zon 15,5 graden. En een zwakke zuid-zuidoostenwind en een roodschaal half bewolkt. 12 kilometer zicht met een dikke 16 graden. Gisteren met 13 uur de zon, weer 22 graden, ook door bleef het droog. Er is een dikke 5 millimeter verdampt. Nou, vandaag neemt de bewolking toe. In Loten vermuidt zich van het noordwesten regen, wonen dat vanmiddag de zon weer doorbreekt. De wind wordt matig tot krachtig. Ja, die wind die gaat wel een rol spelen. Komt uit het zuidwesten, draait naar het noordwesten. En de temperatuur 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht nog kans op buien, maar ook opklooters. Een minimum 13 tot 16 graden. In morgen is de bewolking en regelmatig zon. In de loop van de dag is een bui mogelijk. En met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind 20 of 21 graden.
1: Harma, dankjewel.

0: hoort er ook gewoon bij, hè? In de ochtendploeg. Frivolma en zien La La Laitje. De gemeente Groningen komt met nieuwe regels voor Marco Bluy. In 2021 werd besloten dat de vergunning niet meer onbepaald was, maar voor 15 jaar. Ook is er in de tussentijd een zero-emissiezone gekomen om vervuilende bedrijfswagens uit de binnenstad te weren. Daarom werd het tijd om de regels wat op te frissen, legt wethouder Janette Bosma uit.
1: De wens van de ondernemers was dat wij de huidige regels gaan actualiseren. En de belangrijkste verandering is dat we de vergunning van standplaatshouders gaan verlengen van 15 jaar, wat het nu is, naar 20 jaar. En een andere belangrijke is dat we een criterium toevoegen. En dat is dat nieuwe standplaathouders een lokale binding hebben met de regio. Of dat ze aan duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen doen. Dat is heel belangrijk voor de afzetmarkt van lokale boeren bijvoorbeeld. En de derde is dat wij de algemene aantrekkelijkheid van de markt gaan vergroten. Dus dat we meer een eenheid krijgen in materiaalgebruik en opstelling.
2: 15 na 20 jaar, dat klinkt voor mij als iemand die niet heel veel van de markt weet. Ja, dat is maar 5 jaar. Maar is dat voor ondernemers dan zo belangrijk?
1: Ja, het was echt nadrukkelijk de wens van ondernemers, want daarmee krijgen zij meer zekerheid. En ze krijgen meer zekerheid bijvoorbeeld in de bedrijfsopvolging, maar ze krijgen ook meer zekerheid in investeringen. Dus ze kunnen bijvoorbeeld investeren in een zero-emissie voertuig, maar ook investeren bijvoorbeeld in hun kraam. Want ze weten gewoon, ik kan hier langer blijven. Nou, en daar zijn ze heel blij mee.
2: En dan die criteria die worden toegevoegd, bijvoorbeeld voor producten uit de regio. Waarom is dat belangrijk?
1: Nou, we willen lokale en regionale ondernemers zoveel mogelijk ondersteunen. Dat past heel goed bij de ambities van de gemeente Groningen. Ook bijvoorbeeld bij de ambities die we hebben op het gebied van voedsel. Dus dat wij de lokale afzetmarkt, de regionale afzetmarkt van boeren versterken. Nou, daarom hebben we een criterium toegevoegd van doe je aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, aan duurzaam ondernemen, heb je een lokale binding, kom je in aanmerking voor een plekje op een van onze mooie warenmarkten.
2: Ja, u zegt in samenspraak met de ondernemers, zijn er dan ook ondernemers die dat misschien toch wel een beetje spannend vinden, dat ze dan misschien wel hun producten ergens anders vandaan moeten halen om binnen die criteria te vallen?
1: Nou, daarvoor geldt, en dat geldt eigenlijk voor alle regels, dat wij heel goed in overleg zijn met de ondernemers. Dus we kijken altijd van wat is er mogelijk als ondernemers ergens niet uitkomen. Dus we zijn altijd bereid om met ze in gesprek te gaan.
2: Die derde, dat is dat er weer dezelfde materialen en zo gebruikt moeten worden. Is dat een wens van de ondernemers?
1: Nou, we willen graag de aantrekkelijkheid van de markt versterken. En dat is ook heel goed voor de regio. Want we zien dat die 16 warenmarkten die wij hier hebben, dat die een hele grote aantrekkingskracht heeft van mensen uit de regio. Dus dat is ook belangrijk dat het in stand wordt gehouden, ook voor de ondernemers. Dus we willen ervoor zorgen dat zij meer dezelfde opstellingen gebruiken, meer dezelfde materialen bijvoorbeeld. Want dat maakt het weer een mooier geheel en dus aantrekkelijker om te bezoeken.
0: Ja, dat zei de wethouder Janette Bosma over de nieuwe regels voor Marco Bluy. En de vragen die werden gesteld door verslaggever Wouter Holsappel. En zometeen gaan de voetjes hier van de vloer met Cool and the Gang. Maar nu eerst Olivia Dean. It's so easy to fall in love.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
4: Dit is Radio Noord.
3: Nu het nieuws van 7 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. En vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
6: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
7: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
5: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft jaar 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, 10 mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
8: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
5: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En om 7:02 krijg je natuurlijk ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Rob de Vries, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert vanaf 10:00 vanochtend over de mogelijke komst van 2 kerncentrales naar de Eemshaven of het Zeeuwse Terneuzen. Vanuit Groningen zijn momenteel 2 bussen onderweg naar Den Haag op initiatief van SP-statenlid Agnes Bakker.
11: Dat is ook triest, maar elke keer schoffeert Den Haag wel weer Groningen en luistert niet wat Groningen wil.
10: Zometeen meer hierover. Groningse aardappeltelers balen dat aardappelzetmeelverwerker AVB de prijs voor het komende seizoen bijna gehalveerd heeft. Vorig jaar stond de prijs voor een ton aardappelen nog op €110. Dit jaar is die verlaagd naar €65 per ton. En in het Stadspark in Groningen was gisteravond het laatste concert in de Summer Stage-reeks. Op het podium stond de Britse folkrockband Mumford & Sons. Zo'n 40.000 fans genoten van het optreden van het trio.
12: Er wordt niet zo muziek gemaakt. Het is echt, zijn stem is zo puur, zo mooi. En ook gewoon de type muziek, ja, het is echt heel prachtig. Vooral live zijn ze echt heel vet.

0: Meer nieuws om 19:30.
1: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Raamdecoratie op maat gemaakt.
4: Timp weg.
3: Eigen productie- en montagedienst.
4: Timp weg.
3: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timp weg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
5: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Frieschelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
6: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
7: Radio Noord.
8: De ochtendploeg.
7: Met Stefan Kosters.
9: Goedemorgen, het is definitief een landelijk vuurwerkverbod. Maar is dat wel te handhaven? We gaan het er zo over hebben in een nieuw lopend vuur.

0: The Queen herself, Madonna en Like a Virgin. Goedemorgen, het is 7:08 op deze donderdag. Ja, de dag waarvan het zo'n 20 graden gaat worden. Behoorlijk fris, de meest koude dag van deze week. Zometeen de details over het weer van Harma. Maar eerst bespreken we even wat andere nieuwtjes. Want er is nieuws over het Songfestival. Het Eurovisie Songfestival. En ik leg even de nadruk op euro. Want het heeft helemaal niks meer te maken met Europa. Naast de Europese landen Australië, Israël, Armenië gaan nu ook het Europese land Canada meedoen.
1: Oh.
0: Ja, ja, dat is toch bijzonder.
1: Ja, toch wel bijzonder.
0: Ja, dat is gisteren bekend geworden. Wat vinden we daarvan?
1: Ja, toch een beetje raar, hè, dit.
0: Het blijft raar.
1: Er is natuurlijk wel een link met Europa. Hè? Het gemene best natuurlijk, het Britse gemene best. Maar ja, goed, het is toch wel raar.
0: Ja, het is ons feestje. Er wordt ook van ons afgepakt. Ja.
1: Je kunt beter de naam
2: jou veranderen. Naar het Wereld Songfestival. Want we hebben ook al Australië, toch? Sinds,
0: ja, precies. Ja,
2: wat
0: sinds
2: is het?
0: Een
2: jaar of 10 of zo?
0: Ja, World Vision misschien wel. De officiële verklaring is dat de organisatie die het uitzendt, dus de EBU, die hebben dan wel de uitzendrechten voor sportwedstrijden en andere nieuwsuitzendingen. En zij organiseren het Songfestival. Ben je lid van die club, mag je ook meedoen aan het Songfestival.
1: Ja,
0: Canada is lid geworden, of de omroep daar, en die mogen dus meedoen. Ik vroeg me dan wel even af, hoe zit dat dan? Stel je voor, Canada wint. Betekent dat wij hier dan ook midden in de nacht, net als bij het WK voetbal, moeten gaan kijken naar al die liedjes?
1: Oh ja, daar zeg je wat.
0: Hoe zou dat dan gaan?
1: Ja. Ja, goed, dat heb je ook in Australië natuurlijk.
3: Maar leeft dit überhaupt zo in Canada? Dat ze daar echt denken van, nou, wat leuk om mee te doen?
0: Nou, ze zeiden van wel. Ze hadden een persbericht eruit gestuurd. Want ook landen die niet meedoen mogen stemmen. Dat was dit jaar voor het eerst. En een van de landen waar het meest werd gestemd was Canada.
3: Oh.
0: Naast Nederland overigens.
3: Apart.
0: Ja, nou, we gaan het allemaal meemaken volgend jaar. Ja, wie zullen ze sturen dan ook natuurlijk, hè? Celine Dion. Nou ja, er zijn heel veel grote artiesten. Bryan Adams uit Canada. Over muziek gesproken. In het Stadspark was gisteravond het laatste concert van de Summer Stage-reeks van dit jaar. Mumford & Sons speelde daar. Waren jullie erbij?
3: Nee.
0: Nee,
3: dan had ik hier denk ik niet zo gezeten.
0: Nou, ofwel. Dat is natuurlijk wel gewoon een thuiswedstrijd dan.
1: Met oog op stokjes waarschijnlijk.
3: Ja.
0: Ja, ja, is dit muziek waar jullie voor een kaartje zouden kopen?
3: Nou ja, ik ken eigenlijk niet zo heel veel muziek van ze. Eén liedje wat een behoorlijke hit is geweest. Dat vond ik een heel mooi nummer. Maar verder.
0: Ja, maar het is wel heel erg leuk natuurlijk, hè, dat de grote artiesten hier naar Groningen komen.
3: Ja,
0: nou, we hebben een keer er al Snow Patrol, Kraantje Papi.
3: Ja.
0: Ja, geweldig. Al die grote artiesten die naartoe komen. Staat er nog iets op jullie lijstje? Je zegt van nou, misschien voor volgend jaar nodig die maar uit.
1: Nou ja, hoe groter hoe beter, toch? Zou ik zeggen.
0: Ja, waar denk je dan aan qua grootte?
1: Nou, zo'n wereldact als Coldplay zou ik wel zien.
3: Ja,
1: zitten.
3: Dat lijkt me ook mooi.
0: Ja, dat lijkt me ook wel leuk. Daar zou ik ook kaartjes voor willen. Wat dachten jullie van Helene Fischer?
1: Oh!
3: Ja, daar ben jij weer geweest.
1: Ja.
0: Daar ben ik toevallig hier gisteren geweest. In Arnhem was geweldig. Niet uitverkocht overigens. Maar het was echt fantastisch. Acrobatiek, een lichtshow, vuurwerk.
3: Ja.
0: En tussendoor zong ze ook nog wat liedjes.
3: Nou, wat mooi. Geen vuurwerkverbod dus daar.
0: Nee, daar niet. Zometeen wel in ons lopend vuur gaan we bespreken. Toto komt er nog voorbij. Goedemorgen, Radio Noord. Maar nu eerst Max en Andy Grammer, The Thing I Love.

0: Toto, hoor je Noord en Stop Loving You. 17 mensen stapten zojuist op de bus in Uithuizen. Ze zijn onderweg naar Den Haag om aanwezig te zijn bij het debat over de mogelijke komst van een kerncentrale in de Eemshaven. Omwonenden die vanochtend de bus instapten zijn bezorgd. Zo ook Arenda Woltjer. Zij ging in gesprek met verslaggever Dimitri van Tuil.
1: Vanochtend in de bus vroeg, waarom stapt u in de bus vandaag?
2: Ik ga vandaag mee naar Den Haag. Want ja, de kerncentrale, of in ieder geval de plannen voor de kerncentrale, als die in de Eemshaven gaan komen, dan raakt het echt daadwerkelijk mijn persoonlijke woon- en leefomgeving. Want echt op minimale afstand staat de planning voor de kerncentrale achter onze woning. Dus echt letterlijk in de achtertuin.
1: Ja, want hoe dichtbij woont u?
2: Maar het is zo, ik zal in zo'n 100 meter vanaf de plek, zeg maar, waar de kerncentrale is uitgetekend. Daar woon ik. Dus er zit één dijk tussen. Daar zit de kerncentrale.
1: Ja, want u zei al, dat gaat mijn leven ook aanpassen. Kunt u dat dus uitleggen? Wat gaat er dan veranderen?
2: Er spelen heel veel plannen rondom onze woning. We hebben te maken met 3 windparken. Een paarboskabel die gelegd moet worden. Een industriepark met chemische fabrieken. En daarbij nu ook nog een kerncentrale. En dat eigenlijk allemaal in een straal van 800 meter. Dus het houdt niet op, zeg maar, met alle plannen die er echt letterlijk rondom mijn woning geplaatst zijn. Dus dat is niet waarom ik op deze plek ben gewoond.
1: Nee, wat doet dat met u als u in 2024 eigenlijk hoort van Sofie Hermans van voor de bühne wordt Eemshaven op de lijst gezet. En dat we nu in 2026 zijn en dat het meer dan een reële kans is dat hij daadwerkelijk gaat komen.
2: Het is al een keer op keer een teleurstelling vanuit de overheid. En dat je toch eigenlijk elke keer weer verrast wordt met op basis, zeg maar, van een juridisch argumentatie van meegenomen worden. Maar er zit toch altijd meer achter.
1: Dat is
2: mijn ervaring.
1: Maakt u dat boos?
2: Het maakt het je boos. Je kan er gewoon heel weinig tegen doen. En dat is vooral, denk ik, het meest erg.
0: Ja, bezorgde omwonenden dus in de bus onderweg naar Den Haag, waar vanaf 10 uur in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de mogelijke komst van 2 kerncentrales naar ons land.
3: Lopend vuur.
0: Dan iets heel anders. We gaan het namelijk hebben over het vuurwerkverbod. Want ja, de komende jaarwisseling zal er anders uit gaan zien dan de afgelopen jaren. Vanaf 1 augustus is het landelijke vuurwerkverbod officieel van kracht. Alleen verenigingen en stichtingen kunnen onder strikte voorwaarden nog een vergunning aanvragen voor een georganiseerde vuurwerkshow. Nou, het besluit maakt al jaren veel los. De een wijst dan vooral op de veiligheid rond de jaarwisseling en de afname van overlast. Ja, en de ander die vindt dat een geliefde traditie verdwijnt. En vraagt zich eigenlijk af of mensen hun vuurwerk niet simpelweg net over de grens, bijvoorbeeld in Duitsland, gaan halen. Ja, daardoor komt ook de vraag op hoe goed zo'n verbod in de praktijk te handhaven is. In ons Loop het Vuur vragen we ons een beetje af, hoe kijk jij daar tegenaan? De stelling is van vandaag, het vuurwerkverbod zal niet veel veranderen.
4: Ja, dat denk ik inderdaad ook.
0: Ja.
4: Het handhaven had al veel eerder moeten gebeuren. En dan was het hopelijk, tenminste waarschijnlijk, ook niet zo uit de hand gelopen zoals het de afgelopen jaren deed.
0: Nee, maar
4: dat is mijn idee, hoor.
0: Maar als er een vuurwerkverbod komt, dan kan de politie ook zeggen van, ja, je steekt wat af, dat mag niet, punt. En ze hoeven niet eerst te kijken van, nou, welke categorie vuurwerk is het?
4: Nee, dat is waar. Maar goed, het viel niet te handhaven. Dat zal ook met het gebrek aan personeel mee te maken hebben.
5: Zeker.
4: Maar dan vind ik een verbod geen oplossing. Want daar los je het niet mee op. Een verbod zal je ook moeten handhaven. Helemaal als je het over de grens zo gemakkelijk kunt kopen. Ik denk dat het hierdoor alleen nog maar weer erger wordt. Want het mag hier dus ook niet verkocht worden, lijkt mij.
5: Nee,
0: als je verbod steken, mag je het ook niet verkopen.
4: Nee. Dus dan wordt er nog meer uit het buitenland gehaald. Dan weet je ook niet wat je binnenhaalt. Dus ja, dit is in mijn ogen opnieuw weer een besluit wat het alleen nog maar weer erger gaat maken. Het moet gewoon vanaf het begin had het gehandhaafd moeten worden. En dan was het in mijn beleving ook niet zo uit de hand gelopen.
5: Nou, ik denk dat het wel wat gaat helpen, moet ik zeggen, bij het terugdringen van de overlast. Natuurlijk, er zullen altijd mensen zijn die vuurwerk blijven afsteken, ondanks dit verbod. Maar hier gaat wel een soort van bepaalde werking vanuit. Dat zagen we in coronatijd natuurlijk ook. Toen was het ook in volgens mij 1 jaar verboden om vuurwerk af te steken. Nou, natuurlijk werd er wel vuurwerk afgestoken, maar het was duidelijk minder dan de jaren ervoor. Dus ik denk dat we dat weer gaan zien.
0: Ja, en we nodigen jou uit om met ons mee te praten over dit onderwerp. En dat kan op verschillende manieren.
4: Ja, bijvoorbeeld door te bellen of te appen. Allemaal naar hetzelfde nummer 050-3188-288. En stemmen, dat kan natuurlijk heel eenvoudig via de app en de site.
0: Het vuurwerkverbod zal niet veel veranderen. Ik krijg mijn tussenstandje. 77% van de Groningers is het op dit moment daarmee eens.
3: Geef je mening en praat mee.
6: Lopend vuur.
0: Ja, kijken we in de tussentijd even naar de verjaardagskalender. En dan zien we staan dat er vandaag 1422 Groningers jarig zijn.
7: Gefeliciteerd! Veel.
0: Wow. En van harte.
4: Ja, gefeliciteerd.
0: Ja,
4: maak er een leuke dag van.
0: Ja, je hebt in ieder geval toch wat koele weer. Want tijdens Code Rood heb je het waarschijnlijk niet heel erg... Code Oranje niet heel erg uitgebreid gevierd, mocht het verjaardag zijn. Maar een tuinfeestje zit er ook niet helemaal in, denk ik. Want Harma die zei al, misschien wel een paar buikjes van de oog.
5: Gaan we de zon nog wel zien trouwens?
0: Ja, die gaan we wel even zien. En de zon zal op heel veel plekken ook schijnen. Bijvoorbeeld in Amerika, want daar zitten ook jarigen. Wat dacht je van Lindsay Lohan?
4: Ach, is ze jarig?
0: Ja, 40 geworden.
4: Nou.
0: Ze zal ongetwijfeld een paar drankjes te veel doen ook vandaag. Radiopresentator en voice-over Bart van Leeuwen is jarig. Hij is vandaag 72 geworden. Marga Bult, ken je die nog?
4: Ja, rechtop in de wind.
0: Precies, 1987, het Songfestival. Wat was dat? Top 5, geloof ik, hè? Ja, best goed gedaan.
4: Ik heb toen niet gekeken.
0: Nee, ik ook niet. Maar goed, we weten het allemaal nog. Rechtop in de wind, een grote hit. En vandaag 70 geworden. Maar ook in Groningen. Ik zei het al, er wordt ook feestje gevierd. Wat dacht je van Mariska Brink?
4: Oh ja, uit Haren.
0: Dat wou ik zeggen, dorpsgenoot. Kom je wel eens tegen?
4: Ongetwijfeld. We hebben wel in dezelfde straat gewoond. Maar toen zij daar kwam wonen, waren wij al weg, geloof ik. Ik heb er ooit eens met haar over gehad.
0: Ja, ze heeft ooit meegedaan aan The Voice of Holland. En ooit, dat was al helemaal terug in 2013.
4: Ongelooflijk.
0: 31 is ze vandaag geworden, van harte Mariska. Maar de muzikale jarige van vandaag is onderdeel van een bekend duo.
4: Gea?
0: Nee. Lucas ook niet. De ene helft van P. en Rinus is jarig.
4: Oh, ja, natuurlijk. Ja,
0: Frank den Hollander, hij is jarig. 69 geworden. En dat gaan we natuurlijk vieren.

0: 6 jaar schelen ook.
1: Aha.
0: Hey, doe. Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha.
1: Een woordschimmie niet verschilt, want schild met een mooiste nooit.
0: Aha. Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat ben dat voor spruut?
1: Aha. Een woordschimmie niet verschilt, want schild met

0: Wat is toen aan de leer op mijn kop?
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. Er is een kop als een envelop.
1: Aha.
0: Maar wat geeft me niks verschil?
1: Wat scheelt met een mooie slide?
0: Aha. Hé, hey, doe. Wat is jouw kromme poop?
1: Aha.
0: Hé, hey, doe. En die noor zit ook kloot.
1: Aha. Maar wat geeft me niks verschil?
0: Wat scheelt met een mooie slide?
1: Aha.
0: Aha.
1: Aha.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.

0: Maar ach, die bek's nooit schuiven. Aha. Want je weet niks van schild, want schild met een mooiste nooit. Aha. Hey doe, wat is kont je al bruid? Aha. Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee. Aha.
0: Maar het geeft niks van schild, want schild met een mooiste nooit. Aha. Hey doe,
2: even een wild gebit?
0: Aha. Hey, kijk dan. Hey doe, doe eerst die kop ook niet meer.
1: Nee.
0: Aha. Maar het geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooiste nooit. Aha. Leed geeft me niks verschil, maar het scheelt met een mooiste nooit. Aha.
1: Hartstikke bedankt.
3: Op de verjaardag van Frank den Hollander hoorde je Peerines met Hey Doe. Ja, nog heel even. Dan is het 19:30 in Stad en Ommeland. En Rob, waar ga je ons dan over bijpraten?
4: Ja, dan hoor je welke drie Groningse burgemeesters die lid waren van GroenLinks of PvdA niet mee zijn gegaan naar het nieuwe progressief Nederland.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Dit is Noordnieuws van 19:30. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Vanaf de komende jaarwisseling geldt er voor consumenten definitief een verbod om vuurwerk af te steken. De wet die dat vastlegt gaat per 1 augustus in. Burgemeester Jaap Kuin van Pekela is er kritisch over. Al begrijpt hij ook dat er wat moest gebeuren gezien de jaarlijkse overlast van vuurwerk.
14: Je weet allemaal dat als het hoeveelheid vuurwerk wordt afgestoken, als je het aantal gewonden ziet, hè, hoe ziekenhuizen allemaal extra diensten draaien om al die vuurwerkslachtoffers te behandelen. Als je kijk naar dit soort schades van branden veroorzaakt door vuurwerk. Ja, dan zijn we ook wel een beetje doorgeschoten. Daar ben ik ook heel reëel in.
4: De Groninger gemeenteraad wil meer onderzoek naar jongeren en ouderen die samenwonen als oplossing voor het woningtekort. Voorstel daarover van Studenten Stad, ChristenUnie en D66 is met een ruime meerderheid aangenomen. In de Oosterparkwijk loopt momenteel een proef waarbij jongeren in een ouderencomplex met senioren wonen. Volgens fractievoorzitter van Studenten Stad, Wieke van Heteren, werkt dat goed.
15: We zagen dat de eenzaamheid onder ouderen verminderde en dat het voor jongeren ook een fijne manier is van wonen. Nou, en ook wat goedkoper, juist omdat je ook wat kan doen voor je buur. En dat het heel erg helpt voor de gemeenschap in buurten. Dus we waren eigenlijk wel benieuwd, kunnen we daar nog wat meer mee? Dus laten we vooral eerst gaan evalueren hoe dit gaat. En dan kunnen we verder kijken in de toekomst.
4: De partijen willen dat het college van BNW onderzoekt wat de ervaringen zijn en of het middel vaker ingezet kan worden als een van de oplossingen voor het woningtekort. De Groningse politiek wil dat er nu eindelijk werk wordt gemaakt om de laatste 1000 adressen in de buitengebieden van onze provincie te voorzien van snel internet. Motie van het CDA, die gedeputeerde staten oproept nog dit jaar met maatwerkoplossingen te komen, is unaniem aangenomen door provinciale staten. De provincie doet al sinds 2016 beloftes om snel internet te realiseren. Die beloftes zijn al die tijd niet nagekomen, benadrukken de indieners van de motie, ook vanwege de kosten ervan. Drie Groningse burgemeesters die kort geleden nog lid waren van GroenLinks en PvdA zijn inmiddels partijloos. Het gaat om Art van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier Erika van Lente van Midden Groningen en Klaas Sloots van Stadskanaal. Ze zijn geen lid geworden van fusiepartij Progressief Nederland en hebben zich ook niet aangesloten bij een andere partij. Sinds gisteren bestaan GroenLinks en PvdA niet meer. Beide partijen zijn op 1 juli officieel opgegaan in Pro. Van der Tuuk en Van Lente waren lid van de PvdA. Sloots was oorspronkelijk GroenLinks-lid. De 68-jarige man die gisteren enige tijd vermist was, is in goede gezondheid aangetroffen, heeft de politie gisteravond laten weten. De man was gisterochtend rond 22:30 voor het laatst gezien bij een bouwmarkt aan de Bornholmstraat in Groningen. Hij vertrok vervolgens lopend richting het Damsterdiep, waar het spoor naar de man doodliep. De politie maakte zich zorgen over de man, omdat hij afhankelijk is van medicatie die hij mogelijk niet bij zich had. En de drafbaan in het Groninger Stadspark stond gisteravond bomvol met fans van Mumford & Sons. Zo'n 40.000 bezoekers, van stadjes tot schotten, zongen luidkeels mee met de hits van de Britse folkrockband.
1: Ja, hossen en meezingen en een feestje.
6: Lots of music, lots of fun, lots of happy times.
7: Meerdere van ons waren al fan en eigenlijk is het een beetje muziek die we altijd luisteren.
16: Wij staan hier als broers.
1: Ik zou eigenlijk met mijn vrouw gaan, maar 2 weken geleden had de oppas afgezegd. En toen begreep ik dat hij ook altijd nog een keer mee wilde. Dus zijn droom komt uit vanavond.
16: Eentje om niet te vergeten. Dit zijn wereldbands. Dus echt geweldig hier in Groningen.
4: Ja, het was het laatste concert in de Summer Stage reeks van deze zomer. Vorige maand traden Kraantje Papi en Snow Patrol al op. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: Rob, dankjewel. En zouden we het droog houden vandaag. Zometeen een uitgebreid weerbericht van Harma Boer.
17: Een avond Netflixen of de nieuwste 7 Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
18: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
19: Raamdecoratie op maat gemaakt?
20: Timpweg.
19: Eigen productie- en montagedienst?
20: Timpweg.
19: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
21: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
22: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
21: Check werkenbijwagenborg.com.
23: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
24: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
21: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
25: De Ochtendploeg
26: met Stefan Kosters.
27: Goedemorgen, vandaag wordt er in Den Haag gedebatteerd over de komst van een kerncentrale. Misschien wel hier in Groningen. We gaan het er zo over hebben, naar muziek van Ronan Keating. Waar je gaat.

0: Ronan Keating en de ochtendploeg. Life is a rollercoaster. Straks, vanaf 10 uur, debatteert de Tweede Kamer over de mogelijke komst van 2 kerncentrales in Nederland. De vraag is vooral waar die centrales gebouwd moeten gaan worden. Het kabinet heeft de Eemshaven en het Zeeuwse Terneuzen op het oog. Nou, vanuit Groningen, u hoort het al, gaan 2 bussen vol naar Den Haag om te laten weten dat er hier geen ruimte is voor een kerncentrale. Verslaggever Robert Pastoor is daar vandaag ook. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Stefan.
0: Ja, laten we even beginnen bij het begin. Wat ligt er precies op tafel tijdens het debat?
1: Nou, dan gaan we even een klein stukje terug naar het moment dat de minister in eerste instantie zei, de vorige minister, wij willen gaan onderzoeken waar kerncentrales komen in Nederland, want wij willen die graag bouwen. Maar daarbij laten we de Eemshaven buiten beschouwing. Want in Groningen is al genoeg te doen rondom aardbevingen, daar kijken we niet naar. Nou, daar moest de minister op terugkomen, want juridisch gezien was het toch wel goed om de Eemshaven mee te nemen, omdat er later anders gezegd kon worden bij de Raad van State van waarom heeft u de Eemshaven niet meegenomen. Nou, toen is de Eemshaven meegenomen in dat hele traject, in die zoektocht, maar werd er eigenlijk wel gezegd, nou, maakt u zich geen zorgen, zo'n vaart zal het niet lopen. Tot 2 weken geleden, want toen bleek ineens dat de Eemshaven en dus Terneuzen beide nog in beeld waren voor het bouwen van die kerncentrales. Toen werd er bij de Eemshaven gezegd dat het daar eigenlijk technisch heel erg goed kan, want daar zijn stroomkabels aanwezig, dure stroomkabels, waarmee die energie die de centrale gaat opwekken, gelijk op het stroomnet kan. En in Terneuzen is dat nog niet het geval en is het technisch gezien lastig. Maar daar is weer meer draagvlak. Nou, wat er vandaag gaat gebeuren is dat het kabinet moet nog gaan kiezen. Dit jaar over welke locaties zij voor zich zien. Maar de vraag is, wat vinden de Kamerleden ervan? En die gaan zich daar vandaag over uitspreken, want dat hebben we van dit kabinet nog niet gehoord. En ja, je zei het al, er gaan meerdere bussen naartoe, ook meerdere bestuurders, waaronder gedeputeerde Pascal Hoemers. En ik vroeg hem eerder deze week wat hij van het debat verwacht.
2: Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe de partijen ook omgaan met de eerdere besluiten die ze hebben genomen op moties die zijn aangenomen, waar heel duidelijk een meerderheid was voor we zijn tegen een kerncentrale in de Eemshaven. Als die partijen zich ook aan het woord houden, dan helpt dat ons enorm. Ik weet niet of er in de huidige situatie ook een meerderheid is. Maar dat betekent dus dat er nog hard gewerkt moet worden om partijen over de streep te halen. D66 als coalitiepartij heeft al gezegd, wij zijn tegen een kerncentrale in Groningen. Dan hoop ik ook dat CDA en de VVD daar ook in meegaan.
3: Ja, dat waren partijen die nou juist eerder wel zeiden van, we vinden het een minder groot probleem dat die hier in Groningen komen.
2: Ja, dat is helemaal waar. Tegelijkertijd hebben we ook gehoord vanuit de staatssecretaris dat er ook maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak moet zijn. En als ik goed heb geteld, dan is er geen bestuurlijk draagvlak en al zeker geen maatschappelijk draagvlak.
3: Gaat het debat van donderdag echt veel duidelijk maken, denkt u?
2: Ik weet eerlijk gezegd niet of alles al duidelijk wordt. Ik weet niet of mensen nog kaarten voor de borst houden. We moeten het echt afwachten.
0: Aldus gedeputeerde Pascal Hoemers. En Robert, de gedeputeerde, haalt al even aan. Hè. Er was geen meerderheid voor een kerncentrale in Groningen. Er gaan nu zelfs 2 bussen vol bezorgde Groningers naar Den Haag toe. Hoe groot is die tegenstand eigenlijk tegen die komst van een mogelijke kerncentrale?
1: Nou ja, vanuit Groningen is die wel groot. Nou moet ik ook zeggen, afgelopen week was er nog een inloopbijeenkomst in Rode School. Daar was het ministerie om uitleg te geven over die plannen. Ja, daar waren vooral tegenstanders aanwezig. Althans, je hoort natuurlijk in dat geval ook vooral de tegenstanders. Maar als we naar het bestuurlijk, de bestuurders in Groningen kijken, naar de provincie en de gemeente, die zeggen altijd, wij willen dat niet. Want wij hebben hele andere plannen met de Eemshaven. Wij willen daar juist groene energie gaan opwekken. Dat daar kabels aan land komen vanaf van windparken die op zee staan. En als er een kerncentrale komt, dan kan dat niet. Maar goed, het gaat nu in dit geval, de Kamer moet zich erover uitspreken. Dat is waar het nu om gaat. En die heeft vorig jaar in maart nog gezegd, in meerderheid, nou, wij zien het niet zitten dat die Eemshaven daar, of dat de Eemshaven in beeld is voor een kerncentrale. Dat moet je niet doen. Maar goed, er zit nu een andere Kamer natuurlijk, met een andere zetelverdeling. Nou, als precies diezelfde partijen nog steeds gaan zeggen van, we zien het niet zitten, dan zou je kunnen zeggen, dan is er niks aan de hand. Maar goed, het is politiek, dus je weet niet wat er gaat gebeuren. Een van die partijen die vorig jaar zei van, wij willen niet dat die kerncentrale naar de Eemshaven komt, dat was D66. Maar D66 zit nu in het kabinet. En het kabinet wil 2 kerncentrales mogelijk in Groningen hebben. Dus wat gaat D66 doen? De gedeputeerde zei het al, die heeft een sleutelrol, die partij. Nou hebben ze laten weten van, wij zijn het er niet mee eens. Maar ja, het blijft politiek, je weet niet wat er gaat gebeuren. Als ze vandaag onverhoopt toch gaan zeggen, wij zien het wel zitten, dan is de situatie totaal anders, want dan is er wel een meerderheid. Maar vooralsnog lijkt die meerderheid er ook in de Kamer op dit moment niet te zijn. Maar nogmaals, het blijft politiek, het kan alle kanten op.
4: Ja, er gaan dus ook twee bussen vanuit Groningen op weg naar Den Haag. En we hoorden zojuist ook die bezorgde omwonenden. En ze zeiden, ja, het doet ons wel denken aan het aardbevingsdossier ook.
1: Ja, dat is het precies, hè? Want daar kennen we dat eigenlijk van. Het is alweer een tijdje geleden dat de bussen vanuit Groningen naar debatten reden rondom het aardbevingsdossier in Den Haag. Maar toen gebeurde dat ook heel erg vaak. Ja, nu gebeurt dat weer en dat gebeurt eigenlijk door de SP in Provinciale Staten. Want die partij zei van laten we weer met bussen die kant op gaan. Het is dan ook Agnes Bakker, fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten, die vandaag ja, eigenlijk de reisleider is.
5: Ik heb het initiatief genomen vorige week natuurlijk om de provincie en de staten op te roepen om een bus naar Den Haag te laten gaan. Ja, en dan ben je ook verantwoordelijk om te zorgen dat het goed verloopt.
3: En waarom dacht u het is belangrijk dat we met elkaar die kant op gaan?
5: Nou, we hebben en van de gaswinning geleerd dat je ook moet mobiliseren en dat het niet alleen helpt om te zeggen tegen Den Haag, we willen het niet op de gebruikelijke manieren, maar dat je ook druk moet opvoeren met mensen. Dus ja, daarvoor is dit het eerste initiatief.
3: Want dat kan echt een verschil maken.
5: Nou, dat heeft wel in het verleden ook verschil gemaakt. En ja, in ieder geval moeten we blijven strijden om dat verschil te proberen maken.
3: Er wordt, u doet het ook vaker gerefereerd aan de gaswinning. Want toen werden natuurlijk ook bussen die kant op gereden. Dat gebeurt nu weer. Ergens kan je ook zeggen, het is toch wel triest dat dat wederom weer nodig is.
5: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is ook triest. Maar elke keer schoffeert Den Haag wel weer Groningen. En luistert niet wat Groningen wil.
3: Heeft u uw praatje al klaar als reisleider? Want ja, als de bus vertrekt, dan zal er natuurlijk wat inleidende woorden gezegd moeten worden.
5: Nou, de Griffie heeft wel iets voorbereid, maar ik denk dat het ook gewoon wel goed komt. Het lijkt me heel leuk om zo de mensen even toe te spreken in de bus. En dat heb ik trouwens ook wel vaker gedaan.
4: Ja, dat heeft ze zojuist waarschijnlijk ook al gedaan. Agnes Bakker. Robert, is dan vandaag eigenlijk ook al duidelijk waar eventuele kerncentrales gaan komen?
1: Nee, dat zal vandaag niet duidelijk worden. Het kabinet moet daar eerst een besluit over nemen. Dat zal naar verwachting dit jaar gebeuren. Alhoewel er ook alweer rondgaat dat het misschien wordt uitgesteld naar begin volgend jaar. Maar aan het eind van de dag weten we wel hoe de Kamerleden erover denken. Althans, als ze niet de kaart tegen de borst houden, want dat kan ook altijd nog natuurlijk. Maar weten we niet waar die kerncentrale mogelijk komen te staan.
4: Ja, en jij gaat het voor ons volgen. Verslaggever Robert Pastoor, dankjewel voor de toelichting. Gaan we direct door naar Noordbroek. Harma, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Stefan.
4: Ja, stel je voor, je staat nu voor de kast. Dan twijfel je misschien wel tussen een korte en een lange broek. Wat zou je dan adviseren voor vandaag?
6: Nou, ik doe het toch wel op de korte broek aan. Ja, ik heb over het algemeen deze periode, eigenlijk door de zomermaand, eigenlijk voorkeur de korte broek aan als de lange broek. Ja, het wordt gewoon wel weer een warme dag. En een warme dag, dat betekent dat het 20 graden nog meer wordt. En dat zit er wel in. Ook al is er op dit moment al veel bewolking. Er komt nog wat meer bewolking in Loten vanmorgen. Dan gaat het vanuit het noordwesten wat regen. Ja, ooit misschien 2 mm. En vanmiddag breekt de zon ook al weer door. De wind wordt wel stevig. Motig tot krachtig komt uit het zuidwesten. Draait naar het noordwesten. En de temperatuur 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht nog kans op buien. Maar ook vooral opklodes. Een minimum van 13 tot 16 graden. In buien wordt een dag met bewolking en regelmatig zon. In de loop van de dag is een bui mogelijk. En met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind 20 of 21 graden.

0: Proud Mary, Ike en Tina Turner hoorde je op Noord. Gisteren maakte AVB de aardappelprijs voor dit aardappelseizoen bekend. En die prijs wordt bijna gehalveerd. Waar boeren vorig jaar €110 ontvingen voor een ton aardappelen, is de prijs voor dit jaar €65 per ton. Ja, wat betekent dat eigenlijk voor de aardappelboeren in onze provincie? Ik ga erover verder praten met Brenda Timmerman van de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Was je verrast door de prijsdaling?
1: Wel verrast door de extreme prijsdaling, ja. Niet verrast dat de uiteindelijke basisprijs minder zou zijn dan vorig jaar.
0: Nee. Ja, hoe kan het eigenlijk dat die prijs dan zo hard is gedaald?
1: Ja, het heeft natuurlijk te maken met meerdere factoren. En er wordt natuurlijk al langer ook wel over gesproken dat het in de aardappelsector een hele gekke periode is. Heel veel aanbod, een goede oogst. Er is natuurlijk al een aantal keren gesproken over zo'n zogenaamde perfecte storm. Ja, dat alle dingen die iets met elkaar tot een heel goed en in deze situatie is een heel slecht bestaan maken gebeurt. Nou, dat is dus ons nu ook overkomen. Maar als je dan gisteren de brief krijgt en voor zo'n voldongen feit komt, ja, dan rol de ogen uit je kassen, zeg ik maar even.
0: Ja, want wat betekent dit voor aardappelboeren?
1: Nou ja, heel eerlijk, je moet je afvragen of je uiteindelijk de kosten die je dit seizoen maakt in totaliteit wel terugverdient met deze basisprijs. Want daar hebben we het over. De prijs is dusdanig drastisch gedaald dat je gewoon weet dat je voor niets of voor heel erg weinig heel veel arbeid verricht. En daarmee gewoon je financiële positie op de tocht komt te staan. Daar hebben we het over.
0: Ja, heeft u al veel bezorgde ondernemers gesproken dan?
1: Jazeker, ja. Ja, het leeft heel erg. Kijk, wij wonen zelf ook in de Veenkolonie. Ik ben zelf ook boerin. Wij zijn ook een boer als leverancier voor AVB. Vanuit mijn rol als bestuurder ben ik ook voorzitter van de werkgroep Zetmeel. Dus ja, wij zitten echt 100% zeg maar in het oog van de storm. En bijna iedere collega die wij kennen, die ik spreek, onze telers, ja, die zijn eigenlijk allemaal AVB-leverancier. Dus het treft gewoon in dit gebied bijna iedere grijsondernemer.
0: Ja, dan is de timing ook nog eens ontzettend onhandig, hè?
1: Ja, je kunt weinig bijsturen nog aan het gewas. Ik bedoel, het is natuurlijk al lang en breed gepoot in april. Dus het is nu volop groeiseizoen. Je probeert daar natuurlijk zo goed mogelijk aan bij te sturen. Je weet dat er echt een lagere prijs aankomt als vorig jaar. Maar dat wil niet zeggen dat je niet denkt dat je nog wat kunt verdienen met deze teelten. Dus ja, ik ben ook wel een beetje zorgen. Ik heb ook wel een beetje zorg voor hetgeen er nog voor staat. Want ja, als je weet dat je weinig krijgt, dan is het natuurlijk de zin om gewoon hard je best te doen voor een goed product. Is natuurlijk ook wel weggezakt. Dat snap allemaal.
0: Ja, want wat kunnen daar dan de gevolgen van zijn?
1: Nou ja, kijk, je kunt je voorstellen dat op het moment dat jij weet dat je niks verdient aan het werk wat je levert, dat je daardoor ook zoveel mogelijk nog op alles waar maar kan knibbelt. En ja, ik heb ook best wel wat zorgen over bijvoorbeeld het wat loslaten van de verzorging van de teelt. Wat dus nu eigenlijk inhoudt dat je daar waar eventueel virus of andere ziektes komen, daar nog wat probeert tegen te doen. Maar goed, dat is allemaal kostprijsverhogende handelingen die je verricht. Dus als zo'n boer zegt van joh, ik laat hem maar lopen, want het maakt me daarin toch niet meer uit hoeveel tonnen of er onder zit. Ja, dan hebben we misschien ook nog de revenuen van dit jaar de komende jaren op te pakken. Ik kan me heel goed voorstellen, hè, want je wilt gewoon echt daar waar kan gewoon zoveel mogelijk knibbelen. Wij hebben natuurlijk enorme hoge kostprijzen door, noem alleen maar even de brandstof, wat natuurlijk enorm gestegen is. Dus het uitpoten van het materiaal was al gewoon veel duurder dan andere jaren. Dus je probeert daar waar het kan zoveel mogelijk in te perken. Maar ja, we moeten wel zorgen dat we de ziektes en de plagen een beetje onder druk houden met elkaar.
0: Ja, zeker. Denk je trouwens dat dit eenmalig is? Of is dit een trend die is ingezet? Gaan we de komende jaren vergelijkbare prijzen zien?
1: Ja, ik had zo gehoopt dat ik een glazen bol heb. Want dan hadden we hier natuurlijk een goede voorspelling over kunnen doen. Kijk, je ziet gewoon dat de markt is echt... daar is heel erg veel aan de hand. Je hoopt natuurlijk met een nieuw groeiseizoen voor de deur dat je wat in prijzen ziet gebeuren. Er is wel wat handel, er is wel enigszins reuring. Maar het is allemaal nog steeds minimaal. Dus ik weet niet of het in één teeltseizoen opgelost is. En daar komt bij, ja, dat is natuurlijk, dat vergeet men altijd, maar uiteindelijk is voor een boer maar één koopman en dat is het weer. En als het weer om ons welke manier dan ook hier in de steek laat of elders in de wereld, want aardappelen is natuurlijk een wereldmarkt, ja, dan kan het met een paar maanden zomer weer anders voorstaan. Dus laten we het hopen.
0: Dankjewel voor de toelichting in ieder geval. Brenda Timmerman van de vakgroep Akkerbouw van LTO Noord. Ja, zometeen met het landelijke nieuws van de NOS na deze van Alex Warren. Hier is Fever Dream.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
7: Hé, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 8 uur.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
15: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
14: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
16: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
14: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
17: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
14: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de

0: achtste finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
1: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
0: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Al bijna 8:05. Dit zijn de hoofdpunten uit het Noordnieuws van Rob de Vries.
3: De Tweede Kamer debatteert vanaf 10:00 over de mogelijke komst van 2 kerncentrales in Nederland. Daarvoor heeft het kabinet alleen Terneuzen en de Eemshaven nog op het oog. De vraag is hoe de Kamer erover denkt, waarbij er volgens verslaggever Robert Pastoor een sleutelrol is weggelegd voor D66, dat eerder nog liet weten tegen kernenergie in Groningen te zijn.
4: Het blijft politiek, je weet niet wat er gaat gebeuren. Als ze vandaag onverhoopt toch gaan zeggen, wij zien het wel zitten, dan is de situatie totaal anders, want dan is er wel een meerderheid. Maar vooralsnog lijkt die meerderheid er ook in de Kamer op dit moment niet te zijn.
3: De Groninger gemeenteraad wil dat het gemeentebestuur meer onderzoek gaat doen naar jongeren en ouderen die samenwonen als oplossing voor het woningtekort. In de Oosterparkwijk loopt een proef waarbij jongeren in een ouderencomplex wonen. Volgens Wieke van Heteren van Student en Stad werkt dat goed en leidt het niet tot gedoe over te luidruchtige feestjes.
5: Voor zover we meegekregen lukt het heel goed om met je buur een goede afspraak te maken hoe het voor jullie allebei leuk is. Dus nou ja, als jij je buur helpt met de steunkous, dan mag jij de dag daarna wat langer opblijven. Dus voor zover we weten gaat het hartstikke goed.
3: Meer nieuws om 8:30.
6: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
7: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
8: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
9: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
10: Radio Noord. De ochtendploeg.
11: Met Stefan Kosters.
2: Oud en nieuw zal nooit meer hetzelfde zijn nu met het vuurwerkverbod. En is dat wel te handhaven? We gaan het eens over hebben met de burgemeester van Pekela.

0: Ja, dus toch even vrolijk wakker worden, hè, met de dames van de Dolly Dots. Love Me Just A Little Bit More. Ja, het hing al een tijdje in de lucht, maar vanaf 1 augustus is het definitief. Dan geldt er een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is dan ook definitief verboden. Nou, heel licht vuurwerk, zoals sterretjes, knalerten, dat mag allemaal nog wel worden gebruikt. En clubs en buurtverenigingen kunnen een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken. Ik ga erover verder praten met burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u staat kritisch tegenover het vuurwerkverbod. Waarom is dat?
1: Nou, omdat om twee redenen. Eén, er is natuurlijk geen enkele aandacht geweest voor draagvlak. Dus het gaat nu van één op het andere moment is het verboden. En ook heel korte termijn. En tweede is, ja, we hadden het beter in Europa kunnen regelen. Omdat wij weten, wij zijn natuurlijk wel direct geen grensgemeente, maar we zitten heel dicht bij de grens. En we weten dat er in Duitsland nog eenmaal hele andere regels zijn. Waarbij vuurwerk goedkoper en makkelijker verkrijgbaar is. Ook in de komende jaarwisseling.
0: Ja, en samen met de andere Groningse gemeenten gaat u praten over de gevolgen van dit verbod. Leven daar diezelfde twee bezwaren?
1: Nee, een aantal van mijn collega's was vanaf dag 1 veel meer voorstander van het vuurwerkverbod. Anderen zaten daar weer wat gematigder in. Dus dat was een wisselend beeld.
0: Ja, heeft het trouwens nog zin om met Den Haag in gesprek te gaan over de bezwaren tegen dit verbod?
1: Nee, maar dat hoeft wat mij betreft ook niet. Er is een democratisch besluit genomen. En we hebben natuurlijk al vaker wetten. En bij de ene wet ben je gelukkiger dan bij de andere wet als burgemeester. Maar we hebben in het land wel afgesproken dat als wetten democratisch worden aangenomen, dat we ze ook gaan uitvoeren.
0: Ja, nu gaat onze stelling van de dag, ons lopend vuur, daar ook over. Het vuurwerkverbod zal niet veel veranderen, is de stelling. Hoe zou u daarop reageren?
1: Nou, het eerste jaar misschien niet. Ik gaf het laatste in een voorbeeld aan. Ik denk dat als laat ik hopen dat iedereen het straks ook uitstralen. Dat iedereen zich moet houden aan de wet. Dus in principe is het gewoon verboden om vuurwerk af te steken. Maar de kans is groot dat heel veel mensen mij, bijvoorbeeld als ik bij de nieuwjaarsduik sta komend jaar op 1 januari. Dat mensen tegen me zeggen, ja, burgemeester, waarom was er zoveel vuurwerk? Het was toch verboden? Waarom heeft u niet meer gedaan aan handhaving? Ja, die kans is groot. We gaan natuurlijk wel zeker met de politie handhaven. En het is ook gewoon verboden. Het mag dus ook gewoon niet. Maar de kans is, gezien de hoeveelheid vuurwerk die ook in Duitsland makkelijk verkrijgbaar is, dat er nog best veel vuurwerk zal worden afgestoken komend jaar. Maar ik hoop wel dat het de komende jaren daarna snel minder wordt.
0: Ja, maar je zou kunnen zeggen, de handhaving is een stuk makkelijker. Want het is gewoon duidelijk, het is gewoon verboden.
1: Zeker, zeker. Maar u weet ook dat gezien de politiecapaciteit in onze regio, ze niet bijvoorbeeld in Pekela 18 kilometer lang op heel veel plekken tegelijk zullen zijn. Dus dat betekent dat er waarschijnlijk wel veel minder vuurwerk zal zijn, dat hoop ik ook. En dat het ook verboden is, dat je ook gewoon risico loopt dat je een bekeuring krijgt als je het wel doet. Maar uiteindelijk zal het best nog een hele tour worden om ook duidelijk te maken doe het vooral niet. En dat is een campagne die wij als burgemeesters samen met de politie de komende periode wel moeten gaan voeren.
0: Ja, afgelopen jaar was er met oud en nieuw onrustig in Pekela, met onder meer een grote brand, hè, bij 3 oudere woningen. Zou dit vuurwerkverbod ertoe kunnen bijdragen dat het juist rustiger wordt tijdens de komende jaarwisseling?
1: Ja, dat hopen we natuurlijk wel, hè, want dat zegt de wet ook. Hè. Het gaat niet om de wet vuurwerkverbod, het gaat de wet om de veilige jaarwisseling. Wij vinden natuurlijk, en daar ben ik het ook volledig mee eens, dat er veel te veel slachtoffers vallen. Ziekenhuizen hebben het veel te druk. Dat moeten we natuurlijk helemaal niet met elkaar willen. En twee, ja, ik heb het in mijn carrière in Pekela toch een aantal keer meegemaakt dat brand direct of indirect is ontstaan door vuurwerk. Ja, dat wil je natuurlijk niet meemaken. Zeker niet wat we afgelopen december hebben meegemaakt.
0: Zeker niet. Heeft u trouwens al met de inwoners van Pekela hierover gesproken? Bijvoorbeeld met de karbidverenigingen die misschien wel een vuurwerkshow willen organiseren?
1: Onze karbidverenigingen zijn de twee grote. Een van die twee karbidverenigingen heeft mij vorig jaar al gevraagd, hey, als dat nou zo zou zijn, zouden we dan eens met u in gesprek mogen? Nou, dat heb ik steeds wat voor mij uit moest schuiven, omdat onduidelijk was of de wet er kwam en hoe die er kwam. En ik hoop dat ik direct na de vakantie met hun eens om tafel ga zitten. En ik zou dat zie ik wel als mogelijkheid. Ik zie dat type vereniging, wat eigenlijk nu al met oud en nieuw een gezelligheid en veiligheid bovenaan staat. Ja, ik zou hun wel willen helpen, zodat ze ook de deskundigheid krijgen om het te kunnen doen, zodat het veilig kan. Dus als ze dat zelf zouden willen, ja, daar zou ik open voor staan. Maar we hebben nog wel een route te gaan, want de gemeenteraad moet daarvoor wel waarschijnlijk de algemeen plaatselijke verordening aanpassen. Dus ook de gemeenteraad heeft daar nog wel een stem in, hoe we dat gaan doen. Wat kan wel en wat kan niet.
0: wordt vervolgd. Dank u wel voor de toelichting, burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Anne-Marie Zuidema, My Son.

0: Ja, zou ze aankomende week er ook weer in staan? In onze hitlijst, de nummer 9. Op 9 staat ze in ieder geval. Nou, of dat volgende week ook nog het geval is. Of ze een paar plekken gestegen is, of eruit is gekukkeld. Je hoort het zaterdag in Café Martini als we de nieuwe hitlijst van Noord bekendmaken. In ieder geval is ze de hele week Gronings Goud. Annemarie Zuidema en My Son. Gaan terug naar de gisteravond. Toen was het laatste concert van de Summer Stage-reeks in het Stadspark in Stad. Op het podium stond de Britse folkrockband Mumford & Sons. Zo'n 40.000 fans zongen luidkeels mee met alle hits.
1: Er wordt niet zo muziek gemaakt. Het is echt, zijn stem is zo puur, zo mooi. En ook gewoon de type muziek, ja, het is echt heel prachtig. Vooral live zijn ze echt heel vet.
2: Ja, hossen en meezingen en een feestje.
3: Lots of music, lots of fun, lots of happy times.
4: Waarom gaan jullie hierheen samen?
5: Ja, meerdere van ons waren al fan. En eigenlijk is het een beetje muziek die we altijd luisteren. En als er dan een concert is, ja, dan moeten we eigenlijk heen.
6: Ja, wij staan hier als broers.
2: Ik zou eigenlijk met mijn vrouw gaan, maar 2 weken geleden had de oppas afgezegd. En toen begreep ik dat hij ook altijd nog een keer mee wilde. Dus zijn droom komt uit vanavond. Ja.
7: Nou ja, het mooiste concert wat je kan verwachten in Groningen, Mumford & Sons.
4: En waarom is dat dan het mooiste concert?
7: Het is onverwacht dat die band hier staat. Dat is een unieke kans.
4: Dit wordt een bijzondere avond, hoor ik al wel.
7: Ja, eentje om niet te vergeten. Dit zijn wereldbands.
4: Ja.
7: Dus echt geweldig hier in Groningen.
0: Ja, 40.000 mensen applaudisseren daar voor Mumford & Sons. Je hoorde Diane Autodoom in gesprek met de bezoekers daar.
8: Wel is dat.
0: Ja, het is weer tijd om hem weg te geven. Het weerstation van Noord.
9: Ja.
0: We hebben Reinder bereid gevonden, onze collega, om een aantal aanwijzingen te verzinnen, zodat we op zoek gaan naar 1 persoon. Denk jij te weten wie dat is? Naar wie wij vandaag op zoek zijn? Pak dan die telefoon. App die naam even door naar 050-3188-288. Hier komt aanwijzing nummer 1.
10: Hij was bijna de slimste van het land.
0: Ja, bijna de slimste mens van het land. Nou, denk jij te weten wie we zoeken vandaag. Op deze donderdag, app het even naar ons, 050-3188-288. Ja, ik weet dat het snel gaat, dus hier komt hij nog een keer om kans te maken op dat weerstation van Noord.
10: Hij was bijna de slimste van het land.
8: Wel is dat.

0: Lionel Richie hoor je op Noord in de ochtendploeg met My Destiny. Ja, het is bijna 8:30. Laat ons weer bijpraten door Rob de Vries over het laatste nieuws uit stad en ommeland. En Rob, heb je een tipje van de sluier voor ons?
1: Jazeker. Dan hoor je in het bulletin dat Groningse aardappeltijders balen van de maatregel van AVB.
2: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
3: Deze week gepresenteerd door Eva Hulscher.
4: Ik praat met Annalies Usmani, een van de langstzittende wethouders van het land. Ze vertelt over de bijzondere band die ze had met haar moeder, over haar liefde voor haar man en over haar passie voor het vak. Annalies Usmani.
3: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
2: Hier bij Radio Noord.
5: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
0: En dit is Noordnieuws van 8:30. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert vanaf 10:00 vanmorgen over de mogelijke komst van 2 kerncentrales in Nederland. De vraag is vooral waar die centrales gebouwd gaan worden. In de Eemshaven of het Zeeuwse Terneuzen. Vanuit Groningen zijn 2 bussen onderweg naar Den Haag om daar het debat bij te wonen. SP-fractievoorzitter in Provinciale Staten, Agnes Bakker, vertelt waarom ze het initiatief voor die bussen nam.
12: We hebben en van de gaswinning geleerd dat je ook moet mobiliseren. En dat het niet alleen helpt om te zeggen tegen Den Haag, we willen het niet op de gebruikelijke manieren. Maar dat je ook druk moet opvoeren met mensen. Dus ja, daarvoor is dit het eerste initiatief.
0: Want dat kan echt een verschil maken.
12: Nou, dat heeft wel in het verleden ook verschil gemaakt. En ja, in ieder geval moeten we blijven strijden om dat verschil te proberen maken.
1: Groningse aardappeltelers balen dat aardappelzetmeelverwerker AVB de prijs bijna gehalveerd heeft. Vorig jaar leverde een ton zetmeel aardappelen nog €110 op. Maar dit jaar is de prijs verlaagd tot €65 per ton. AVB wijt de maatregel aan de overvolle aardappelmarkt en geopolitieke ontwikkelingen. Brenda Timmerman van boerenorganisatie LTO Nederland noemt de prijsverlaging niet onverwacht, maar wel een klap voor de sector.
13: Heel eerlijk, je moet je afvragen of je uiteindelijk de kosten die je dit seizoen maakt in totaliteit wel terugverdient met deze basisprijs. Want daar hebben we het over. De prijs is dusdanig drastisch gedaald dat je gewoon weet dat je voor niets of voor heel erg weinig heel veel arbeid verricht. En daarmee gewoon je financiële positie op het tocht komt te staan.
1: Boeren zeggen dat ze de prijsverlaging graag hadden geweten voordat de aardappelen de grond in gingen. Provinciale Staten willen dat alle inwoners van de provincie met een smalle beurs gratis gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Een motie hierover van GroenLinks haalde gisteravond een ruime meerderheid in Provinciale Staten. Alleen VVD, CDA, PVV en FVD stemden tegen. Het provincieparlement wil dat hiervoor geld wordt ingezet dat de Tweede Kamer eerder incidenteel voor het regionale OV had geregeld. Het College van Gedeputeerde Staten wordt ook opgeroepen om met gemeenten en het Rijk te overleggen om gratis openbaar vervoer voor minima later ook structureel te kunnen voortzetten. De Groninger Gemeenteraad wil meer onderzoek naar jongeren en ouderen die samenwonen als oplossing voor het woningtekort. Een voorstel daartoe van Studenten Stad, ChristenUnie en D66 is met een ruime meerderheid aangenomen. In de Oosterparkwijk loopt momenteel een proef waarbij jongeren in een ouderencomplex wonen met senioren. Wieke van Heteren, fractievoorzitter van Studenten Stand, antwoordt op de vraag waarom je dat als student zou willen.
14: Nou ja, niet iedere student is natuurlijk hetzelfde. En we zien dat er wel jonge inwoners zijn die hier wel behoefte aan hebben. En het is wel betaalbaar. En eerlijk is eerlijk, de woningnood is gewoon eenmaal heel erg groot. En niet iedereen kan in dat perfecte studentenhuis wonen. Dus als dit een manier is hoe we de uitdagingen van vandaag kunnen aanpakken, dan denk ik dat het een hele mooie manier is.
1: De 68-jarige man die gisteren enige tijd vermist was, is in goede gezondheid aangetroffen, heeft de politie laten weten. De man was gisterochtend rond 22:30 voor het laatst gezien bij een bouwmarkt aan de Bornholmstraat in Groningen. Hij vertrok vervolgens lopend richting het Damsterdiep, waar het spoor naar de man doodliep. De politie maakte zich zorgen over de man omdat hij afhankelijk is van medicatie die hij mogelijk niet bij zich had. En drie Groningse burgemeesters die kort geleden nog lid waren van GroenLinks of PvdA zijn inmiddels partijloos. Het gaat om Art van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier, Erika van Lente van Midden-Groningen en Klaas Sloots van Stadskanaal. Ze zijn geen lid geworden van fusiepartij Progressief Nederland en hebben zich ook niet aangesloten bij een andere partij. Sinds gisteren bestaan GroenLinks en PvdA niet meer. Beide partijen zijn toen officieel opgegaan in Pro. Van der Tuuk en van Lente waren lid van de PvdA. Sloots was lid van GroenLinks. Meer hierover lees je in een verhaal op onze website @vernoord.nl en onze app.
0: Rob, dankjewel. En zometeen krijg je van mij een nieuwe aanwijzing in ons spel. Wel is dat. Weet je het goede antwoord? Dan maak je natuurlijk kans op dat weerstation van Noord.
15: Hey, hoi, Anneke hier van Boske Meubelen in Sinneburen. Echt gezellig maak je het met sfeervolle verlichting en leuke woonaccessoires. Groot en klein. Gaat er bij jou al een lampje branden? Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Sinneburen.
16: Raamdecoratie op maat gemaakt.
17: Timpweg.
16: Eigen productie- en montagedienst.
17: Timpweg.
16: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
18: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
19: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
18: Check werkerbijwagenborg.com.
20: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
18: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
3: De Ochtendploeg
2: met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. Bij het gebouw van EHBO Sappemeer hebben ze nog altijd last van de stormschade van afgelopen weekenden. We gaan het er zo over hebben. En ook Harma praat je bij over het weer van vandaag.
2: We

0: Hakke Borsato in Ochtendploeg. En je hoeft niet naar huis vannacht.
1: Wel is dat?
0: Ja, dat is de grote vraag. Naar wie zijn wij op zoek deze ochtend? Denk je te weten, hè? Direct appen 050-3188-288. Alleen appers maken kans op dat prachtige weerstation. Deze aanwijzing had je al.
2: Hij was bijna de slimste van het land.
0: Nou, toen kwamen er heel veel reacties binnen, hoor.
3: Dag Stefan, met Jacco. Goedemorgen.
0: Hé, hey, Jacco. Hoi. Goedemorgen.
3: Hoi. Nou, het is TikTok Tamo.
0: Helaas. Zielig.
3: Nou, pech gehad. Prettige uitzending.
0: Ah, mooi. Dankjewel, Jacco, voor het meedoen in ieder geval. Je mag nog even verder raden. Zijn er nog een paar foute antwoorden bij langsgaan?
4: Ja, nou ja, Simon die dacht dat het om mij ging. Nou, dat is niet helemaal juist.
0: Ik ben Sergej in het veen.
4: Ik ben behoorlijk pinter, maar we zijn niet op zoek naar mij. Arnold Wieringa die kwam dan nog met Bert Visser. Maar dat is ook niet de persoon waar we naar op zoek zijn.
0: Ja, het is wel een slimme man, maar
4: behoorlijk.
0: Het is een night. We doen er gewoon een aanwijzing bij.
2: Als linkse man geeft hij graag zijn mening.
0: Een korte aanwijzing, maar misschien... Jij denkt het wel te weten?
4: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dat dacht ik even.
4: Ja, zo klinkt het
0: aan, ja. Nou, 050-3188-288 als jij het juiste antwoord wel weet. Hier komt aanwijzing 2 nog één keer.
2: Als linkse man geeft hij graag zijn mening.
1: Wel is dat.
0: Ja, de stormen die de afgelopen periode over onze provincie raasden hebben nogal voor wat schade gezorgd. Tientallen bomen vielen om, onder andere op huizen en op gebouwen. En twee bomen vielen in de nacht van 19 juni op het gebouw van EHBO Sappemeer, waardoor de regen vrij spel had. Maar die schade kan niet zomaar gerepareerd worden. Ik ga erover verder praten met voorzitter Cor Eldriks. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, u stapte na dat weekend het gebouw binnen. Wat zag u toen?
5: Nou, ik voelde eigenlijk direct wel wat, maar ik stond gelijk in 5 centimeter water. En dat was niet wat ik verwacht had natuurlijk.
0: Nee, wat denk je dan?
5: Ja, wat denk je dan? Ik zie het altijd schade bij anderen. Nou hebben we zelf, dacht ik. En dan ga je verder kijken en dan blijkt er dus een heel gat in het dak te zitten waar heel veel water doorgekomen is. En dat is allemaal door de kastjes heen gelopen en het magazijntje gelopen en zo. En alle gazen en verbanden waren scheik naar. Dus dan heb je heel veel schade ineens. Hè.
0: Ja, want over wat voor bedragen spreken we dan?
5: Ja, we lagen 2 AED's in het water bijvoorbeeld. Die kosten €1.500 per stuk. En daar is water ingelopen, waardoor de kortsluiting in is gekomen. Dus die kunnen we ook weggooien. En al die gazen die stonden mooi in een stelling. En daar is allemaal water overheen gelopen. Dus ik kan je wel voorstellen. Al die gazen die zitten gewoon in papieren zakjes. Dus ja, dat is allemaal, dat kan allemaal weg.
0: Kan allemaal de container in.
5: Dat kan allemaal de container in, ja precies.
0: Ja, en wat is dan uw schatting van de totale schade?
5: Nou, ik denk, wij denken dat de totale schade wel zo'n 3.500 euro bedraagt. En dat klinkt misschien niet zo heel veel voor heel veel mensen, maar voor een vereniging is dat een hoog geld.
0: Zeker. Dan komt de eerste vraag natuurlijk ook. Betaalt de verzekering mee?
5: Ja, wij hebben met de verzekering afsluiten hebben we denk ik zelf ook een foutje gemaakt hoor. Eigenlijk hebben we alleen maar de gaasjes en zo verzekerd. Dus het medisch deel, zeg maar, van onze vereniging. En dan loopt daar toch nog wel aardig in het papier. Maar dan heb je nog een eigen risico en zo. En dan blijft er €44 uitgekeerd over. Dus daar schieten we niet zoveel mee op.
0: Nee, €44 krijgt hij van de verzekering. Terwijl er meer dan €3000 aan schade is. Hoe voelt dat?
5: Ja, precies. Ja, nee, dat voelt heel slecht. Jarenlang heb je geen schades en dan kijk je naar zo'n verzekering. Hè? Je denkt dat je goed verzekerd bent. En als het puntje dan bij paaltje komt, dan heb je een behoorlijke tegenslag. En dat is wel erg frustrerend, moet ik zeggen. Maar we hadden toch wel wat meer verzekeringsgelden gerekend.
0: Ja, en nu is er een crowdfunding gestart om dat geld op te kunnen hoesten. Hoe gaat het daarmee?
5: Ja, dat gaat eigenlijk boven verwachting. Ik had er niet zo heel veel goede verwachtingen van, maar er is toch wel wat geld binnengekomen. Dus mensen die leven toch wel met ons mee. En dat is wel heel erg fijn natuurlijk.
0: Ja, want welk bedrag is er tot nu toe ingezameld?
5: De laatste keer dat ik aan de penningmeester heb gevraagd, zaten we op €800. Dus dat is eigenlijk in een middagtijd is dat toch wel flink opgelopen.
0: Ja, dat is wel heel mooi en hartverwarmend natuurlijk.
5: Ja. Ja, precies. Ja. Al die mensen die ook leuke berichtjes daarbij neerzetten. Hè, dat helpt wel mee.
0: Ja, kan in de tussentijd het werk wel gewoon doorgaan?
5: Nee, op dit moment kunnen we geen lessen geven. Want alles is beschadigd. Hè, dus er moet eerst een aannemer komen. Die moet dat dak repareren en zo. En op dit moment kunnen we geen lessen geven. Want alles is beschadigd. Hè, dus er moet eerst een aannemer komen. Die moet dat dak repareren en zo. En er moeten allemaal nieuwe plafonds in. En al die plafondplaten zijn eruit gevallen. En, nou ja, noem maar op. En die vloer moet nog een keer goed schoon. Het is natuurlijk ook altijd, kijk, al die stoelen en tafels die stonden ook in het water. Hè? Dus die onderstukken van die poten en zo, van die houten stoelen, hè? Dat is ook allemaal lelijk geworden. Dus we moeten nog eens kijken wat we daar aan kunnen doen. Dus het is een totaalplaatje en je komt steeds weer andere dingen tegen. Hè? Dat je denkt van verdorie, dat is eigenlijk ook stuk. En dan, loopt de prijs ook weer op.
0: Nou, sterkte daarmee.
5: Dat gaat lukken.
0: Ja, en laten we hopen dat snel alle schade ook hersteld is. Voorzitter en oprichter van EHBO Sappemeer, Cor Eldriks.

0: Ja, tijdens deze plaat had je natuurlijk even de mogelijkheid om ons een appje te sturen. Bijvoorbeeld als je mee wil doen aan...
1: Wel is dat?
0: 050-3188-288 is ons nummer. Het nummer waarop je kans maakt op een weerstation van Noord. En die is prachtig, die wil je hebben. Via een aantal aanwijzingen proberen wij een bekende Groninger te zoeken. Deze aanwijzing had je al.
2: Hij was bijna de slimste van het land.
0: Toen kwam aanwijzing 2 daarbij.
2: Als linkse man geeft hij graag zijn mening.
0: Ja, en toen vlogen de antwoorden ons om de oren, Sergej.
3: Ja, heel veel mensen, waaronder Dineke, Marcel en Jacob, die dachten het helemaal zeker te weten en stuurden in de naam Arjen Lubach.

0: Fout.
1: Ach.
0: Ja.
2: Nee.
0: Nog even verder denken. Maar we hebben misschien nog één aanwijzingje erbij. En dan moet het toch lukken.
1: Nou, misschien. Ik weet het wel zeker.
0: Ja.
1: Reinder Commodore met aanwijzing nummer 3.
2: De man die we zoeken is veelzijdig. Hij is journalist, presentator. Maar hij werkt ook in de cultuursector.
0: Ja, Arjen Lubach.
1: Ja, dat wou ik zeggen. Ja, het is nou toch duidelijk. Maar nee, het is hem echt niet, hè?
0: Nee,
1: het is hem echt niet. Nou, nog één keertje dan. 050-3188-288, als je weet wie wij zoeken.
2: De man die we zoeken is veelzijdig. Hij is journalist, presentator, maar hij werkt ook in de cultuursector.
3: Wel is dat.
1: Ja, dan gaan wij in de tussentijd even naar Noordbroek. Harma, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Stefan.
1: Ja, dit is geen weer om in het zwembadje te liggen, denk ik.
4: Nee, ja, zwembadwater is nog wel mooi op temperatuur, hoor. Nou, de hitte van vorige week, dat gaat natuurlijk niet zomaar om een qua temperatuur. We zitten hier al, nog altijd hier op 28 graden. En puur door de zon en door de warmte, ja, de nachten waren wat dat betreft ook prima te down. Ja, en blijft dat temperatuur blijft gauw op hoogte. Maar op dit moment komt er iets anders aan. Om, zeg maar, 9:45 vanuit het westen en noordwesten wat regen. En dan is er dus ook gewoon veel bewolkt. 1 of 2 millimeter hooguit wat er naar beneden gaat komen. En vanmiddag wordt het weer droog. En om 1:20 dan breekt de zon weer door. En dat gaat ook weer vanuit het westen en noordwesten. De wind wordt matig tot krachtig. Zuidwest, loopt en noordwest. En de temperatuur 20 tot 22 graden hebben toch nog gewoon weer over een warme dag. Vanavond en vannacht nog kans op buien. Maar vooral ook opklots. Minimum 13 tot 16 graden. En men, ja, bewolkt regelmatig. Maar toch ook nog wel weer kans op een bui. De wind motor tot vrij krachtig uur noordwesten brengt 20 of 21 graden.
1: Yes, Harma, dankjewel. Ja, en nu op Noord, Samieu, Dark, Before the Dawn.

0: Ja, son mieux, en dat betekent zoiets als zijn beste vanuit het Frans vertaald dan uiteraard. En dit was misschien wel hun beste. Dark Before the Dawn.
1: Wel is dat.
0: Ja, naar wie zijn wij op zoek? 050-3188-288 was het Radio Noord reageernummer. Want het is tijd om iemand terug te bellen. Iemand die kans maakt op dat weerstation.
2: Wel opnemen hoor.
0: En het goede antwoord geven.
2: Ja.
3: Goedemorgen, met Gerda.
0: Gerda, goedemorgen. Je spreekt met Stefan en Sergej van Radio Noord.
3: Nou, wat leuk.
2: Hallo.
3: Goedemorgen.
0: Hi. Nou, insgelijks, dat vinden we ook leuk om jou te spreken. Want we hebben een hele belangrijke vraag. Wie zoeken wij?
3: Jullie zoeken Bram Douwes.
0: Nou, we gaan het even controleren bij Reinder.
4: De man die we vandaag zochten is Bram Douwes.
0: Ja, natuurlijk.
3: Woehoe.
0: Dat betekent dat het prachtige weerstation van Noord helemaal voor jou is, Gerda.
3: Fantastisch, leuk.
0: Ja, bij welke aanwijzing wist je het?
3: Ja, gewoon direct. Ik kijk altijd
0: direct
3: naar
0: al?
3: De slimste mens.
0: Ah.
3: Ja, onmiddellijk. Ik denk dat kan niet missen.
0: Ja, kijk je nu ook die Belgische serie? Want die wordt nu weer uitgezonden, geloof ik, hè?
3: Ja, soms komt die inderdaad even voorbij thuis. Die is wel anders, maar ook heel erg grappig.
0: Ja, die is vooral met heel veel grappen en heel veel humor.
3: Ja.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Heb je nog wat leuks op de planning staan vandaag of was dit het hoogtepunt?
3: Nee, dit was absoluut het hoogtepunt.
0: Heel goed. <ja.
3: laughs> Nee hoor, gewoon nog even 2 dagen werken en dan lekker vakantie gaan houden.
0: Oeh, heerlijk.
3: Prima vooruitzicht.
0: Ja, staat ook een reisje geboekt?
3: Ja. Even naar Kreta.
0: Oh, lekker. We zijn een klein beetje jaloers, Gerda. Dankjewel voor het meedoen.
3: Nee,
0: blijf
3: toch.
0: Even aan de lijn. Dan gaat Sergej de gegevens noteren. En heel veel plezier op Kreta.
1: Wel is dat.
0: Ja, we zochten natuurlijk Bram Douwes. En zometeen het NOS-journaal van 9 uur. En tot die tijd heerlijke muziek. Wat dacht je van deze? Billy Ocean and Love Really Hurts Without You.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.

0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
4: Slag, dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 9 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
9: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
8: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
10: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf. Maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
8: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 9:03. Dit zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws. En die krijg je van Rob de Vries.
12: Groningse aardappeltelers balen dat aardappelzetmeelverwerker AVB de prijs bijna gehalveerd heeft. Vorig jaar leverde een ton zetmeel aardappelen nog €110 op. Dit jaar maar €65 per ton. Brenda Timmerman van LTO Nederland noemt de prijsverlaging een klap voor de sector en maakt zich zorgen.
13: Wij wonen zelf ook in de Veenkolonie. Ik ben zelf ook boerin. Wij zijn ook een boer als leverancier voor AVB. Bijna iedere collega die wij kennen, die ik spreek, onze telers, ja, die zijn eigenlijk allemaal AVB-leverancier. Dus het treft gewoon in dit gebied bijna iedere grijsondernemer.
12: En de EHBO-vereniging in Sappemeer is een crowdfunding gestart. Tijdens de storm op 19 juni zijn 2 bomen op het pand van de vereniging gevallen. Daardoor ontstond er een gat in het dak, vertelt voorzitter Cor Eldriks.
14: En dat is allemaal door de kastjes heen gelopen, en het magazijntje gelopen en zo. En alle gazen en verbanden waren scheid. Dan heb je heel veel schade ineens. Hè?
12: Ook 2 AED's gingen verloren. De totale schade bedraagt zo'n €3500. Maar de verzekering keerde maar €44 uit. Meer nieuws om 9:30.
15: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
16: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
17: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
16: Check werken bij

0: boerschoenmode.com.
1: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
0: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
2: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
3: Oh nee, mam.
2: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
4: Radio Noord.
5: De ochtendploeg.
4: Met Stefan Kosters.
5: Goedemorgen. In de stad hebben ze mogelijk een oplossing voor het huizentekort. Wat die oplossing is, hoor je zo na Ilse de Lange.

0: Niels van Drangen op Noord en Next to Me. Ja, het is een bekend probleem. Het is moeilijk om een huis te vinden. In de stad experimenteren ze met een mogelijke oplossing. In een complex met vooral oudere mensen is wel eens een kamertje vrij. En waarom zou je daar als jongere dan niet willen wonen? Wieteke van Heteren van Studentenstad denkt dat jongeren daar wel voor te porren zijn.
1: Nou, we hebben gezien afgelopen jaar dat voor het eerst is geëxperimenteerd met concepten waarbij jong en oud samenwonen. Bijvoorbeeld in de Oosterpark. En dat werkte heel erg goed. We zagen dat de eenzaamheid onder ouderen verminderde. En dat het voor jongeren ook een fijne manier is van wonen. Nou, en ook wat goedkoper, juist omdat je ook wat kan doen voor je buurt. En dat het heel erg helpt voor de gemeenschap in buurten. Dus we waren eigenlijk wel benieuwd, kunnen we daar nog wat meer mee? Dus laten we vooral eerst gaan evalueren hoe dit gaat. En dan kunnen we verder kijken in de toekomst.
2: Ja, want u bent raadslid voor Student en Stad. Waarom zou je als student met een oudere persoon willen samenwonen?
1: Nou, niet iedere student is natuurlijk hetzelfde. En we zien dat er wel jonge inwoners zijn die hier wel behoefte aan hebben. En het is wel betaalbaar. En eerlijk is eerlijk, de woningnood is gewoon eenmaal heel erg groot. En niet iedereen kan in dat perfecte studentenhuis wonen. Dus als dit een manier is hoe we de uitdagingen van vandaag kunnen aanpakken, dan denk ik dat het een hele mooie manier is.
2: En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Kun je dan wel je feestjes houden tot midden in de nacht? Of moet je dan ook wel om 10 uur eigenlijk een beetje stil zijn?
1: Nou, voor zover we meegekregen lukt het heel goed om met je buur een goede afspraak te maken. Hoe het voor jullie allebei leuk is. Dus als jij je buur helpt met de steunkous hijsen, dan mag jij de dag erna wat langer opblijven. Dus voor zover we weten gaat het hartstikke goed.
2: Wat willen jullie van het college?
1: Nou, we willen van het college dat ze dit verder dus gaan onderzoeken. Hoe werkt dit? Is het een succes? En kunnen we dit gebruiken in de toekomst? Vooral met de uitdaging die we zien op de woningmarkt komende jaren.
2: Ja, want u noemt een voorbeeld hier in de stad. Maar zijn er ook voorbeelden in de rest van het land misschien waar het college dan naar moet gaan kijken?
1: Ja, zeker. Nou, we zien bijvoorbeeld in Amsterdam dat ze daar al veel langer mee experimenteren. Wat dat betreft zijn we in Groningen relatief laat. En daar werkt het ook best wel goed. Dus het is vooral ook, kijk ook naar andere steden waar die concepten werken. En ieder concept is natuurlijk ook net wat anders. En laten we er vooral van leren en gebruiken voor de toekomst.
0: Ja, dat zei Wieke van Heteren van Studentenstad in gesprek met verslaggever Wouter Holsappel. Zometeen Teddy Swims. Je gaat hem horen naar Tears for Fears.

0: komt uit Amerika. Hij begon zijn carrière op YouTube en inmiddels heeft hij een platencontract en scoort hij hit na hit zoals deze Mr. Know-It-All. Ja, we blijven nog even aan de andere kant van de Atlantische plas, want volgend jaar gaat Canada voor het eerst meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Ja, kun je van alles van vinden. Ja, want het is echt een Europees land natuurlijk. Niet. Voor de top 3 zijn we daarom op zoek naar artiesten uit dat land. Top 3. Canada hebben we het dan over.
1: En er komt wel een boel vandaan, geloof ik, hè?
0: Ja, wat dacht je van Justin Bieber? What do you
1: mean? Oh ja.
0: Ja, en wie nog meer? Ja, ze heeft ooit een keer het Songfestival gewonnen. Niet voor Canada, maar voor Zwitserland. Céline Dion.
1: Geweld.
0: 050-3188-288 is duidelijk, hè? Onze top 3 gaan we vullen met artiesten uit Canada. Nou, bij Céline Dion kun je ook de top 3 wel vullen, want ze heeft veel meer hits gehad.
1: Dus met die boot, hè?
0: Ja, die dan zingt of zo. Nee, ik weet niet meer precies hoe dat ging.
1: Zo'n film.
0: IJsberg.
1: Zo'n filmpje.
0: Willem, Ellie en Corrie die gingen voor I'm Alive. Ja, en dat is leuk hoor. Tineke Muller die dacht even verder en moest direct denken aan Leonard Cohen. Suzanne takes you down to her place near the river. En ik heb het vermoeden dat we heel veel verschillende genres kunnen horen in de top 3, want ook The Weeknd is genoemd. Take my breath. Ja, zo gaf Irma de volgende plaat door van deze band.

0: goede muziek vandaan, hè?
1: Ja, net als Nelly Furtado. Ja, ik vind het een beetje Portugees klinken, die achternaam, Furtado. Maar ze komt echt uit Canada en daarom mag

0: gaat met zoveel talent natuurlijk die wedstrijd, dat Songfestival winnen.
1: Ja, Klaas Hensens die gaf bijvoorbeeld ook nog Neil Young door. In Groningen weten we natuurlijk ook dat deze man nog altijd ontzettend populair is.
0: Ja.
1: Maar nog veel meer artiesten, hoor. Wat dacht je van Bryan Adams? Ook deze man komt uit Canada. Ja, en natuurlijk heeft hij nog veel meer hits. Bianca Carolina gaf deze door. Maar misschien horen we hem straks wel terug in onze top 3. Een top 3 gevuld met artiesten uit dat Europese land Canada. Want ze mogen meedoen aan het Songfestival. Nou, heb jij een plaat in gedachten? Een artiest die erbij hoort uit Canada? Laat het ons weten. 050-3188-288. En zometeen hier op Noord, Lady Gaga, Pokerface. Maar eerst de Frank Boeijen Groep met Zwart-Wit.

0: Pokerface Lady Gaga hoor je op Noord. Het is bijna 9:30, bijna tijd voor Noordnieuws. En Rob, wat ga je ons zo vertellen?
1: Ja, dan gaan we het hebben over de fikse strop voor de EHBO-vereniging in Sappemeer.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
7: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
0: En ook in Stad en Ommeland is het 9:30. Dit is Noordnieuws. Rob de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert straks vanaf 10 uur... over de mogelijke komst van 2 kerncentrales in Nederland. De vraag is vooral waar die centrales gebouwd gaan worden. In de Eemshaven of het Zeeuwse Terneuzen. Vanuit Groningen zijn 2 bussen onderweg naar Den Haag om te laten weten dat hier geen draagvlak is voor kerncentrales. Gedeputeerde Pascal Roemers is ook benieuwd naar het debat. Want in het verleden gaf een Kamermeerderheid nog aan tegen kerncentrales in Groningen te zijn.
10: Als die partijen zich ook aan het woord houden, dan helpt dat ons enorm. Ik weet niet of er in de huidige situatie nog een meerderheid is. Maar dat betekent dus dat er nog hard gewerkt moet worden om partijen over de streep te halen. D66 als coalitiepartij heeft al gezegd, wij zijn tegen een kerncentrale in Groningen. Dan hoop ik ook dat CDA en de VVD daar ook in meegaan.
1: Die beide partijen waren eerder niet tegen kerncentrales in de Eemshaven. Groningse aardappeltelers balen dat aardappelzetmeelverwerker AVB de prijs bijna gehalveerd heeft. Vorig jaar leverde een ton zetmeel aardappelen nog 110 euro op, dit jaar maar 65 euro. AVB wijt de verlaging aan de overvolle aardappelmarkt en geopolitieke ontwikkelingen. Boerorganisatie LTO Nederland noemt de prijsverlaging niet onverwacht, maar wel een klap voor de sector. Bestuurder Brenda Timmerman maakt zich bovendien zorgen over bijkomende effecten van de maatregel.
11: Op het moment dat jij weet dat je niks verdient aan het werk wat je levert, dat je daardoor ook zoveel mogelijk nog op alles waar maar kan knibbelt. Ik heb ook best wel wat zorgen over bijvoorbeeld het wat loslaten van de verzorging van de teelt. Wat dus nu eigenlijk inhoudt dat je daar waar eventueel virus of andere ziektes komen, daar nog wat probeert tegen te doen. Maar goed, dat is allemaal kostprijsverhogende handelingen die je verricht.
1: En als dat leidt tot verdere verspreiding van aardappelziekten, kan dat langdurige gevolgen hebben, vreest LTO Nederland. De storm van 19 juni heeft tot een grote strop geleid voor de EHBO-vereniging in Sappemeer. 2 bomen vielen toen op het gebouw van de vereniging, waardoor er een gat in het dak ontstond en de regen vrij spel had. 2 AED's en een voorraad verbanden en gaasjes konden worden weggegooid. De totale schade bedraagt zo'n 3500 euro. Maar lang niet alles wordt vergoed, schampert voorzitter Cor Eildriks.
12: Ja, wij hebben met de verzekering afsluiten hebben we denk ik zelf ook een foutje gemaakt hoor. Eigenlijk hebben we alleen maar de de gratis is zo verzekerd. Dus het medisch deel, zeg maar, van onze vereniging. En ja, dan loopt daar toch nog wel aardig in het papier. Maar dan heb je nog een eigen risico en zo. En ja, en dan blijft er €44 uitgekeerd over. Dus daar schieten we niet zoveel mee op.
1: Ja, de EHBO-vereniging is daarom een crowdfunding gestart via GoFundMe. Die heeft intussen €800 opgeleverd. En in het Stadspark in Groningen was gisteravond het laatste concert in de Summer Stage-reeks. Op het podium stond de Britse folkrockband Mumford & Sons. Zo'n 40.000 fans genoten van het concert, onder wie ook deze man.
13: Er wordt niet zo muziek gemaakt. Het is echt, zijn stem is zo puur, zo mooi. En ook gewoon de type muziek, ja, het is echt heel prachtig. Vooral live zijn ze echt heel vet.
1: Nou, meer nagenieten kun je op rtvnoord.nl en onze app.
0: Rob, dankjewel. Krijg je natuurlijk nog het weer van Harma Boer.
14: Vandaag neemt de bewolkingshouw. Loten vermuidschap van het noordwestenregen. En vanmiddag breekt de zon weer deur. Met een motige tot krachtige zuidwesten loten noordwestenwind wat 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht nog kans op bui, maar ook opklotens een minimum van 13 tot 16 graden. Maar is de bewolking en regelmatig zon. En de loop van de dag is een bui mogelijk. Met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind wat 20 of 21 graden.
0: Arma, dankjewel. Nog heel even kun je jouw suggesties doorgeven hè, voor onze top 3. We zoeken artiesten uit Canada. En welke plaat hoort er dan bij? Kom maar door met al die leuke hits via 050-3188-288. En misschien hoor je jouw plaat straks wel voorbij komen.
15: Nu mega opruiming bij
16: Meertens Meubelen.
15: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
17: De koffie staat klaar.
18: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
18: 0683-252-162.
20: Ik heb trek in iets lekkers.
21: Neem de kersen van Oudenbos.
20: Iets zoets.
21: De kersen van Oudenbos.
20: Iets fris en sappigs.
21: Oudenbos.
20: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbos.
22: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
23: Kom eens langs in de Oudenbos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
24: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.

0: Mouth Smith, nice to meet you.
1: Top 3. Zeg maar uit te lachen.
2: Ja.
0: Ja, ik vind het altijd zo lastig uit te spreken. Nou,
2: Miles, daar hoeft nog niet te, die hoeft daar nog niet in.
0: Smith. Maakt helemaal niet uit.
2: Miles.
0: We gaan het hebben over dat Europese land, Canada.
2: Ja.
0: Dat ze mogen meedoen aan het Songfestival. Het
2: Canada.
0: Euro. Visie Songfestival. Ja. En ze gaan ook meedoen volgend jaar. Of Nederland erbij is, ja, dat is nog maar even afwachten. Tot die tijd gaan we natuurlijk wel leuke liedjes verzamelen die uit Canada komen van Canadese artiesten. Nou, dat zijn er een hoop hoor. Ja, Bianca Carolina wist dat even Lafine daar vandaan komt.
2: Nooit geweten.
0: Nee, en Paul Anka is ook al genoemd.
3: Just give me a steel guitar, a glass of wine, and let me drink to a love I thought was mine.
0: En Willem en Jan die gaven deze door van Shania Twain.
4: Man, I feel like a woman.
0: Ja, en Leslie moest ook direct aan deze zangeres denken. Je weet wel, het nichtje van Henk Wijngaard.
4: Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much.
0: Ja, maakt niet heel veel indruk op haar, zo te horen. That don't impress me much. Een van haar grootste hits is al doorgegeven. Ook Joni Mitchell komt uit Canada.
5: Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise.
0: En wat dacht je van Alanis Morissette?
5: And I'm here.
0: Ellie, Tineke en Richard gaven ook al platen door van deze zangeres. En ook Shawn Mendes is al genoemd.
2: Ik wist helemaal niet dat Shawn uit Canada kwam.
0: Nee, dat wist ik eigenlijk ook niet.
2: Nee,
0: heb je het wel gecheckt eigenlijk?
2: Ja, dit klopt wel.
0: Oh, het klopt wel. Nou, 050-3188-288 is duidelijk. Hè? We zoeken artiesten uit Canada. Ja, dit is Shawn Mendes, dat is een Canadees. Camila Cabello, komt hij daar ook vandaan?
2: Nou, dat denk ik niet.
0: Dat denk ik eigenlijk ook niet. Nou ja.
2: Moet ik helemaal op internet kijken.
0: Ja, mag deze dan wel? Eigenlijk niet, hè?
2: Nee.
0: Nee, nou heb je wel een plaat van artiesten die uit Canada komen. 050-3188-288.
6: Lopend vuur.
0: Ja, en als je dat nummer toch hebt ingetoetst, praat dan ook even mee in ons lopend vuur van vandaag. De stelling is, het vuurwerkverbod zal niet veel veranderen.
2: Nee, Sari Hofman zegt het zal alleen nog maar gekker worden. En Salo Meijer die doet er nog een schepje bovenop. Die zegt, dit wordt compleet oorlog. Maar dat heeft de regering met deze regeling zelf uitgelokt met dit verbod. Wesley Bonenschanske die vraagt zich af, hoe gaan ze het handhaven? De grenzen die zijn gewoon open. Ze kunnen niet iedereen de auto controleren. En Jans Harms die ziet het ook somber in. De politie krijgt nu nog meer te verduren. En ook Richard Riepema, ja, die zegt, wat denken ze nu zelf? Dit is gewoon niet te handhaven tegen de tijd dat de politie er is. Ja, bewijs dan maar eens wie het heeft afgestoken. Dit gaat ze echt niet lukken.
0: Nee, zeker niet. Het vuurwerkverbod zal niet veel veranderen, is de stelling van vandaag. 77% van de Groningers is het daarmee eens.
7: Geef je mening en praat mee.
6: Lopend vuur.
8: Hoe

0: goed.
1: Ja, ze kan optellen, maar ook aftellen. 3, 2, 1 hoorde je van Bente. Nou, top 3. En dat gaan wij nu ook doen. Een top 3 staat voor je klaar. Een top 3 met artiesten uit Canada. Zometeen een band waarvan ik niet wist dat ze uit Canada kwamen. Maar van deze vrouw wist ik het wel. Ze heeft zelfs een keer het Songfestival gewonnen.
2: Oh.
1: Wel met een andere plaat. Hier is Celine Dion. En nou, dan komt hij. Poeg.

0: Ja, dat denk je alles gezien te hebben. Doet Canada ook nog eens mee aan het Eurovisie Songfestival. You Ain't Seen Nothing Yet, Beckman Turner Overdrive. En daarvoor ook een artiest uit Canada, want dat is het thema van onze top 3. Céline Dion met Pour que tu m'aimes encore. En dat betekent zoiets als, Femke?
1: Dat weet ik echt niet.
0: Oh, ik dacht dat jij net zei dat jij examen had gedaan in Frans.
1: Ja, ik heb examen gedaan in Frans, maar je wil niet weten met wat voor cijfer ik ben geslaagd. Okay. Dat was een drama.
0: Ja?
1: Ja, joh, met een 5 net aan.
2: Pour, dat is voor.
1: Voor? Ja, en, ja. Voor mijn liefste of zoiets. Pour que tu m'aimes encore.
0: Encore is meer, toch? Of zoiets? Nog meer. Ja, nou ja, ja. We komen er niet uit.
1: Pour que tu m'aimes. Ja, ik heb echt geen idee.
2: Nou, stuur maar een appje. Weet, toch?
0: Nou, misschien komen
1: ik
0: er wel...
1: Ik ben beter in Spaans.
0: Ja?
1: Ja.
0: Tranquilo, amigo.
1: Rustig aan, vriend.
0: Ja, precies. Nou, in ieder geval, hier komen we niet uit wat dit betekent. Maar misschien kunnen we wel raden wat je...
1: Wie is daar in Deutsch?
0: Oh ja, ja, ambition good. Ja.
1: Ambition good?
2: Ja, nou, je bent naar in de fiche geweest. Ja. Dus ja.
0: Ja, ik kon het allemaal verstaan.
1: Goed Deutsch reden.
0: Ik hoefde niet meer aan te praten.
1: Nee? Heb je niet geprobeerd?
0: Nee, daarvoor stond ik echt te ver weg. Maar goed, hier is een plaat voor jou, Femke.
1: Ja. Oh ja, nou ben ik aan de beurt, hè?
0: Ja.
1: dat gaat goed, dit. Zodra een almachtige aan de knoppen draait, gaat de temperatuur naar beneden.
2: Een almachtige God.
0: God. Iets met...
1: Ja, maar dan moet je dus eventjes wat doordenken. Dus misschien even wat synoniemen uit de kast trekken. Of een andere omschrijving.
2: The Lord.
1: Want als ik hem letterlijk vertaal, dan weten jullie hem namelijk direct.
2: Oh. Nog één keer.
1: Zodra een almachtige aan de knoppen draait... of het aanzet, op start drukt, whatever... dan gaat de temperatuur naar beneden.
2: Dan wordt het dus cold.
1: Oei.
2: Coldplay. Ja, nee,
0: ja. Oh.
2: Oh, en de knoppen draait. Coldplay.
1: Wow. Wow. Ja. Wow. Ja, dit is heel goed.
0: Oh, ja. Oh, nou, top.
2: Maar hier staat het bij mij, hoor. Maak jij hem af, Stefan?
3: Nou moeten we nog de titel hebben.
1: Ja, een almachtige. Denk even daaraan. Dan...
0: Ja.
1: Jij weet hem, hè?
0: Ja, ik weet hem.
1: Ja, nou zeg maar.
0: Higher power.
1: Natuurlijk!
0: Ja, natuurlijk.
2: Top 3.
0: Eindelijk eens een keer gedaan. Laatste keer was het bijna een jaar geleden, joh.
2: Goed hoor.
0: Oh, wat ben ik trots op mezelf. Ja. Nou, we gaan...
2: Leuk om thuis ook te vertellen dan, straks.
0: Oh, dat ga ik straks even doen, ja. Nou, veel plezier zometeen bij Femke.
1: Dankjewel.
0: En die leuke plaat van Coldplay. En over leuke platen gesproken. We hebben nog eentje voor je, omdat Canada meedoet aan het Songfestival. Een top 3 vol met Canadese artiesten. Ja, en we hebben ook eentje gevonden die een linkje heeft met Groningen. Dit is namelijk een nichtje van Henk Wijngaard. That Don't Impress Me Much, zong ze al. Hier is Shania Twain. Maak er een mooie donderdag van met z'n allen. Mooi.

0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Oorlog, onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 10 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. Anderhalve maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Tuining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
13: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
12: Wijzerweg, Groningen.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: De juiste stap.
16: Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
17: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
18: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
17: Check werkerbijwagenborg.com. Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
13: Radio Noord.
8: De Ochtend Door.
19: Met Femke de Wallen.
20: Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Zometeen Suzy Quatro en Chris Norman. Maar eerst Coldplay. Dit is Higher Power.

Suzy Quattro en Chris Norman op Radio Noord. En stumbling in op deze toch iets wat onstuimige donderdagochtend. Ik reed hier vanochtend heen en het was grijs. En het waait vrij hard. En ik dacht, zijn we nou weer in de herfst beland? Maar goed, misschien is het tijdelijk. Natuurlijk is Edwin er ook weer bij.

0: Hoe blieft die koffie dan?
1: Ja, jij hebt al koffie gehad. Ik hoefde nog geen tweede kopje voor je te halen.
2: Nee, maar ik ga dadelijk wel weer, hoor.
1: Oké. Okay. Had ik toch net zo goed even voor je mee kunnen nemen?
2: Nou, maakt niet uit, maakt niet uit. Dan blijft hij nog goed warm. Maar ik moet zeggen dat ik voor het eerst in een paar nachten wel wat beter heb geslapen weer.
1: Oh, wat goed.
2: Het begint wat af te koelen in huis.
1: Oh, ik krijg de temperatuur nog niet naar beneden.
2: Nou, het was nou 25 of zo.
1: Oh ja. Ja, ik heb 24. Vind ik nog steeds vrij warm.
2: Nou ja, ik kwam van 29, dus ik was
1: ja,
2: heel blij.
1: Ja, nee, dat snap ik. Ja, nee, dan snap ik dat je heel blij bent.
2: Ja.
1: Nou, het koelt iets af, dat merk je ook buiten. Het is gewoon lekker aangenaam, maar wel dus wat onstuimig vandaag. Dus nou ja, goed, daar doen we het dan maar mee. Ik ben heel benieuwd wat jij aan het doen bent op deze donderdagochtend. Misschien ben je vrij, misschien ben je in de voorbereidings voor de vakantie. Ben je druk aan het inpakken. Misschien heb je altijd wel vakantie en is het gewoon een dag zoals alle anderen. Zit je net als ons lekker aan de koffie. Hoe dan ook, daar past vast een liedje bij. En nou wil het geval dat jij dat liedje aan mag vragen. Welke plaat wil jij zo meteen horen op Noord? Laat het mij weten door gewoon eventjes een appje te sturen naar 050-3188-288. Welke plaat wil jij zo meteen horen op Radio Noord? Laat het me weten en wie weet hoor je hem zo meteen.

0: Opus en Life is Life in de ochtend door op Radio Noord. Ja, soms dan heb ik een brainwave en dan denk ik, weet je, als de luisteraar een beetje rustig blijft, dan wil ik eigenlijk mijn collega's ook wel eventjes van dienst zijn. En toen zei Edwin, onze nieuwslezer, draai maar een liedje van Kellis.
1: Ja, goed idee, hè?
0: Waarom?
1: Omdat het een lekkere plaat is, een beetje zomers gevoel. En ja, je kunt de dag lekker mee beginnen.
0: Ja.
1: Niet al te heftig.
0: Nee, precies. Nou ja, nou heb ik één klein probleempje.
1: Uitdaging?
0: Ja, laten we het noemen een uitdaging. Maar gelukkig is Pascal hier ook. Pascal, goedemorgen. Waar ben jij? Hier ben jij. Daar ben jij. Ja. We gaan gewoon kijken of het ons lukt om Oom Kellis te draaien. Als er iets anders gebeurt, dan komt Robbie Williams. Ja?
1: Ja, is goed.
0: Oké, prima. Trick me dus speciaal voor Edwin.

0: Robbie Williams en She's the One op Radio Noord. Ondertussen is het bijna 10:30 geworden. En dat betekent dat je zometeen bijgepraat wordt over het nieuws door Edwin. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat gaan we zometeen horen?
1: Het kan nog even.
2: In ieder geval nog een maandje.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
0: Het is 10:58 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert sinds 10 uur... over de mogelijke komst van 2 kerncentrales in ons land. Daarvoor heeft het kabinet alleen het Zeeuwse Terneuzen en de Eemshaven nog in beeld. In Terneuzen is wel draagvlak voor kernenergie, maar zijn miljarden investeringen nodig in het hoogspanningsnet. In de Eemshaven is het hoogspanningsnet al wel geschikt, maar er is geen draagvlak. De vraag is hoe de Kamer erover denkt, waarbij er volgens verslaggever Robert Pastoor een sleutelrol is voor coalitiepartij D66, die eerder nog liet weten tegen kerncentrales in Groningen te zijn.
9: Het blijft politiek, je weet niet wat er gaat gebeuren. Als ze vandaag onverhoopt toch gaan zeggen, wij zien het wel zitten, dan is de situatie totaal anders, want dan is er wel een meerderheid. Maar vooralsnog lijkt die meerderheid er ook in de Kamer op dit moment niet te zijn.
1: Komende jaarwisseling is het vuurwerkverbod voor consumenten officieel van kracht. De wet die dat vastlegt gaat per 1 augustus in. Burgemeester Jaap Kuin van Pekela heeft daar dubbele gevoelens bij.
10: Ik kan me voorstellen dat we met elkaar ernaar kijken. Dit is ook wel een beetje uit de hand gelopen hobby. Aan de andere kant, als we het dan doen, dan moeten we het ook met elkaar kunnen handhaven. En daar zit mijn dilemma en daar blijft mijn dilemma ook zitten.
1: De 68-jarige man die gisteren enige tijd vermist was, is in goede gezondheid aangetroffen, meldt de politie. De man was gisterochtend rond 10:30 voor het laatst gezien bij een bouwmarkt aan de Bornholmstraat in Groningen. Hij vertrok vervolgens richting het Damsterdiep, waar het spoor naar de man doodliep. De politie maakte zich zorgen over de man omdat hij afhankelijk is van medicatie die hij mogelijk niet bij zich had. En de Groningen gemeenteraad wil dat het gemeentebestuur meer onderzoek gaat doen naar jongeren en ouderen die samenwonen als oplossing voor het woningtekort. Een voorstel daarover van Studentenstad, ChristenUnie en D66 is met een ruime meerderheid aangenomen. In de Oosterparkwijk loopt nu een proef waarbij jongeren met senioren in een ouderencomplex wonen. Volgens fractievoorzitter Wieke van Heteren van Studentenstad leidt dat niet tot gedoe over te luidruchtige feestjes bijvoorbeeld.
11: Voor zover we meegekregen lukt het heel goed om met je buur een goede afspraak te maken hoe het voor jullie allebei leuk is. Dus nou ja, als jij je buur helpt met de steunkous hijsen, dan mag jij de dag daarna wat langer opblijven. Dus voor zover we weten gaat het hartstikke goed.
1: Hartstikke goed, dus ook rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Moet je wel weten hoe je dat allemaal doet met die steunkous en zo. Maar goed, dat komt dan ook wel weer goed. We gaan naar het weer van Harma Boer.
12: Vandaag neemt de bewolkingshaal. Lote vermuidschap van het noordwestenregen. En vanmiddag breekt de zon weer deur. Met een motige tot krachtige zuidwest dat lote noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht nog kans op bui, maar ook opklaars in minimum van 13 tot 16 graden. Maar is de bewolking en regelmatig zon. In de loop van de dag is een bui mogelijk met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wat 20 of 21 graden.
0: Dankjewel. Ja, het is weer donderdag en dat betekent maar één ding, dat deze weer in de studio is. En dat is de laatste keer van dit seizoen. Na de zomer dan is het natuurlijk gewoon weer, maar we gaan het seizoen wel eventjes in stijl afsluiten. En ze heeft ook nog nieuws. Wat dat is, dat hoor je allemaal zo.
13: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
14: Nu mega opruiming bij
15: Meertens Meubelen.
14: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
16: De koffie staat klaar.
17: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
18: En het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
19: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
20: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
21: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.

0: UB40 en Kingston Town op Radio Noord. Het is vandaag donderdag. En dat betekent dat we voor de zomervakantie nog één keer dit gaan doen. Een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen, Femke.
0: Hoe is het met jou?
1: Goed.
0: Mooi.
1: Ja, een beetje moe. Gisteren was een fantastisch concert meegemaakt van Mumford & Sons in het Stadspark.
0: Hoe was het?
1: Ja, echt waanzinnig. Ja, wat is die zanger ook goed. Spatje zuiver. Nog beter dan op de plaat. Dat. En met 40.000 mensen genieten van prachtige nummers. Ja, ik ben helemaal fan.
0: Zo'n mooie sfeer ook.
1: Ja, ja, zeker. Iedereen was er gewoon lekker zichzelf. En het enige wat verbeterpuntje waren toch wel de rijen bij het drinken. Dus je moet gewoon meteen 3 drankjes inslaan en meenemen naar het veld.
0: Oh jeetje.
1: Maar nou ja, als dat alles is. Ja.
0: Daar is overheen te komen, zeggen ze dan.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker. Hey, het is de laatste keer voor de zomervakantie dat jij hier bent.
1: Mm-hmm.
0: En wij gaan dat in stijl afsluiten.
1: Zeker.
0: Voordat wij lekker vakantie gaan vieren.
1: Ja.
0: En ons gaan opmaken op een nieuw seizoen met nieuwe, hopelijk heel veel toffe nieuwe raps en liedjes.
1: Ja.
0: Maar voordat wij dat gaan doen, heb jij nieuws?
1: Ja, ja, er komt weer een nieuwe single uit.
0: Wat goed.
1: Ja, ja, morgen zelfs. Al heel snel. Dus eigenlijk om 12:00 vannacht al. Ja, ik ben natuurlijk op theatertour geweest. Ik heb daarvoor een heleboel nieuwe nummers ook geschreven. En dit is een van die nummers die ik daar ook als eerste ten gehoor heb gebracht. En die ga ik morgen uitbrengen.
0: Wat is het voor liedje?
1: Het is een lied over een thema wat mijns inziens nog heel weinig wordt besproken. Wat ook lastig is om te bespreken. Het gaat over rouw. En rouw en liefde staan eigenlijk heel dicht bij elkaar. Want je kunt niet om iemand rouwen die je niet mist. Dus pas wanneer je van iemand houdt, voel je pas hoe diep die rouw gaat en hoe groot die leegte is. Het nummer heet Scherpe Leegte. De tegenstrijdigheid daarvan zit ook al in de titel. En ik denk dat dat ook in het nummer terugkomt.
0: Ja, nou ben ik ook wel heel benieuwd waarom je ervoor kiest. Je hebt natuurlijk hartstikke veel mooie liedjes gemaakt. Waarom heb je besloten, ja, deze ga ik nu op dit moment uitbrengen? Is daar een reden voor?
1: Ja, ja, een van mijn beste vriendinnen heeft een boek geschreven. Die is op haar 18e heeft ze haar vader verloren aan ALS. En zij heeft een boek geschreven over dit hele proces, hoe ze dit ervaren heeft. Niet als een soort routeplan of richtlijn in hoe je moet rouwen, maar juist om erkenning te geven voor alles wat erbij komt kijken. Morgen komt haar boek ook uit. Is de boeklancering, boekpresentatie. Nou, die mag ik muzikaal omlijsten. Dus er kwam, ja, het viel ook heel erg mooi samen. Maar naast dat dit dus de titelsong van haar boek is en die morgen uitkomt, dit nummer is ook na afloop van de theatertour echt het meest opgevraagde nummer geweest.
0: Echt?
1: Waar mensen van zeiden, dat nummer over dat je het geen plek kunt geven. Komt dat nog ergens? Ja, dat komt uit. Dat komt uit. Ik weet nog niet wanneer, maar nu is dat moment daar. Ja. Morgen, ja.
0: Dat valt dus heel mooi samen met elkaar.
1: Ja.
0: Ja. Zullen we een klein stukje luisteren?
1: Ja, leuk.
0: Nieuwe single De Scherpe Leegte komt morgen pas uit, maar ik mag een klein stukje laten horen. Er is

0: dagen.
1: Gevoelig hoor.
2: Ja. Ja, maar ja, dat is het thema ook. En ik hoop dat het mensen mag raken. Net als het boek van mijn goede vriendin Eline. Dat boek heet trouwens Roadtrip. Ik denk dat dat ook goed is om te noemen. Die komt dus ook morgen uit. Ja, ik hoop dat het mensen mag raken, ondersteunen, erkenning mag geven voor alle gevoelens die bij rouw komen kijken. Want het is nogal een rollercoaster.
1: Ja, dat is absoluut waar. Ja, morgen dus, of eigenlijk vannacht om 12 uur... dan is hij te beluisteren op Spotify. Scherpe Leegte, van jou dus, van Dees.
2: Ja.
1: Ja, en dan door naar de afsluiting van dit seizoen. Want ja, we hebben natuurlijk weer, of jij hebt natuurlijk weer prachtige raps gemaakt in het afgelopen seizoen. Waren er een aantal die er, nou ja, die je echt zijn bijgebleven?
2: Ja, ik denk dat het verzoek wat me het meest bij is gebleven was dat van Simmer. Simmer was, of is, of inmiddels is misschien 11, maar was toen 10 jaar. En die schreef mij aan met de vraag: joh, mijn ouders zijn gescheiden. En ik wilde eigenlijk wel over vertellen hoe dat voor mij is. Zodat het misschien ook andere kinderen je kan helpen. En ja, dat verhaal dat ging echt recht mijn hart in zo. Dus ja, die is me het meest bijgebleven, denk ik. Ja.
1: Wij zaten daarover te brainstormen van hoe gaan we dat nou doen? Hè? Hoe kunnen we dit seizoen nou mooi in stijl afsluiten? En eigenlijk ook jou thuis oproepen van kom met jouw verhaal. En dat mag een heel zwaar verhaal zijn, maar dat mag ook iets heel klein zijn.
2: Of iets heel luchtigs.
1: Of iets heel luchtigs, ja. Ja. Gewoon iets heel simpels over je liefde voor bloemen of zo. Ik noem maar iets.
2: Ik hou van andere rode rozen.
1: Nou ja, ja, het kan. Hier, ze schudt ze zo uit de mouw. Als je nou denkt van ja, dat zou ik ook wel willen. Toen dachten we van ja, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat jij thuis denkt, ik wil dit ook een keer.
2: Mm-hmm.
1: En hoe kunnen we recht doen aan al die mooie raps die we het afgelopen seizoen hebben gehoord. Wat heb jij daarmee gedaan, Dees?
2: Ja, een wrap-up. Wrap-up. Ja, een soort mini samenvatting van de raps die ik dit jaar heb geschreven. Ik weet niet of alles erin zit, maar wel een heleboel. En er zit ook nog een kleine mini-verrassing in.
1: Dus. Oké, okay. Ik ben heel erg benieuwd.
2: Ja.
1: Ja, zullen we dat maar gewoon laten horen?
2: Ja, laten we het doen.
1: Dit was Dees, seizoen 2025-2026.

bijzondere verhalen. En wat heb ik toffe dingen naar een rap mogen vertalen. Van een vriendschap op afstand tot een huwelijksdag. En het verhaal van een mama met een traan en een lach. Van het bedanken van een oma voor de rol in haar leven. Tot een meisje van 10 die een scheiding kwam bespreken. Echte verhalen van onze mensen uit het noorden. Die ik mocht vertalen en hun stem mocht laten horen. In het noorden binden we naaideels, maar blijven we bescheiden. Maar dan is er ook genoeg voor mij om over te schrijven. Want ieder mens brengt een verhaal. En dat maakt ons bijzonder. Het brengt ons samen allemaal. Zo voel ik me verbonden. Dit is

0: niets is jou te gek. Maar wat je echt bijzonder maakt, is jouw betrokkenheid. Hoe je begrip toont voor alles. Bijna iedereen begrijpt. Dus een shout-out naar jou. Thanks voor iedere track. Want zelfs al kom je uit Friesland, Radio Noord is helemaal jouw plek. Thanks, chick. Wat doe je me aan? Ik heb zoveel mensen geraakt, maar ik mag jou ook nog wel even bedanken, toch?
1: Nou, joh. Deze had ik even niet zien aankomen. Verdorie. Ik doe even, ja, even een knopje om. Maar ik sta hier gewoon echt even knetterhard te janken. Nou, wat lief. Dat vind ik heel lief.
0: Ja, maar ik ben heel dankbaar met jou.
1: Maar ja, echt. Ik doe natuurlijk ook maar gewoon mijn werk.
0: Ja, nou ja, nee, maar hoe? Hoe, Femke?
1: Nou, wat zijn jullie allemaal lief. Dankjewel, lieve schat. Ik doe dit met heel veel liefde. Het is maar in de schoot geworpen, jou, toen ik dit programma eigenlijk in september overnam. Het is september 2023, denk ik.
0: Denk het?
1: Ja, ik zit hier nou in september, zit ik hier 3 jaar. En toen kwam jij erbij.
0: Ja.
1: Zo van, ja, we hebben dit. Dit zit in het programma. Het programma is net nieuw.
0: Ja.
1: En deze, die is gewoon, ja, die zit daar gewoon bij.
0: Ja.
1: Dus ik heb dat toen overgenomen. En ja, vanaf het moment dat jij deed wat jij deed, was ik helemaal enthousiast, zeg maar. Dus
0: ja.
1: Ik ben heel blij dat jij hier elke donderdag wil zijn.
0: Ja, en er is ook gewoon een vriendschap ontstaan. Dat vind ik ook gewoon heel erg mooi.
1: Ja.
0: Ik vind het echt heel erg tof hoe we kunnen samenwerken. En ik kijk terug op een supermooi jaar met hele mooie verzoeken.
1: Ja.
0: Kijk ook vooruit naar weer een supermooi jaar. Dat moet wel. Ik denk voor de luisteraars aan Noord, mooie oproep om weer mooie dingen te sturen naar ons.
1: Ja, heel
0: zodat
1: graag.
0: Zodat wij onze fijne samenwerking ook weer kunnen voortzetten.
1: Ja,
0: maar ik dacht, deze rap, als ik een samenvatting maak van alles wat er is gebeurd, dan moest jij daar ook echt even een ereplaatsje in krijgen. Dat was de mini-verrassing.
1: Die had ik echt niet zien aankomen. Dank je wel daarvoor. En ik hoop dat we dit nog heel lang samen mogen doen.
0: Ja, ik ook.
1: En dat ik nog heel lang mag genieten van, jou hier, maar ook alle leuke dingen die je deelt over je mooie zoon en je man. Dus, dank je wel.
0: Leuk. Graag gedaan.
1: Okay. Wil jij ook een rap op maat voor deze? Geloof mij, ze krijg je aan het janken. dat talent heeft ze. En dat mag dus iets heel kleins zijn, nogmaals. Het mag een zwaar thema zijn, maar dat mag ook gewoon iemand bedanken. Of gewoon, we hebben ook iemand gehad over een taxi, weet je wel. Liefde voor een voertuig. Maakt allemaal echt niet uit. Of iemand, laat het gewoon weten, 050-3188-288. Of even een mailtje naar deochtenddoor@rtvnoord.nl. Fijne vakantie, Dees.
0: Ja, dankjewel. En jij succes met Rondje Summer.
1: Ja, dankjewel. Spreek je snel.
0: Yes.

0: Somber en Homewrecker op Radio Noord. Ja, zometeen na 11 uur dan zou ik zeggen, pak je pen en papier erbij. Want we gaan tellen en bellen welke platen gaan tellen. En wat je kunt winnen hoor je natuurlijk allemaal zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
5: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 11 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden. Van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen

0: opgewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
2: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
6: Hotel Faber in Hoge Zand, natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
7: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
8: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
9: De ochtend door.
10: Met Femke de Wallen.
11: Zometeen Paul Young op Radio Noord. Wanneer is David Guetta en One Republic? I don't wanna wait.

Radio Noord en Love of the Common People hoor je in de ochtend door. Tell him well. Ja, en ik heb hier weer zo'n mooie snoestebuut liggen. Die kan van jou zijn. Er zitten allemaal leuke RTV Noord goodies in. Wat je daarvoor moet doen is zometeen eventjes meetellen met deze plaat.

Dit is Queen met Killer Queen. En we houden het simpel vandaag. We gaan gewoon een woordje Queen tellen. Als jij zo meteen kunt vertellen hoe vaak dat voorbij komt in deze plaat, dan maak je kans op de snoeste puut. Dus ik zou zeggen heel veel succes. En wie weet spreek ik je zo op 050 3188.

0: 053-188-288 is het nummer dat je nu kunt bellen om kans te maken op de snoesdebuut. Met allemaal leuke RTV Noord goodies. Als je weet hoe vaak je het woordje Queen hoorde in Killer Queen van Queen. Je mag bellen, want de lijnen die zijn nu geopend. En toen bleef het stil. Gokje mag ook, hè. Als je denkt, nou, ik heb het niet gehoord of ik heb het gemist. Gewoon een gokje. Ik heb hier zo een prijs voor je klaar liggen. En anders geef ik hem gewoon aan Daphne.
1: Oh, leuk.
0: Ja, dan heb jij ook eens een keer een snoesdebuut.
1: Ja. Nou,
0: er wordt
1: dat willen
0: gebeld,
1: mensen
0: hoor.
1: Voorkomen, geloof ik.
0: Goedemorgen, met wie?
2: Met mevrouw van der Laan.
0: Dag,
2: ik dacht vier.
0: Jij dacht vier? Nou, mevrouw van der Laan, dat is helemaal goed.
2: Nou, dank u wel.
0: Van harte gefeliciteerd. Ja? Hallo?
2: Ja, hoor.
0: Ja, van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, dan gaan we zorgen dat het uw kant op komt. En dan wens ik u nog een hele fijne dag.
2: Kom nog even aan blijven?
0: Ja, dat zou ik wel doen, ja. Ja.
2: Goed.
0: Oké, doeg. Ja, sorry Daphne.
1: Helaas.
0: Volgende keer beter.

Duidelijke taal van Frans Bauer heb je even voor mij op Radio Noord. Ja, zometeen dan zou ik zeggen de voetjes van de vloer. Want dan is de beweegplaat weer op Radio Noord. Mocht je dan denken, maar hoe kan ik dat dan doen? Nou, dan kun je eventueel de tv aanzetten op TV Noord. Of je pakt even je telefoon erbij en je pakt even de RTV Noord app. Maar dan kun je live meekijken en meebewegen naar Baltimore.

0: Let's Dance op Radio Noord in de ochtend door. Met zometeen het laatste nieuws. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Zit erin?
1: Lekker.
0: Ja?
1: Ja, een beetje mayo erbij.
0: Maar hoe eet je ze dan het liefst?
1: Met jus.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
6: Slag, dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Het is bijna 11:30 geworden, tijd voor het laatste nieuws. Met Edwin in het veld. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke. De Tweede Kamer debatteert sinds 10:00 vanmorgen over de mogelijke komst van 2 kerncentrales in Nederland. De vraag is vooral waar die centrales gebouwd gaan worden. In de Eemshaven of het Zeeuwse Terneuzen. Vanuit Groningen zijn vanmorgen 2 bussen naar Den Haag vertrokken om daar het debat bij te wonen. SP-fractievoorzitter in Provinciale Staten Agnes Bakker vertelt waarom ze dat initiatief voor de bussen nam.
8: We hebben en van de gaswinning geleerd dat je ook moet mobiliseren en dat het niet alleen helpt om te zeggen tegen Den Haag, we willen het niet op de gebruikelijke manieren, maar dat je ook druk moet opvoeren met mensen. Dus ja, daarvoor is dit het eerste initiatief.
9: Want dat kan echt een verschil maken.
8: Nou, dat heeft wel in het verleden ook verschil gemaakt. En in ieder geval moeten we blijven strijden om dat verschil te proberen maken.
1: Het debat is in volle gang. Het is te volgen op een live blog via onze website rtvnoord.nl. Vanaf komende jaarwisseling geldt er voor consumenten definitief een verbod om vuurwerk af te steken. De wet die dat vastlegt gaat per 1 augustus in. Burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela is er kritisch over. Al begrijpt hij ook dat er wat moest gebeuren gezien de jaarlijkse overlast van vuurwerk.
10: Je weet allemaal dat als het hoeveelheid vuur wordt die afgestoken, als je het aantal gewonden ziet, hè, hoe ziekenhuizen allemaal extra diensten draaien om al die vuurwerkslachtoffers te behandelen. Als je kijkt naar dit soort schades van branden veroorzaakt door vuurwerk, ja, dan zijn we ook wel een beetje doorgeschoten. Daar ben ik ook heel reëel in.
1: Groninger aardappeltelers balen dat aardappelzetmeelverwerker AVB de prijs bijna gehalveerd heeft. Vorig jaar leverde een ton zetmeel aardappelen nog €110 op, dit jaar €65. AVB wijt de verlaging aan de overvolle aardappelmarkt en geopolitieke ontwikkelingen. Boerenorganisatie LTO Nederland noemt de prijsverlaging niet onverwacht, maar wel een klap voor de sector. LTO-bestuurder en akkerbouwer Brenda Timmerman maakt zich zorgen.
11: Wij wonen zelf ook in de Veenkolonie. Ik ben zelf ook boerin. Wij zijn ook een boer als leverancier voor AVB. Bijna iedere collega die wij kennen, die ik spreek, onze telers, ja, die zijn eigenlijk allemaal AVB-leverancier. Dus het treft gewoon in dit gebied bijna iedere grijsondernemer.
1: En de storm van 19 juni heeft tot een grote strop geleid voor de EHBO-vereniging in Sappemeer. 2 bomen vielen toen op het gebouw van de vereniging, waardoor een gat in het dak ontstond. Volgens voorzitter Cor Uldriks had het regenwater vervolgens vrijspel.
12: Dat is allemaal door de kastjes heen gelopen, en het magazijntje gelopen en zo. En alle grazen en verbanden waren scheid. Nou, dus dan heb je heel veel schade ineens. Hè. Er lagen 2 AED's in het water bijvoorbeeld, die kosten €1500 per stuk. in het water ingelopen, waardoor de kortsluiting in is gekomen. Dus die kunnen we ook weggooien. En al die gazen, die stonden mooi in een stelling. En daar is allemaal water overheen gelopen. Dus al die gazen die zitten gewoon in papieren zakjes. Dus ja, dat is allemaal, dat kan allemaal weg.
1: De totale schade bedraagt zo'n 3500 euro. Maar de verzekering keerde slechts 44 euro uit. En EHBO Sappemeer bleek niet de volledige inboedel te hebben verzekerd, maar alleen de medische artikelen. De vereniging is daarom een crowdfunding begonnen en die heeft inmiddels ruim 900 euro opgeleverd. Meer op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Krijg je nog wat weer van Harma Boer?
13: Vandaag neemt de bewolking toe. Later vanmiddag van het noordwestenregen en vanmiddag breekt de zon weer door. Met een matige tot krachtige zuidwest dat later noordwestenwind wat 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht nog kans op bui, maar ook opklotens een minimum van 13 tot 16 graden. Maar is de bewolking en regelmatig zon. In de loop van de dag is een bui mogelijk met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wat 20 of 21 graden.
0: Dankjewel Harma.
14: Nu mega opruiming bij
15: Meertens Meubelen.
14: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
16: De koffie staat klaar.
17: De juiste stap.
18: Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
19: Ik heb trek in iets lekkers.
20: Neem de kersen van Oudebos.
19: Iets zoets.
20: De kersen van Oudebos.
19: Iets fris en sappigs.
20: Oudebos.
19: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
21: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaden.nl.
22: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.

0: Duran Duran en The Reflex op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, de Noord 9. Elke dag zo rond de klok van 20 voor 12. Dan neem ik eventjes de Noord 9 met je door. Althans, een deel daarvan. En we blijven vandaag in de top 3. Ik ga zo meteen nummer 2 voor je draaien. Maar niet voordat ik je vertel dat Ries Schuring met Wat een Geluk al een aantal weken op nummer 3 staat. Wat

Birdie met Esperano Otra Vez staat al een aantal weken heel erg hard vastgeplakt op nummer 1 in de Noord 9. Maar die nummer 2, die is me toch een partij lekker hoor. Dit is Wadaans en Paljas.

0: Bruno Mars en I Just Might op Radio Noord in de ochtend door. Ja, en zometeen tussen 12 en 2 is het tijd voor Tussen de Middag. Vandaag met Edwin Mooibroek. Edwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Femke.
0: Wat zit erin?
1: We gaan het zometeen hebben over het vuurwerkverbod. Hè? Ja, we moeten eraan geloven. Vanaf dit jaar mogen we geen vuurwerk meer afsteken. We spreken zometeen met een vuurwerkhandelaar. Want ja, die zijn natuurlijk voor een groot deel hun business een beetje kwijt. Het kabinet heeft 2 maanden geleden wel besloten om 100 miljoen uit te trekken. Om die vuurwerkhandelaren te compenseren. Ja, we gaan zometeen een reactie horen, zeg maar, daarop. We gaan er ook verder over praten en altijd wat anders. Dus ja, wat vind jij? Vind je het eigenlijk wel prima dat er geen vuurwerk meer wordt afgestoken? Of vind je het jammer? Je kan zo meteen mee praten en altijd wat anders.
0: Hoe zit het met jezelf? Ben jij een beetje van het vuurwerk?
1: Nou, vroeger wel. Maar de laatste jaren niet meer.
0: Nee.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen het vervelend vinden dat het niet meer mag.
0: Ja. En hoe is het dan ook echt alleen, zeg maar, het zelfstandig afsteken van vuurwerk? Of mag je nog wel een vuurwerkshow organiseren in je wijk?
1: Ja, er zijn wel wat uitzonderingen en zo. Volgens mij, verenigingen mogen nog wel vuurwerk afsteken. Dat mag natuurlijk ook wel gezamenlijk en zo. Maar dat je gewoon zelf met je tasje naar buiten gaat om 12 uur om wat af te steken, dat is dan vanaf dit jaar wel voorbij.
0: Nou, ik ben heel benieuwd naar Oud en Nieuw dit jaar.
1: Ja, het is een beetje de vraag hoe je dat wil gaan controleren natuurlijk ook. Hè?
0: Ja.
1: Dan zou je op elke straat ook een politieagent moeten neerzetten. Maar
0: ja, nou, die zijn er niet.
1: Het heeft waarschijnlijk heeft nog wel een paar jaar nodig voordat dat een beetje ingeburgerd is. Nou, gisteren werd ook bekend trouwens dat de veerverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen weer een stap dichterbij is. Want ja, de financiering van de kade is nabij.
0: Dat zou toch wat zijn, hè? Dat we dan gewoon in Delfzijl op de boot kunnen stappen naar Noorwegen.
1: Ja, het kon natuurlijk een paar jaar geleden al. Dat is niet helemaal goed gegaan omdat de kade er niet was. Nou, die kade die komt er nu dus. 36 miljoen is beschikbaar gesteld door Nijbegun. En de andere helft komt onder meer van Groningen Seaports. Nou, we gaan zo meteen praten met de directeur van Groningen Seaports.
0: Oké, nou dat en meer dus allemaal zometeen in Tussen de Middag met Edwin Mooibroek vandaag. Dit was mijn laatste reguliere De Ochtend Door voordat de zomervakantie aanvangt. Volgende week dan ben ik de hele week op een bootje samen met Marco en heel veel andere leuke collega's. Ik heb er ontzettend veel zin in. Heel graag tot dan. Voor nu nog een hele mooie middag. Moi.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 12 uur.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg geschoten. Door de aanvallen

0: Had hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Krijgen de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Edwin, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Edwin. In Den Haag wordt sinds 10 uur vanochtend gedebatteerd over de bouw van meerdere kerncentrales in ons land. Centraal staat de vraag waar die gebouwd gaan worden. Terneuzen of toch de Eemshaven. Zorgen bij het Werelderfgoedcentrum Waddenzee over zeehondentoerisme. Zoveel gaan met een bootje het water op om de dieren te spotten, dat vooral de pups daar last van kunnen hebben. En sociaal ondernemer Jolijn Kruisberg heeft de erepenning van de gemeente Groningen gekregen. Ze kreeg de erepenning uit handen van de lokale burgemeester bij haar afscheid van het bedrijf van Hully. Ze begon die onderneming als kleine start-up, waarbij de nadruk lag op produceren met hergebruikt textiel.
3: Hey, waar was jij?
4: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Maak kennis met de Amiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amiheat.nl.
6: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
7: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
8: Raamdecoratie op maat gemaakt.
9: Timpweg.
8: Eigen productie- en montagedienst.
9: Timpweg.
8: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
10: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
11: Radio Noord.
12: Tussen de middag.
13: Met Edwin Mooibroek.
12: Goedemiddag. De veerboot van de Eemshaven naar Noorwegen is weer een stap dichterbij, bleek gisteren al. Zometeen hoor je Groningen Seaboards daarover. Dit is

0: King. Ja, het zat er al aan te komen, maar het vuurwerkverbod gaat definitief per 1 augustus in, is gisteren bekendgemaakt. En dat betekent dat de consumenten de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer de lucht in mogen steken. Clubs en buurtverenigingen kunnen nog wel een vergunning krijgen. De grote vraag is alleen, wat betekent het allemaal voor de vuurwerkhandelaren? Ik ga erover praten met de vuurwerkverkoper Hans uit Nieuw-Wolda. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik denk niet dat het helemaal als een verrassing kwam, hè?
1: Nee, dit lag natuurlijk al heel lang op de plank. Alleen de manier waarop is natuurlijk dan even afwachten, maar ja, jammer.
0: Ja, sommige partijen wilden nog weer uitstel, alleen daar was geen meerderheid voor. Is dit nu einde oefening als vuurwerkverkoper?
1: Nou, dat weet ik niet, want kijk, met de pulsvisserij is dat in één keer helemaal gestopt, maar daar beginnen ze nu ook weer mee. Dus het kan best zijn dat ze zeggen van ja, het vuurwerk, dat het legale vuurwerk is gestopt. Maar de overlast is dusdanig niet weggegaan. Dat er wel weer legaal vuurwerk verkocht mag worden.
0: Ja, u denkt dat het uiteindelijk weer teruggedraaid zou worden. Is dat niet een beetje ijdele hoop?
1: Ja, natuurlijk. Maar zeg nooit nooit. Daarom haalde ik dat andere voorbeeld ook even aan. Van hé, het zou best kunnen dat men toch nog weer terugkeert op hun schreden.
0: Ja.
1: Met twee jaar of zo.
0: Oké, okay, want u bent niet bang dat u nu met hele voorraden blijft zitten, of kunt u het zometeen nog kwijt aan clubs en verenigingen die nog wel een vergunning kunnen krijgen?
1: Nee, dat is natuurlijk absolute onzin. Want ik ga niet mijn bunker laten keuren voor die 5 verenigingen die door de vergunningprocedure komen. Mm-hmm. En mijn investeringen, nee, daar helemaal niet. En trouwens, de grote leveranciers, vraag ik mij af of die dat ook gaan doen.
0: Maar het kabinet komt ook met een compensatieregeling, hè, voor vuurwerkhandelaren. Twee maanden geleden is besloten om daar 100 miljoen euro voor uit te trekken. Verzacht dat de boel ook een beetje?
1: Nou, er was volgens mij 800 gevraagd. En er zijn mensen die daar echt hun broodwinning uit halen. Mm-hmm. Kijk, voor ons is het erbij. Dus het is in die zin wel jammer. Maar kijk, aan de andere kant. Ja, wij hoeven er niet helemaal van te leven het hele jaar door.
0: Nee, maar u zegt wel van, je hebt een bunker nodig en je hebt allerlei veiligheidsmaatregelen nodig om al dat vuurwerk te mogen opslaan. Ja, u zegt, doe het erbij. Maar wat betekent het voor u dan dat het niet meer mag vanaf 1 januari? Vanaf 1 augustus eigenlijk al, hè? Ja.
1: Vanaf 1 augustus, ja, dat je een boel gezelligheid mist. Dat was het voor ons eigenlijk. Heel veel gezelligheid, heel veel mensen over de vloer, leuke gesprekken. En natuurlijk gaat het ook om de handel. Wij hadden best wel hoog kwaliteit vuurwerk. Rubro. Daar kwamen mensen echt voor uit de hele regio om dat op te halen. En daarnaast hadden we natuurlijk al 15 jaar lang een vuurwerkshow. Mm-hmm. Eerst hadden we dat vlak voor de verkoop. Maar de afgelopen jaren hadden we dat op de eerste verkoopdag 's avonds. Ja, dan heb je gewoon 500-600 man rond de werkplaats.
0: Ja. U zei eerder dat u misschien wel verwacht dat over een paar jaar het verbod weer wel teruggedraaid, omdat u denkt van dat het wel gewoon doorgaat met het vuurwerk. Want u denkt dat het niet te handhaven is om een verbod?
1: Nou ja, het vuurwerkverbod is er doorgekomen vanwege 3 voorwaarden. Er moest iets met handhaving. Er moest iets met verenigingen die wel kunnen schieten. Er was nog een reden. En dat hele verenigingsdeel, dat zien we gewoon helemaal niet zitten. Want er moet iemand opgeleid worden in jouw vereniging. Je moet ergens je vuurwerk vandaan halen. Er moeten handhavers zijn bij jouw vuurwerkafsteekpunt. Je moet een vergunning krijgen van de gemeente. Straks zeggen ze van, nou, wij wonen in Wagenborg. Straks zeggen ze van, nou, weet je wat, je mag achterop het industrieterreintje. Dat is de locatie waar je vuurwerk mag schieten.
0: Ja.
1: Nou, zie je dat daar het hele dorp heen trekt.
0: Ja. Dus je verwacht niet zoveel van?
1: Nee, daar verwacht er helemaal niks van.
0: Oké, okay. Dank vuurwerkverkoper Hans uit Nieuw-Wolda. En zometeen en altijd wat anders gaan we er verder over praten. Wat vind jij van het vuurwerkverbod? Vind je het helemaal prima of vind je het toch wel jammer? Je kan alvast appen 050-3188-288. Gaan we eens kijken naar het weer. Harma, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Het regent hier steeds een beetje.
2: Ja, nou precies, dat is het. Het is van die hele dichte, fine moddering. En daar word je wel kleddernat van. Maar in de regenmeter zucht je het eigenlijk amper. Want het is wat moddering, wat meld werd vanuit Wolkenburg. 18 graden, 0,5 millimeter. 14 millimeter in Slochten, 18 graden. De barometerstand doet zo'n 15 millibar. Roodschaal, een half uurtje de zon had. Op dit moment wat moddering, 2 kilometer zicht. In 17,5 graden de motige tot harde zuidwestenwind. Ja, dat is ook wel een ding. En in windschoten gistermiddag van dat onweer 18 millimeter. mm. Nou, de modderring van over nu of 11 en dat heeft een halve millimeter opleverd en ook op dit moment 18 graden. Ja, nou, dit frontje hebben we te danken aan een lege drukgebied waar op dit moment vanaf de Britse eiland, of zeg maar Schotland, richting het zuidwesten van Noorwegen trekt. En door die westelijke stroming en wat dat frontje met voert en die aantrekkende wind ten zuiden van het lege drukgebied. Nou ja, hier achteraan, wanneer dat front passeerd is, draait de wind naar het noordwesten en dan zullen we vanmiddag geleidelijk aan weer zon. En dan zullen we een rug van hoge druk dat zich op gaat baden boven ons omgeving. En ja, door het weekend in blijft net niet al dat droog, omdat het wat onstabiel is met een westelijke stroming. En begin volgende week kreeg lege druk even wat meer te vertellen, maar lotte volgende week dan liet hoge druk weer wat meer te zenken te krijgen. Dus en zo is het gewoon wat lichtwisselvallig. Vanmiddag in eerste instantie dus bewolkt en regenachtig nog. Om nu of 1:30 dan is het op de mooiste plekken zowel onderschier droog. Ja, en dan is het wachten op de zon, want die breekt dan ook weer deur. De wind, motig tot krachtig, draait naar het noordwesten en de temperatuur gaat nog richting 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht nog kans op bui, opklodens, temperatuur 13 tot 16 graden als minimum. Maar een dag met regenmotig zon en een enkele verdwolde bui. De wind motig tot vrij krachtig in het noordwesten brengt 20 tot 21 graden. In de open nacht opklodens, zodra regenmotig zon 21 tot 23 graden. In de open nacht kans op bui. In zondag een aantal buien, maar ook wel zon in een gemiddelde 20 graden. In maandag dinsdag kans op bui, maar ook zon. En de temperatuur 20 tot 22 graden.

0: origineel komt uit de jaren 70. Van Harold Melvin in de Blue Notes. En dit was de versie van de combinatie, hoorde. Don't leave me this way. Het is 19 over 12. De plannen voor een nieuwe vaarverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen worden steeds concreter. En daarvoor moet in de Eemshaven een nieuwe terminal worden gebouwd. Gisteren werd bekend dat Nijbegun, het economisch herstelprogramma voor Groningen, 36 miljoen euro op tafel legt. En havenschap Groningen Seaports betaalt de rest. Bart-Jan Hoefers is de directeur van de Groningen Seaports. Goedemiddag. Hoe zeker zijn de plannen? Kan de vlag al uit?
1: Nou, de vlag kan in die zin uit dat nu de financiering rond is voor onze plannen met de bijdrage die Nijbegun heeft toegezegd. En wij kunnen dus de plannen verder uitwerken naar hopelijk een opleveren van een kade in 2028.
0: Ja, Nijbegun betaalt zo'n 36 miljoen euro. U betaalt zo'n 30 miljoen. Heeft u dat geld zomaar liggen?
1: Nou, wij financieren eigenlijk onze projecten zelf bij banken bijvoorbeeld. En halen dan eigenlijk dat geld weer terug door inkomsten te krijgen van bijvoorbeeld in dit geval de ferrymaatschappij die voor het gebruik van de kade gaat betalen.
0: Ja, u gaat het dus lenen bij de bank. Het komt niet bij de provincie vandaan, een van uw aandeelhouders.
1: Nee, klopt. Wij kunnen dit zelfstandig financieren bij de banken.
0: Ja. De vorige keer is het niet helemaal goed afgelopen, hè, met Holland Norway Lines. Die ging failliet met een grote schuld van tientallen miljoenen euro's. Natuurlijk ook omdat er eigenlijk geen kade beschikbaar was daar in de Eemshaven. Ook Groningen Seaports was de dupe. Wat heeft u daarvan geleerd? Hoe anders gaat het worden nu?
1: Nou, ik denk dat wij daar heel specifiek van geleerd hebben dat als je niet een goede kade hebt voor een ferrymaatschappij, dat het dan heel ingewikkeld wordt. Hè. Er moet altijd ruimte beschikbaar zijn en ze moeten bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn of de kade niet in gebruik is voor iemand die een wind-op-zeepark aan het bouwen is. Dus echt een specifiek beschikbare kade is heel essentieel. Mm. Dat gaan wij nu realiseren. En deze kade zit ook op eigenlijk de perfecte locatie, eigenlijk vlak naast het station in de Eemshaven en ook op een plek waar de Borkum ook naast ligt. Dus wij concentreren daarmee ook de ferrybeweging op één plek in Eemshaven.
0: Ja, maar wat nu als deze nieuwe veerverbinding ook weer failliet gaat, dan zit u daar met een lege terminal.
1: Nou, wij hebben er goed vertrouwen in dat wij dit project rond kunnen krijgen als wij daar specifiek een kade voor hebben. Tegelijkertijd bouwen wij de kade ook groter dan specifiek voor de ferrymaatschappij nodig is. Dus wij zullen ook op andere delen van de kade nog extra inkomsten kunnen genereren. En dus met name de bijdrage van Nijbegun geeft ons er vertrouwen in dat dit een financieel rendabel verhaal wordt.
0: Ja, want uiteindelijk is het de bedoeling dat er meer veerverbindingen komen.
1: Uiteindelijk kunnen er op specifiek de plek voor de veerverbindingen kunnen ook anderen komen. Hè. De veerverbinding hoeft niet de hele dag daar te zijn. Dat is ongeveer een tijdsperiode van 8 uur waarvoor de ferry naar Noorwegen er ligt. Dus op die plek kunnen er meer. Maar de kade gaan we op voor een groter gebied uitbreiden waar ook nog andere logistieke activiteiten kunnen plaatsvinden door betalende partijen die ook ons haven- en kadergeld gaan betalen.
0: Ja, het gaat deze keer niet alleen maar om passagiers, het gaat ook om goederen. Hè. En Noorwegen behoort niet tot het Schengengebied. Dus u heeft ook douanefaciliteiten nodig. Ja, vrachtpassagiers, er moet nogal wat gebeuren, hè?
1: Ja, dat klopt. Er moet nogal wat gebeuren. En daarom is het ook dus een vrij groot project. U noemde al de financiering van 36 miljoen die Nijbegun heeft toegezegd. En aan onze kant 40 miljoen. Dus onze inschatting is dat het zo'n 76 miljoen euro gaat kosten. En dat is inderdaad voor een kade, maar ook voor douanefaciliteiten en een goede parkeerplaats en faciliteiten om aan boord en van boord te komen op het schip.
0: Ja. Hoe gaat Groningen hiervan profiteren? Want ja, Nijbegun is natuurlijk ook bedoeld om Groningen in de vaart der volkeren weer op te laten stomen. Maar ja, passagiers en vracht van of naar Noorwegen, dat misschien op doorreis is via Groningen. Wat schiet Groningen hiermee op?
1: Nou, de eerdere veerverbinding heeft laten zien dat zeker 1 van de 10 eigenlijk mensen die de verbinding naar Noorwegen maakt ook de tijd gaat besteden in Groningen. Dus op die manier gaat Groningen ervan profiteren. Er zijn ook zeg maar logistieke verbindingen te leggen. Dus uiteindelijk kan Groningen hiervan zowel in toerisme, vrije tijdseconomie als ook in andere logistieke activiteiten profiteren van deze kaart. En tegelijkertijd is ook heel belangrijk dat Groningen wordt toch veel gezien zeg maar, als het eindpunt van het land. Maar hier uiteindelijk Groningen een knooppunt wordt richting Scandinavië. Wat ook heel belangrijk bijdrage gaat leveren in de beleving hoe Groningen centraal kan komen te staan. Ja.
0: Over 2 jaar moet het allemaal een feit zijn. Dan moet die verbinding er zijn. Gaat het allemaal lukken? Want er moet nog veel gebeuren.
1: Ja, er moet nog veel gebeuren. En ik denk dat dat voor ons nu ook, weet je, met de financiering rond is, legt dat ook bij ons de druk er volop om op allerlei onderdelen aan de slag te gaan. En dat pakken we nu volop op. Dus het is een uitdagende timing, maar die uitdaging gaan wij aan.
2: Dank, Bart-Jan Hoevers, directeur van Groningen Seaports.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Anne-Marie Zuidema, My Son.

Ze kwam opnieuw binnen in Noord 9 op nummer 9 afgelopen weekend. En nu ook nog Gronings Goud. Je hoorde Annemarie Zuidema en het heette My Sun. Je hoorde het net al, vanaf dit jaar mag je geen vuurwerk meer afsteken. Alleen clubs en verenigingen mogen het nog. We gaan er zo meteen over praten en altijd wat anders. Wat vind jij ervan? Vind je het jammer? Of vind je het eigenlijk wel helemaal prima dat er geen vuurwerk meer afgestoken mag worden? Je kan bellen 050 3188 288.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers. Aan tafel.
4: Goedendag, mens en relatie, Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers aan tafel.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Het is bijna 12:30. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Groningen. Edwin, goedemiddag.
8: Goedemiddag Edwin. D66 laat de Eemshaven toch als optie boven de markt hangen voor de komst van een kerncentrale. Ondanks de eerdere steun die de D66-fractie in de Tweede Kamer gaf aan de motie om geen kerncentrale in Groningen te vestigen. Bleek zojuist in het debat in de Tweede Kamer. Centrale vraag is vandaag of het Terneuzen of toch de Eemshaven wordt. Verslaggever Robert Pastoor is daarbij. Robert, gisteren hoorde ik D66-fractievoorzitter Jan Paternotte op Radio 1 nog even herhalen dat er toch wel heel veel weerstand is in Groningen. Klinkt er nu dus een iets ander partijgeluid?
9: Nou, eigenlijk is het punt dat dat partijstandpunt, wat dus gisteren ook nogmaals is gezegd, nu niet hardop wordt gezegd. Dus we hebben het wel op andere plekken gelezen en dus gehoord. Alleen nu zegt D66 niet hard, nee, wij willen inderdaad niet dat het naar de Eemshaven toe gaat. Andere partijen, zoals Pro en de SP, die proberen dat wel te ontfutselen, maar daar antwoordt de partij dan niet op, D66. Ze knikken dan wel instemmend, maar ja, je weet nooit wat er achter een knikje zit. Maar het wordt dus niet hardop bevestigd. En ja, dat is toch ergens wel het boven de markt laten hangen.
8: Ja, als je alle partijen nu op een rij zet door de hele ochtend heen, hoe staat het ervoor eigenlijk?
9: Nou, dan kan je in elk geval duidelijk concluderen dat er een meerderheid is voor kernenergie. Dat is wel duidelijk. Maar het gaat er natuurlijk om, waar komt dat? En ja, dan kan je nog niet heel erg hard zeggen dat de Kamerleden zich uitspreken voor een bepaalde locatie. De VVD, een coalitiepartij, die zegt wel van ja, Zeeland heeft onze voorkeur. Maar daarmee sluiten ze dus ook de Eemshaven niet uit. Het ja, CDA is ook niet heel erg duidelijk. Die haalt wel eerder aan dat er moties zijn ingediend waarmee wordt gezegd van de Eemshaven is geen optie. Daarmee lijken ze dus dat ook wel te zeggen. Maar ook die partij, ook een coalitiepartij, die zegt dat niet hardop. Dus eigenlijk is denk ik de afdronk van vandaag dat je nog niet keihard kan concluderen dat de Kamer zich uit gaat spreken voor of tegen een locatie. De kaarten worden dus nog tegen de borst gehouden.
8: Ja, als er al een partij is die zich echt uitspreekt voor de Eemshaven, dan is dat wel de groep Markensauer, als ik het zo lees.
9: Ja, die is heel erg duidelijk geweest. Die zei van jullie moeten kabinet, hè, jullie kabinet moeten dus de pleister eraf gaan trekken en de Groningers niet langer voor de gek gaan houden, maar dit is gewoon de enige geschikte locatie. Dus die wil inderdaad ook al dat het kabinet stappen gaat zetten om in gesprek te gaan met Groningen om te horen wat ze willen hebben in ruil voor die kerncentrale. Nou, of de staatssecretaris dat gaat doen, dat is nog maar de vraag. Die zal zo meteen antwoord gaan geven. Maar ook van de staatssecretaris gaan we vandaag niet te horen krijgen wat de locatie gaat worden, want daar moet het kabinet zich nog over buigen. En dat is ook wat je heel erg merkt, dat partijen het ook schuiven, vooral de coalitiepartijen, dat ze het schuiven richting het kabinet van laat die nou eerst eens met een keuze komen en dan spreken wij ons wel echt definitief uit.
8: Ja, wat gebeurt er nou verder vandaag en wat gaat er ook met de uitkomsten van dit debat dan gebeuren?
9: Nou, op dit moment is er geschorst. Alle partijen zijn aan het woord geweest. Daar gaat dan zometeen de staatssecretaris op reageren. En dan kunnen de partijen daar nog weer op gaan reageren. Ja, en dan is het zo dat de staatssecretaris gehoord alle beraadslagingen het meeneemt en het gaat gebruiken voor de input voor het maken van een keuze. Dus het zal dan nu eventjes stil zijn na vandaag. Want na vandaag gaat ook het politieke zomerreces in. Dus zomervakantie. De verwachting is dat er dit jaar nog een keuze wordt gemaakt voor de kerncentrales. Dus of dat dan de Eemshaven wordt of Terneuzen in Zeeland.
8: Robert Pastoor vanuit Den Haag. Het debat gaat zo weer verder over een paar minuten. En het is live te volgen in ons live blog op rtvnoord.nl.
10: Vanmiddag in eerste instantie nog bewolkt in regenachtig weer. Om nu de 1:30 is het op de meeste plekken droog. In Loten breekt de zon weer door. Met een motige tot krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht nog kans op bui, maar ook opklodes in 13 tot 16 graden als minimum. In morgen bewolkt regenmotig zon. In de loop van de dag is de kans op bui. Met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 20 of 21 graden.
11: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
12: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
13: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
15: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
16: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
15: Check werkenbijwagenborg.com.
14: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.

0: Of één, hoog tijd voor altijd wat anders. Ja, vanochtend was het ook al ons lopend vuur. Maar we gaan er nog even over doorpraten, over het vuurwerkverbod. Ja, per 1 augustus. Maar ja, het gaat natuurlijk pas gelden met oud en nieuw en zo. Want jullie steken denk ik niet op 1 augustus nog wat vuurwerk af, hè? Daphne, Edwin?
1: Nee.
2: Ik steek al sinds mijn 15e geen vuurwerk af.
0: Nee?
2: Nee.
0: Vond je het vroeger wel leuk, als kind?
2: Als kind wel, maar ja, ik bedoel, het is helemaal niet vergelijkbaar met het vuurwerk wat nu in de omloop is. Zo'n cobra, dat is bijna een handgranaat. Kijk, dan had je van die dingetjes, die kon je zelfs in je hand aansteken en dan had je nog geen letsel.
0: Nee, dat is waar. Wat dus, steeds zwaarder bedoel je, maar veel mensen halen natuurlijk ook uit Duitsland natuurlijk ook, hè?
1: Ja.
2: Ja, maar dat is ook geen licht vuurwerk.
0: Nee, dat is misschien wel zwaarder ook, ja. Wat jij daarvan, steek jij vuurwerk af?
1: Nee, ik ben wel enorm fan van sterretjes, maar dat mag gewoon nog.
0: Ja, sterretjes, dus, ja, sterretjes is een beetje kindervuurwerk natuurlijk ook.
1: Ja, tuurlijk.
0: Die kan je ook gewoon op een taartje neerzetten.
1: Ja, dat vind ik ook leuk.
0: Maar zijn sterretjes is een vuurwerk, toch?
1: Nou, ja, in principe wel.
2: Je ziet vuur.
0: Ja, je ziet vuur inderdaad. Maar, ja, zouden jullie het erg vinden? Want jij hoeft het natuurlijk zelf niet af te steken, hè? Ik bedoel, maar de meeste mensen gaan toch om 12 uur, oud en nieuw, even naar buiten. Even gewoon kijken hoe andere mensen hun geld uitgeven.
2: Ik vind het wel mooi om te zien. Ja. Ik woon vrij hoog, dus je hebt een mooi beeld over de stad. En dat is inderdaad wel een mooi uitzicht. Maar ja, dan ben ik na 10 minuten ook wel klaar. Maar soms dan gaat het gewoon de hele nacht door, tot 2-3 uur.
0: Nou, ja, maar dat hoort er toch een beetje bij.
2: Dat hoeft voor mij niet, hoor.
0: Ja, maar het is 1 keer per jaar.
2: Jazeker. Maar moet dan alles ook vernield worden en in brand gestoken?
1: Nou,
2: ja,
0: maar dat is weer iets anders.
1: En er zijn veel gewonden. Dus ik vind dan, ja, ik vind de nadelen eigenlijk niet opwegen tegen de voordelen.
0: Nou ja, je hebt in New York.
1: Nou ja, heel
0: Sydney
1: even genieten van het mooie beeld.
0: Ja, New York en Sydney heb je natuurlijk van die grote vuurwerkshows. Dat wordt allemaal georganiseerd. En dan kan je gewoon met z'n allen gewoon naar 1 plek toe.
1: Ja.
0: Om dan te kijken.
2: Nou, dat vind ik een.
1: Dat lijkt mij hartstikke leuk.
2: Gewoon 1 plek. Ja. Hoezo? En dan wordt het door professionals wordt het gedaan.
0: Ja, dus jullie zullen er geen traan om laten.
2: Nee hoor.
1: Nee. Jij wel?
2: Eerlijk.
0: Ja, ik moet er even over nadenken inderdaad. Ik begrijp wel, omdat er natuurlijk elk jaar loopt het weer eens bij gaat uit. Hè. En de volgende dag hebben we dan weer zoveel mensen aan het ziekenhuis, mensen gewond en dat soort dingen. En inderdaad, het vuurwerk wordt steeds steviger. Ik bedoel, in vergelijking met vroeger. Maar ik vind ook wel weer van, het hoort er ook wel weer een beetje bij. Je zou wel iets voor in de plaats te moeten hebben.
2: Ik hoor nog geen keiharde mening.
1: Nee, ik ook niet.
0: Oh ja, ik ben heel diplomatiek.
2: Ja, precies.
1: Ja. Daar hebben we niks aan, hè.
0: Nou ja, zullen we eens even kijken of er nog wat luisteraars zijn die misschien een mening hebben over het vuurwerk. Ja, want ja, je mag zometeen het niet meer afsteken. Maar clubs en verenigingen mogen dat misschien nog wel. Volgens mij hebben we iemand aan de lijn. Goedemiddag, met wie spreek ik?
3: Goedemiddag, met Christina Schoutema uit Bedum.
0: Dag, hallo.
3: Hallo, ik ben wel mening over vuurwerk.
0: Nou, zeg het maar.
3: Mag er wel verbod komen op vuurwerk?
0: Ja, want je vindt het wel prima dat er nu een verbod komt.
3: Ja.
0: Oké, waarom dan?
3: Omdat ik niet zoveel vuurwerk afsteek.
0: Nee, zelf steek je helemaal niets af?
3: Nee.
0: Nee, maar goed, daarmee kunnen andere mensen nog doen, toch?
3: Ja, en andere mensen mag wel doen, maar ik zelf niet.
0: Nee, oké. Maar ja, goed, zometeen mogen andere mensen het ook niet meer, hè? Behalve dan de clubs en de verenigingen.
3: En dat vind ik niet erg om te kijken, dus...
0: Oké. Maar je vindt helemaal prima dat het zometeen niet meer mag?
3: Ja, klopt.
0: Oké, dankjewel, Christina.
3: Alsjeblieft.
0: Oké, fijne dag. Dag.
3: Fijne dag, doeg.
0: Nou, wat vind jij ervan? Vind je het helemaal prima dat het zometeen niet meer mag? Of vind je het toch wel stiekem een beetje jammer? Je kan nog steeds reageren. 050-3188-288. Dit is George Ezra.

0: paradijs.
1: George Ezra was dat, dat heette Green Green Grass. Ja, we zijn bezig met wat anders en we hebben het over het vuurwerkverbod. Vanaf 1 augustus is het dan echt een feit. Er waren nog een partij die wilde nog een jaar uitstellen. Maar er was geen meerderheid voor. Er is nu ook een compensatieregeling van 100 miljoen voor de vuurwerkhandelaren. Clubs en verenigingen die mogen wel gewoon vuurwerk blijven afsteken.
2: Met een vergunning.
1: Met een vergunning, dat dan weer wel. Maar ja, dan denk ik dat je ook wel wat grenscontroles zou moeten houden natuurlijk. Hè? Want in Duitsland is er geen verbod, toch?
2: Nou, dat lijkt mij dan ook inderdaad. Ja, ik koop al jaren geen vuurwerk.
1: Nee, ik ook niet.
2: Tenminste, ik geloof zelfs dat sinds ik op mezelf woon het nog nooit heb gekocht.
1: Oh.
2: Dus ja, ik hou me daar eigenlijk ook helemaal niet zoveel mee bezig.
1: Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar er zijn natuurlijk sommige mensen die halen echt heel veel uit Duitsland.
2: Ja, zeker.
1: Gaan heel vroeg gaan ze daar naartoe. Je mag daar volgens mij wat eerder mag het ook kopen en zo.
2: Ja.
1: Want in Nederland mocht je natuurlijk alleen maar op Oudejaarsdag of één dag ervoor mocht je het kopen.
2: Ja, daar weet ik dus ook niks van.
1: Nou ja, zometeen mag het dus. Ja, nee, want ik heb het ook al heel lang niet meer gekocht, moet ik eerlijk zeggen.
2: Nee.
1: Zometeen mag het dus ook allemaal niet. Nou, we hadden vanochtend ook een lopend vuur erover. En dan was ook de vraag van, gaan mensen niet gewoon over de grens blijven halen? En komt daarmee ook de vraag op of een verbod in de praktijk ook wel te handhaven is? Nou, 76% vindt het vuurwerkverbod zal niet heel veel veranderen.
2: Ja. Maar als het niet mag. Ik denk dat er ook genoeg mensen zullen zijn die denken van, nou, het mag niet. Dus wat een gedoe om het dan ergens anders illegaal te gaan halen.
1: Ja.
2: Want dan je bent wel gewoon echt illegaal bezig.
1: Nou, waarschijnlijk zal het nog wel even duren.
2: Is dat het waard?
1: Zou het nog wel even duren een paar jaar voordat het echt helemaal ingeburgerd is ook.
2: Ja. Ja, dat denk ik ook.
1: Ik bedoel, sommige dingen op een gegeven moment heb je natuurlijk ook een beetje het rookverbod in de horeca.
2: Ja.
1: Dat duurt ook een tijdje.
2: Ja,
1: ik bedoel,
2: precies.
1: En nu kijkt eigenlijk niemand daar meer van op.
2: Nee.
1: En misschien dat het ook zometeen maar gaat met vuurwerk. Zo van, nou ja, dat je later aan je kleinkinderen vertelt. Zo van, weet je nog dat wij vroeger gewoon zelf vuurwerk afstaken?
2: Oh, ja, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dat niemand zich dat meer kan voorstellen.
2: Nee.
1: Zo gaat het natuurlijk ook wel gewoon met dingen.
2: Ja, dat zou best kunnen inderdaad.
1: Doet eerst een beetje pijn.
2: Ja, en uiteindelijk ben je het best wel snel gewend misschien.
1: Ja. Nou, je kan nog steeds meepraten. Wat vind jij ervan? Vind je het jammer of vind je het eigenlijk wel helemaal prima? Je kan ons nog steeds bellen 050 3188 288.

0: Robert Gray op Radio Noord en het heet Right Next Door. Ja, we zijn bezig met altijd wat anders en we hebben het over het vuurwerkverbod dat dit jaar in zal gaan. Alleen clubs en verenigingen mogen nog met een vergunning mogen ze vuurwerk afsteken. En ja, individuele particulieren die mogen dat niet meer vanaf dit jaar. Richard, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Steek je altijd veel vuurwerk af?
1: Ik zelf niet, nee.
0: Nee, oké, maar vind je het wel leuk om naar te kijken?
1: Absoluut, absoluut. Dat hoort erbij. Het is traditie.
0: Ja, om 12 uur even naar buiten.
1: Ja, ja.
0: Even kijken wat de buren allemaal doen.
1: Ja, ja.
0: Oké, maar vind je...
1: Alleen,
0: ja?
1: Ja. Zeg, nee, zeg maar.
0: Nee, ik wou zeggen, maar vind je het dan ook erg dat het niet meer mag?
1: Ja, eigenlijk wel. Want je lost het probleem niet op. Het probleem zit juist in het illegale vuurwerk.
0: Mm-hmm.
1: En doordat je alle vuurwerk gaat verbieden, wordt het illegale vuurwerk dingen alleen maar erger.
0: Ja, je denkt dat het illegale vuurwerk wel zal blijven?
1: Ja, de mensen die gaan toch naar Duitsland toe of weet ik veel waarheen om vuurwerk te kopen.
0: Mm-hmm.
1: En meestal is dat zwaar. Het is tegenwoordig heel makkelijk om eraan te komen.
0: Ja. Yeah.
1: Dus ik denk dat het probleem niet oplost, maar dat het alleen maar erger wordt.
0: Ja, vuurwerk dat in Nederland wordt verkocht, moet natuurlijk aan allerlei eisen ook voldoen.
1: Ja,
0: maar ja,
1: ja.
0: Daar gebeuren natuurlijk ook wel ongelukken mee ook, hè?
1: Ja, klopt. Maar ja, als je normaal volgens de beschrijving aanspreekt, dan zou er niks moeten gebeuren.
0: Nee, maar ja, we hebben elk jaar natuurlijk weer de berichten dat mensen weer naar het ziekenhuis moeten omdat ze een oog moeten missen of een vinger of misschien wel een hele hand ook.
1: Ja, klopt, maar ik denk dat dat toch wel blijft.
0: Vanwege dat illegale vuurwerk?
1: Ja, en je krijgt natuurlijk dat jongeren, vooral jongeren, zich gaan vervelen op straat.
0: Mm-hmm.
1: En dat er dan meer wordt gesloten of vernieuwd.
0: Ja, nou ja, nu zijn er al vaak ook controles, hè, grenscontroles tussen oud en nieuw, om te kijken of mensen, wat mensen natuurlijk allemaal meenemen uit Duitsland ook, hè?
1: Ja, nou... Ja, ik denk niet dat ze daar capaciteit genoeg voor hebben.
0: Nou, het is een beetje ingewikkeld natuurlijk.
1: Om iedereen te controleren.
0: Ja, een beetje ingewikkeld natuurlijk. Je kan ook niet op elke straathoek een agent neerzetten. En iedereen een bekeuring geven die vuurwerk afsteekt.
1: Een stukje handhaving, dat gaat hun gewoon totaal niet lukken.
0: Ja, maar denk je niet dat het gewoon even een paar jaar nodig heeft?
1: Nou, ik denk het niet.
0: Ik bedoel, we hebben natuurlijk wel... Ik noemde net al het rookverbod in de horeca. Ik bedoel, dat duurde ook een tijdje voordat dat helemaal zover was. En nu kan bijna niemand zich meer voorstellen dat je er ooit mag roken.
1: Nee, nee. Alleen als je dan kijkt naar bijvoorbeeld België. Dat is mijn rokerij dan. Hebben ze afgeschaft in de supermarkt en in de tankstations.
0: Mm.
1: Alleen daar gaan ze het nu weer terugdraaien.
0: Okay.
1: Omdat toch blijkt...
0: Ja.
1: Ja, het scheelt natuurlijk heel veel inkomsten.
0: Nou ja, eerder dit uur sprak ik ook een vuurwerkhandelaar. Die verwachtte ook dat dit maar tijdelijk zou zijn. Wat denk jij?
1: Ja, ik denk het ook.
0: Dat het uiteindelijk weer terugkomt.
1: Ja, ik denk het wel. En ik hoop het ook voor de mensen die het wel op de juiste manier afsteken ermee omgaan.
0: Ja, het is natuurlijk inderdaad...
1: Die zijn gewoon de dupe.
0: Ja, het is natuurlijk als we zometeen weer een andere regering hebben... die kan toch allemaal weer terugdraaien natuurlijk ook.
1: Ook dat, ja.
0: Ja. Oké, Richard, dankjewel. Fijne dag.
1: Ja, graag gedaan, Silver.
0: Oké, dag.
1: Oké, doei.
0: Rudy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat vind jij ervan, van het vuurwerkverbod?
2: Waardeloos.
0: Oh ja, waarom?
2: Nou, ik had Daphne een berichtje gestuurd.
0: Ja.
2: Van alles wat tegenwoordig verboden hier in dit land. Ja, het begint al met paasvuur en nu vuurwerk, Zwarte Piet. Nou... En ga maar door, maar komt er nog meer.
0: Ja, want steek je zelf veel vuurwerk af, of niet?
2: Nee.
0: Oké, maar toch vind je het heel erg?
2: Ja, het is gewoon een traditie. Maar al die traditie wordt dus gewoon afgepikt.
0: Maar ja, goed, de traditie van vuurwerk hoeft niet helemaal te stoppen. Hè. Clubs en verenigingen mogen het zometeen wel doen. En je kan natuurlijk ook gewoon op één centraal punt, net als in New York of Sydney, gewoon een grote vuurwerkshow afsteken.
2: Ja, maar dat gebeurt nu toch ook al?
0: Ja, maar ik bedoel... Hè.
2: Maar ik denk gewoon, ik vind, net wat ik zeg, alles wordt mij verboden. En je wordt er gewoon scheidsziek van.
0: Ja. Maar ja, tijden veranderen natuurlijk ook, hè?
2: Ik heb al gezegd, ook naar Daphne via de app, van er zijn genoeg wegen die naar Rome leiden, maar ook naar Duitsland. Er zijn zoveel landweggetjes die niet afgesloten zijn. Hm. Als de politie dat wel aan hebben, dan mogen ze wel heel wat personeel uitschappen.
0: Ja, je denkt dat het gewoon door zal gaan eigenlijk?
2: Ja, natuurlijk wel. De boeren die gooien gewoon een hekje open en dan op Duitsland in.
0: Ja. Maar misschien heeft dat ook gewoon een paar jaar nodig, hè? Een beetje wennen.
2: Ja, maar ja, daar kun je ook wel aan wennen.
0: Ja, dat is waar. Je kan overal winnen.
2: Ik vind het gewoon hartstikke jammer. Ik bedoel, er wordt weer een traditie voor ons afgejat.
0: Oké. Okay. Rudy, dankjewel voor de bellen.
2: Natuurlijk is het erg dat de mensen er gewond bij raken en zo.
0: Mm.
2: Dat is natuurlijk, maar ja, dat denk ik dat ze dat zelf doen.
0: Ja, maar ja, nee, dat hoeft natuurlijk niet per se. Kijk, als jij op een verkeerde plek staat en iemand steekt vuurwerk af, ik bedoel, dan sta je er misschien zelf maar gewoon, maar dan kan je nog steeds gewond raken, hoor.
2: Jawel, oké, maar neem dan afstand. Dat deed ik vroeger ook.
0: Ja, maar ja, het vliegt soms alle kanten op. Ik bedoel, waar moet je heen dan? Gewoon binnen blijven, deuren dicht.
2: Ja, dat is ook een optie.
0: Hé, hey Rudy, dankjewel voor het bellen.
2: Graag gedaan, kerel.
0: Oké, doeg.
2: Hey, houdoe.
0: Henk Sportel uit Winschoten, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat vind jij?
3: Ik had vroeger als jongens ook wel vuurwerk. Maar dan praat ik over, 15 jaar terug.
0: Ja.
3: Maar als je nou ziet wat er vorig jaar in Midwolda, waar ik wegkom. Ja, ik woon er nog niet in die streek. Maar daar hebben ze een vat bartenvogel hoog in vuurwerk.
0: Oh, dat was een flinke explosie dan, hè?
3: Dat was ook een beste explosie, maar dat niet alleen. De ramen die lagen er ook uit.
0: Oh, oké. Okay.
3: Van de diverse woningen. En ik bedoel, de jongen die zit er wel heel mooi aan. En die kopen een pakket vuurwerk van een paar honderd euro in Duitsland.
0: Mm-hmm.
3: Waar schijnbaar nog helemaal vrij is. En die komen hierheen en die gooien daar in die vat. In die vat wordt tot ontbranding gebracht. En dan krijgt een explosie. Dat is niet mooi meer. En als dat bij mij was gebeurd en de ramen daar gesprongen. Ik kan niet naar de overbuurman gaan en zeggen van, hey, wil jij met die ramen begroeten?
0: Ja.
3: En dan zeggen ze, ja, maar dat heb ik niet gedaan. En dan moet je de jongen weer zeggen van wie heeft dat gedaan? Ja, maar dan moet je, dan krijg je een bepaald moment 7-8 van die jongen op leven.
0: Niemand heeft het gedaan uiteindelijk. Maar je zegt van ik stak vroeger ook vuurwerk af, vond ik leuk. Alleen nu is het af en toe een beetje overdreven.
3: Ja, weet je wat is? Het vuurwerk is dikker geworden.
0: Mm-hmm.
3: De explosies zijn echt intensiever geworden dan vroeger.
0: Vroeger
3: was je rijden en dat soort dingen. Dus, maar oké, dat was in maart tegen een knal.
0: Ja.
3: Je kon het bijna in de hand houden.
0: Nou goed, dat is ook wel van alle tijden. Ik weet nog van, ik ben ook niet de jongste meer, maar op de middelbare school hadden we ook strijkers en zo. Die moest je ook niet in je hand laten ontploffen.
3: Nee, dat is waar. Die strijkers, die konden zo op de rand van een lucifersdoosje aansteken. En dan moet je ook zorgen dat je hem niet meer in je handen had.
0: Nee, dat klopt.
3: Want,
0: dat
3: had ook wel krachtig.
0: Ja, maar goed, het wordt nu steeds zwaarder. Dus eigenlijk vind je het niet zo erg dat het zometeen niet meer mag?
3: Nou, het is natuurlijk wel iets voor. Het hoort bij het oud en nieuw.
0: Ja.
3: En dat ga je verbieden. En dat is moeilijk.
0: Mm-hmm.
3: Daarom zeg ik, en dat heb ik ook voor mij naar jullie toegestuurd, groot vuurwerk. En op een voetbalveld. En dan ga je dan afscheiden. En daar een groep vuurwerkdeskundigen,
0: mm-hmm.
3: Ja, ook professionele vuurwerkfiguren, die steken daar dan iets af.
0: Ja, en gewoon inderdaad vuurwerkshows gaan doen. Oké, dankjewel voor het bellen.
3: Ja, oké, dank u wel.
0: Oké, dag. Henk Sportel uit Winschoten was dat. Tot zover deze Altijd Wat Anders over het verbod.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe je medicals, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 52 euro op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: en 93 jaar. Twee van hen zijn bewoners, de andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. Twee donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en het trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
2: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
3: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
4: Nu mega opruiming bij
5: Meertens Meubelen.
4: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
6: de koffie staat klaar.
7: Radio
8: Tussen de middag.
9: Met Edwin Mooibroek.
8: Goedemiddag. Ja, Summer States is afgesloten met Mumford & Sons gisteravond. We gaan

0: anderhalf jaar na het verschijnen van deze single maakte ze bekend dat ermee mee te zullen stoppen. You're the Wham en het heette I'm Your Man. Ja, de driedelige concertreeks van Summer States is gisteravond afgesloten met een optreden van de folkrockband Mumford & Sons. Nou, eerder stonden natuurlijk Snow Patrol en Kraantje Papi al op de drafbaan in het Stadspark in de stad. Tienduizenden mensen zijn erop afgekomen. Peter Zikkema die is als programmeur van Spot verbonden aan het evenement. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Beetje tevreden over de drie concerten?
1: Ja, zeker. Gisteren was het natuurlijk fantastisch afsluiten. Geweldig optreden van Mumford & Sons. Het weer was ook fantastisch. Zonnetje erbij. Ja, dit is hoe je het wil.
0: Ja.
1: Het is gek. 40.000 mensen die je zag genieten. En dat is heel fijn.
0: Ja, 40.000 mensen in Stadspark inderdaad. Ja, ze zijn hartstikke populair, hè, Mumford & Sons?
1: Zeker, ja. Mensen kwamen overal vandaan en dat was super goed.
0: Ja.
1: Goed om te zien.
0: Waar heb je zelf nou het meest van genoten?
1: Ja, alle drie waren, vond ik bijzonder. Ik vond Snow Patrol heel bijzonder om die echt eindelijk gespeeld Groningen te hebben. Jammer dat het begon te regenen, maar dat was gewoon een hele goede show. Kraantje Papi was natuurlijk ook de Groningse trots. En hoe goed hij deed, wat een mooie show hij had. En gisteren, ja, ik vond dit ook zo speciaal. Ja, goed.
0: Wat vonden de artiesten er zelf van? Die hebben ze vast wel gesproken over de locatie en de sfeer. Want ja, ze staan normaal gesproken misschien ook wel op grotere festivals of in grotere halen.
1: Ja, zij waren gisteren, Mumford & Sons waren super tevreden hoe het hier ging. Het zag er geweldig uit. En dit was de eerste show die ze deden van de Europese Tour. Ik kwam net uit Amerika. En ze waren heel blij ook met de reactie van het Nederlandse publiek. Dat vond ze te gek. En ja, ze waren blij.
0: Ja, dus, nou, iedereen blij.
1: Blij
0: ja, iedereen blij. Dus inderdaad, nou, volgend jaar komt er weer een nieuwe serie.
1: En daar zijn we druk mee bezig.
0: Oké, wie komen er optreden volgend jaar?
1: Ja, dat blijft nog heel lang een verrassing.
0: Nog heel lang? Wanneer gaan we het weten dan?
1: Ik weet het niet. Er is nog geen act bevestigd, maar dat zit wel aan te komen. Ergens dit najaar verwacht ik.
0: Oké. Okay.
1: Maar dit moet zeker een vervolg krijgen. En dit gaat gewoon een jaarlijkse serie worden.
0: Ja, gaan jullie het volgend jaar overtreffen met grootsheid van de artiesten?
1: Vast wel. Dat hoop ik.
0: Okay.
1: Ja. Sommige dingen die weet je niet. Volgens mij hebben we hier een heel mooi concept te pakken. Het is niet de artiesten die normaal in het stadion staan of 60.000-70.000 mensen trekken. Maar gewoon meer de categorie daar net onder. Maar daarvoor zijn de optredens vaak minstens zo goed of beter. Dat hebben we gisteren al gezien.
0: Dankjewel. Peter Zikkema, programmeur van Spot. En we zijn benieuwd naar wie

Sam Fender was dat samen met Olivia Dean. Dat heette Raimi in. Ja, Ronald is zometeen weer op stap met Rick Middelbos. Dus blijf erbij. Dit was de inzending van Engeland bij het Songfestival in 98.

0: De Jacksons waren dat op Radio Noord en Can You Feel It? Bijna 1:30 geworden, zometeen natuurlijk Noordnieuws. Edwin, wat zit erin?
1: Ja, dat kan sneller, hè.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: 1:30. Je krijgt een overzicht voor het nieuws in Groningen. Edwin, goedemiddag.
10: Goedemiddag Edwin. Mocht Groningen een serieuze optie zijn, dan zullen we komen met een rijke regiopakket. Dat zei staatssecretaris Johannes Debat van Klimaat en Groene Groei in het debat over de komst van kerncentrales in Nederland. Ook zegt hij dat er een dilemma ligt en dat er nog geen keuze is gemaakt voor Terneuzen of de Eemshaven. Verslaggever Robert Pastoor vertelt hoe het tot dusver is gereageerd door de partijen in de Tweede Kamer.
11: De VVD, een coalitiepartij, die zegt wel van ja, Zeeland heeft onze voorkeur, maar daarmee sluiten ze dus ook de Eemshaven niet uit. Het CDA is ook niet heel erg duidelijk. Die haalt wel eerder aan dat er moties zijn ingediend waarmee wordt gezegd van de Eemshaven is geen optie. Daarmee lijken ze dus dat ook wel te zeggen. Maar ook die partij, ook een coalitiepartij, die zegt dat niet hardop. Dus eigenlijk is denk ik de afdronk van vandaag dat je nog niet keihard kan concluderen dat de Kamer zich uit gaat spreken voor of tegen een locatie. De kaarten worden dus nog tegen de borst gehouden.
10: De staatssecretaris probeert dit jaar, hooguit begin volgend jaar, een keuze te maken voor een locatie. Debat is op dit moment even geschorst. De komst van een directe veerbootdienst vanuit Groningen naar Noorwegen komt steeds dichterbij. Gisteren werd bekend dat de financiering rond is. Het herstelprogramma Nijbegun trekt daarvoor 36 miljoen euro uit. Groningen Seaports betaalt de overige 40 miljoen. Bart-Jan Hoevers van het Havenschap vertelt hoe.
12: Wij financieren eigenlijk onze projecten zelf. Bij banken bijvoorbeeld. En halen dan eigenlijk dat geld weer terug door inkomsten te krijgen van bijvoorbeeld in dit geval de ferrymaatschappij die voor het gebruik van de kade gaat betalen.
10: De veerboot moet over 2 jaar varen. Misschien verdwijnt het vuurwerkverbod over een paar jaar wel weer. Dat zegt vuurwerkverkoper Hans in Nieuwolda.
13: Met de pulsvisserij is dat dus in één keer helemaal gestopt. Maar daar beginnen ze nu ook weer mee. Dus het kan best zijn dat ze zeggen van ja, het vuurwerk, het legale vuurwerk is gestopt. Maar de overlast is dusdanig niet weggegaan. Dat er wel weer legaal vuurwerk verkocht mag worden.
10: Ja, dat verbod gaat 1 augustus in. Clubs en buurtverenigingen kunnen nog wel een vergunning krijgen, maar daar moet de verkoper het niet van hebben.
13: Dat is natuurlijk absolute onzin. Want ik ga niet mijn bunker laten keuren voor die 5 verenigingen die door de vergunningprocedure komen. En mijn investeringen, nee, helemaal niet. En trouwens, de grote leveranciers, vraag ik mij af of die dat ook gaan doen.
10: En de Groningen Politiek wil dat er nu eindelijk werk van wordt gemaakt om de laatste 1000 adressen in de buitengebieden van onze provincie te voorzien van snel internet. Een motie die gedeputeerde Staten oproept om nog dit jaar met maatwerkoplossingen te komen voor de betrokken inwoners is unaniem aangenomen door Provinciale Staten. De provincie doet al sinds 2016 beloftes om snel internet te realiseren. Die beloftes zijn al die tijd niet nagekomen, benadrukken de indieners van de motie, ook vanwege de hoge kosten ervan. Meer op rtvnoord.nl.
14: Vanmiddag in eerste instantie nog bewolkt in regenachtig weer. Om nu of 2:30 is het op de meeste plekken droog. In Lotte breekt de zon weer door. Met een matige tot krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht nog kans op bui, maar ook opklaren zijn dat die tot 16 graden als minimum. In morgen bewolkt, regenmatig zon. In de loop van de dag is de kans op bui. Met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 20 of 21 graden.
15: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
16: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
17: Ik heb trek in iets lekkers.
18: Neem de kersen van Oudebos.
17: Iets zoets.
18: De kersen van Oudebos.
17: Iets fris en sappigs.
18: Oudebos.
17: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
19: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
20: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
21: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in-prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.

0: Douwe Bob was dat. Ja, zijn gitaar is uit zijn auto gestolen. En hij heeft een beloning uitgeloofd voor degene die daar meer over weet. Nou, het is donderdag en zoals elke donderdag is Ronald op stap met Rick Middelbos. Ja, het is de laatste week van het schooljaar en ze zijn nu op de school waar hij les geeft. En ze gaan eens even kijken hoe de schooltuin erbij staat.
1: Hey Rick, je hebt iets bij je. Is dat een pak? Ja. Kijk, ik moet het over beginnen. Ja. Wat is er aan de hand? Je bent ook gedoucht, zie ik.
2: Het moet een beetje netjes voor de dag komen.
1: Ja, want?
2: Wij hebben deze dagen de eindexamen uitreiken, zeg maar de diplomeringen. Ja. Maar we hebben er dan weer iets heel vrije schools bij. En dat we allemaal als docent een beeld moeten geven aan een bepaalde leerling. Elke leerling krijgt één beeld. En dat is een soort metaforisch iets. Ja. Waar de betekenis niet altijd duidelijk van mag zijn. Dus de druk ligt hoog.
1: Dus jij moet in een pak?
2: Nee, dat moet niet. Nee, sterker nog, dat doe ik nooit. Nee. Alleen ik had voor de grap gezegd tegen leerlingen, wat krijg ik als ik in pak kom? En zei die chocoladereep, nou ik heb wel zin in. Dus dat...
1: Ja.
2: Doe ik maar zijn pak aan.
1: Ja, jammer dat je hem niet aan hebt, Mjong. Dus,
2: ja, ik had er nog geen tijd voor.
1: Je had er nog geen tijd voor?
2: Nee.
1: Hebben we overvallen je er helemaal mee, hè? Want, ja. Want jij wilt...
2: Ik wil het eigenlijk weer hebben over dit. Kijk, het was een beetje stom. Ja. Ik had weer nieuwe bijenhotel dingen in aanmaak. Ja. Je ziet dat ik hiermee bezig ben. Maar er zitten hier zoveel beestjes door de hoeveelheid inheemse planten enzovoort. Dat zelfs... Ik ben nog bezig, maar je ziet al allemaal gaatjes die gevuld zijn. Zie je dat?
1: Ja, er zijn plankjes, daar boeien gaatjes in. Ja. En dus daar hebben we het vaker over gehad.
2: En dan moeten er nog meer allemaal buisjes in. En je ziet dat het er meer worden opgevuld. Maar deze zijn wel speciaal, want deze staan nog op mijn werktafel. Maar die worden nu dus al gevuld. En hier zitten geen metselbijtjes in, maar bepaalde metselwespjes die ik hierbij heb gezien. Waaronder een hele zeldzame soort. Dus dat gebeurt gewoon. Hier zitten muurwespen in. Bepaalde muurwespen. En er zit een graafwesp hier onderin. Daar gaat er eentje. En er zit een goudwespje bij. Waarvan ik de wetenschappelijke naam even niet meer weet. Maar die legt stiekem zijn eitjes erbij. En dat is ook weer een zeldzame soort. Dus dat gebeurt terwijl ik ze aanmaak al. Dus ik ben nu een beetje in dubio. Kan ik ze wel verplaatsen? Dit is een van de stressdingetjes.
1: Wat slaapt een bij dan? Nee toch?
2: Jawel. Ja? Alleen dit is niet hun slaapplekje. Dit zijn de nestjes. Dus okay. Als je die broedholletjes aanbiedt. De meeste van de wilde bijtjes en wespjes die zijn solitair. Dus die hebben geen kolonie. Maar die maken een holletje in de grond. En daar maken ze nestkamertjes in. Maar sommigen doen het ook in gaatjes, in muren, in hout. Van oorsprong kevergaatjes.
1: En terwijl je daarmee bezig was... Zijn ze dus al gevuld?
2: Nou, ik was even een paar dagen er niet mee bezig. En nu zit het al helemaal gevuld. Dus nu zit ik, ja, kan ik ermee verder? Ik ga er wel mee verder, maar heel voorzichtig. Ja. Maar goed, er gebeurt dus de hele tijd van alles, hè?
1: Dat is wel leuk. De douche vandaan, hè?
2: Ik kom net onder de douche vandaan.
1: Wat voor geur is dat, joh? Dit geurtje.
2: Dit geurtje? Ik heb, hier zit een klein beetje deo op. Ja. In mijn haar zit, ik ga het geen allemaal merken noemen. Nee. Maar er zit gewoon een shampootje. Okay. En dan heb ik nog een ander dingetje.
1: Oh, wat lekker, ja.
2: Maar niet allemaal, hey, ik zie een vlindertje. Ja. Dat is leuk. We gaan even naar de vlinder en de bijentuin.
1: Ik weet dat je er helemaal mee overval, maar wij hebben nog een deel 2 natuurlijk.
2: Ja, moet ik mijn pak daarvoor aantrekken? Nee.
1: Het is dat je er zelf antwoord op geeft.
2: Ja, maar ik wil niet dat het vies wordt.
1: Hé, maar wat leuk natuurlijk, want het schooljaar is voorbij, nu eerst.
2: Ja, dus voorlopig is het qua leerlingen hier even heel rustig straks. Maar ik ga natuurlijk de hele zomer door met die tuin ombouwen tot een soort natuurreservaat.
1: Heb je een leuke lichting afgeleverd, vind je?
2: Zeker, ja. Ik ben zelf geen eindexamendocent. Dus op zich ben ik ze dan al kwijt na de derde klas. Vierde klas ook. Dus, dus ik heb ze al een paar jaar niet meer. Maar ik zie ze nog wel natuurlijk overal nergens. Ja. En ik ben heel trots op ze, zeker.
1: Ja, mooi zo. Goed, gaan we langzaam naar deel 2. Kun je daar goed op voorbereiden?
2: Dan gaan we even naar de grote.

0: Daniel Bouten was dat en het heette Bad Day. Ja, we gaan terug naar Ronald en naar Rick Middelbos, naar de school waar Rick les geeft. En ze zijn nu bij het Bijenhotel.
1: Hé, hey, ik zie ze. De bijtjes.
2: Ja.
1: Ja, dit is de plek waar je wilt zijn, geloof ik, hè?
2: Ja, hier wil ik even wat over vertellen. Want je ziet, we hebben hier eerder bij gestaan. En toen staat er onder andere rosse metselbijen en gehoornde metselbijen. Ja. En wat zie je nu?
1: Ja, we zien ze echt.
2: Je ziet heel veel tronkenbijtjes vooral. En nog allerlei andere soorten die erop afkomen. En in elk gaatje maakt een eigen koninginnetje dus haar eigen nestje. En ja, dat stuifmeel wat ze aan hun buik verzamelen. Als je ze van dichtbij zou bekijken, dan zie je een soort gele buikjes. Dat komt onder andere allemaal van dat biggen kruid en al die bloemen die daar groeien. Maar ook van deze plant.
1: Ja, ik zal het even beschrijven voor iemand die geen visual radio heeft. Want we kijken dus naar boomstammen.
2: Ja, ik heb daar allemaal stronken en buisjes van rietstengeltjes en bamboestengeltjes en boomstronken waar ik allemaal gaatjes heb geboord. Honderden gaatjes. En daar komen dus allemaal solitaire bijtjes bij. Nou, er zijn meer dan 300 soorten wilde bijen in Nederland en die maken onder andere gebruik van dit soort dingen. Nou, ze hebben allemaal bloemen nodig om van te eten, maar vooral om het stuifmeel te verzamelen waar ze een eitje op leggen. Er zit nu een hele mooie pluimvoet bij, daar blijft het grijskruid. Nou, fantastisch. Maar één soort wilde ik ook nog een lans voorbreken en dat is deze. Ja. En dit is een van de meest gehate soorten planten in Groningen. Want boeren hebben hier een hekel aan. Veel boeren, ik wil ze niet allemaal over één kam scheren. Dit is Jacobs kruiskruid. En dat wordt op veel plekken erg bestreden, omdat als het in het kuilvoer komt, in het hooi, dan het is het heel giftig voor veedieren.
1: Ja.
2: Nou, hoef je als je dit in je tuin hebt staan niet zoveel zorgen te maken, want je eet het niet op. En dieren, als ze die plantjes staan, eten het eigenlijk ook niet op. Want het is hartstikke giftig, dus ja, dat ga je niet doen. En zolang je dus niet aan het hooien bent in je tuin of daarnaast, dan kan dit helemaal geen kwaad, maar zijn ze wel heel nuttig. Want al die bloempjes, daar komen superveel van die bijtjes en zo naartoe om hun stuifmeel te halen voor in die nestjes. Je ziet daar al een tronkenbijtje bij zo'n plant. Ja. Maar je ziet daar ook een heleboel van die planten die helemaal kaal zijn. Zie je dat?
1: Ja.
2: Die worden hier dus bestreden door deze rupsen. Zie je die?
1: Al deze rupsen. Ja, maar inderdaad, als je daar naar kijkt, ik zie daar inderdaad allemaal rupsen. Hè? Kijk, de cameraman die komt ook een stukje dichterbij.
2: Supermooie rupsen.
1: Ja.
2: Ja. Ja, dat zijn de rupsen van de Sint-Jacobsvlinder. En die kunnen Jacobs kruiskruid eten, terwijl dat heel giftig is. Daar worden ze zelf ook giftig van. En om dan roofdieren te waarschuwen dat ze giftig zijn, hebben ze die waarschuwingskleuren. Maar hier zie je dus heel mooi hoe dat Jacobs kruiskruid eigenlijk op een natuurlijke wijze een beetje bestreden wordt door de rupsen. Maar ook hoe wilderig het bloeit en hoeveel die bijtjes daar onder andere aan hebben. En op zo'n plek als hier kan het dus niet zoveel kwaad. Dus mochten mensen het in hun tuin hebben en ze zitten niet naast een veld waar heel veel gehooid moet worden, laat het lekker staan. Want het is een prachtig plant. Stop het niet in je mond.
1: Je zit er wel gewoon aan. Dat mag wel.
2: Ja, ik moet niet ze breken en al het sap eraan krijgen en dan mijn vingers gaan aflikken. Maar dat geldt voor wel meer planten. Je moet niet alles in je mond stoppen wat je tegenkomt. Dat is gewoon niet zo verstandig. Er zijn wel meer giftige planten. Maar het is wel een heel mooi onderdeeltje van dit ecosysteempje. En je ziet daar nu zo'n tronkbijtje helemaal opgaan in die bloem. Hier zo. Ik wijs hem even aan. Oh, nu gaat hij er weer vanaf. Maar die verzamelt dus allemaal stuifmeel. Onder andere dus op het kruiskruid. Maar ook op dat biggenkruid. En hier op de wilde peen. En op de wilde sigorij. En nou ja, allerlei verschillende bloemen. En die brengen ze dan daarheen en zo heb je die schakels zo. Ja. Terwijl bijvoorbeeld die wespjes die in die hotel zitten, die vullen het niet met stuifmeel, maar met spinnetjes, rupsjes en allemaal van dat soort dingetjes. Dus zo is er een heel ecosysteem rondom zo'n plek en ik vind het heel leuk dat dat kan.
1: Het was weer leerzaam.
2: Het is leuk, hè? Ja. Oh, ik ga even
1: en
2: naar
1: dat
2: die
1: semi live. Het was net live. Ja. Het was net echt.
2: Ja, het is wel live.
1: Ja. Ja, that's live.
2: That's live. That's what all people say. It's shut down in April. Fly high in May. En deze vliegen allemaal hoog in juni. Het is juli. Mijn moeder is jarig.
1: Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
1: Goed.
2: Ik moet haar nog even feliciteren.
1: Kun je het pak nog een keer aan.
2: Mijn moeder bellen.

0: The Counting Crows op Radio Noord. En het heette The Big Yellow Taxi. Nou, het is alweer bijna 2 uur geworden.
1: Ik kwam niet met de taxi, ik kwam met eigen vervoer.
0: Oh ja, kom je altijd met eigen vervoer?
1: Ik kom met eigen vervoer.
0: Ja, ga je ook met eigen vervoer weer weg?
1: Nee, als hij er nog staat, ja.
0: Zometeen lekker de middag door.
1: Yes! Er is er een jarig vandaag en deze persoon heeft ooit een duet gezongen met een bekend iemand. Ik probeer het een beetje cryptisch te houden, anders dan zou ik het misschien zomaar kunnen verklappen. Dat wil ik niet. En die artiest zit vanmiddag in Plaatje Over.
0: Nou, dan moet je het zeker nog niet verklappen.
1: Nee, ik denk, ik was er bang voor dat jij al...
0: Nee, ik zeg niks.
1: Nee, joh.
0: Ik zeg niks.
1: Dat je niet een gokje waagt.
0: Nee, blijven luisteren zometeen.
1: Dat is een uitstekend idee.
0: Veel plezier zometeen met Karel. Tot 2 uur is hier Shocking Blue en Venus. Ik wens je een fijne dag. Tot een andere keer. Hoi.

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
8: e-boekhouden.nl.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 2 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen.

0: hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Raamdecoratie op maat gemaakt.
2: Timpweg.
1: Eigen productie- en montagedienst.
2: Timpweg.
1: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
3: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
4: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
5: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
6: Radio Noord.
7: De middag door.
6: Met Karel Oosterhuis.
8: Damiano David, award-winning met zijn band tijdens het Songfestival. En ook solo doet hij het heel erg goed. Zijn hit is zijn

Damiano David op Radio Norton, Born with a Broken Heart. Donderdagmiddag, goedemiddag. Amma die heeft een tijdje geleden nog een rechtszaak aangespannen tegen een Nederlandse band. Die hadden namelijk teken Chance geleend en veranderd in...

fans. Ja, ABBA was boos. En slechts bij hoge uitzondering wil ABBA nog wel eens een keertje toestemming geven aan bijvoorbeeld Madonna voor een sample van Hang Up. Maar Madonna moest er wel even een brief voor sturen met toestemming of dat mocht. En toen het mocht, moest er ook nog 50% van de opbrengsten van dat nummer rechtstreeks naar ABBA. En toen pas was het akkoord. ABBA in de spotlights. Letterlijk, dit is Super Trooper.

Alex Warren, Passenger op Radio Noord. Ik heb een Europese megahit voor je. Maar ook echt een megahit. Het grappige is dat de zanger, een Engelsman, die dacht van dit gaat goed, overal succes. Dat hij dan aan zijn manager vroeg, en hoe is het in Engeland? Hoe gaat het hier? En dat de manager zei van ja, je staat in de hitlijst maar echt helemaal onderaan. Nou, dan gaan we toch wel omhoog? Nee, we gaan niet omhoog. Ben ik dan al hoog geweest? Nee, je bent ook niet hoog geweest. Het is overal succesvol, maar niet in je eigen land, vriend. Bijna ongelooflijk, maar het is wel waar. Nick Kamen, daar gebeurde het mee destijds. Zijn Europese megahit ook in Nederland. I Promise Myself op Noord.

Elke zaterdag op Radio Norton. Crying at the Discotheque. The Fine Young Cannibals. Die heb ik zo meteen voor je met She Drives Me Crazy. Dat liedje ken je. En er is een... Er was, moet ik zeggen, een man getrouwd met Dolly Parton. En die vond dat liedje eigenlijk wel heel erg leuk. En Dolly, dat is de minste niet. Die dacht, weet je wat ik doe? Ik ga een nieuwe plaat maken. En dan duik ik de studio in. En dan ga ik dat liedje, wat mijn lieverd zo mooi vindt... ga ik een klein beetje aanpassen qua tekst. En ga ik voor hem opnemen. Dus echt waar, Dolly Parton heeft She Drives Me Crazy opgenomen. In haar versie klinkt dan zo... You

0: Fine Young Cannibals op Radio Noord en She Drives Me Crazy. Een liedje dat nog eens een keer is opgenomen door Dolly Parton, speciaal voor haar man. Zometeen het laatste nieuws. Edwin gaat ons bijpraten. Wat zit er allemaal in?
1: Het is in ieder geval geen cannibal. Maar laat ze toch met rust.
2: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Vers aan tafel. Vers aan tafel.
5: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
4: Vers.
5: Aan tafel.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
4: Vers!
5: Aan tafel!
7: Zonverlaars, opgelet! Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei-doei!
7: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Het is 2:30. Het laatste nieuws, Edwin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De vier mannen die maandagavond zijn aangehouden na een inval in eetcafé Mirage onder het Noorderstation in Groningen zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak. Die draait om het organiseren van illegale kansspelen, meldt het Openbaar Ministerie. De politie nam maandagavond naast contant geld ook goederen in beslag die gerelateerd waren aan illegale kansspelen. Twee van de vier verdachten zijn lid van Futsal Groningen. Het gaat om de oprichters van de club, die ook actief zijn als trainer, voorzitter en teammanager. Mocht Groningen een serieuze optie zijn, dan zullen we komen met een rijk regiopakket. Dat zei staatssecretaris Joannes de Bat van Klimaat en Groene Groei in het debat over de komst van kerncentrales in Nederland. Ook zegt hij dat er een dilemma ligt en dat er nog geen keuze is gemaakt voor Terneuzen of de Eemshaven. Het debat is even geschorst geweest. Verslaggever Robert Pastoor vertelt hoe het nu verder gaat.
10: Alle partijen zijn aan het woord geweest. Daar gaat dan zometeen de staatssecretaris op reageren. En dan kunnen de partijen daar nog weer op gaan reageren. Ja, en dan is het zo dat de staatssecretaris gehoord alle beraadslagingen het meeneemt en het gaat gebruiken voor de input voor het maken van een keuze. Dus het zal dan nu eventjes stil zijn na vandaag, want na vandaag gaat ook het politieke zomerreces in, dus zomervakantie. De verwachting is dat er dit jaar nog een keuze wordt gemaakt voor de kerncentrales, dus of dat dan de Eemshaven wordt of Terneuzen in Zeeland.
1: Een fatbiker is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Hoendiepskade en de Westerhaven in Groningen. Fatbiker wordt nagekeken door ambulancepersoneel. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet bekend. De kruising is tijdelijk afgezet. Zorgen bij het Werelderfgoedcentrum Waddenzee over zeehondentoerisme. Zoveel gaan met een bootje het water op om dieren te spotten, dat vooral de pups daar last van kunnen hebben. Sommigen raken in paniek, slaan dan op de vlucht, vertelt dit Friese statenlid.
11: Er zijn een aantal schippers die heel graag met toeristen de zeehonden bezoeken en die dan ook echt letterlijk de zandplaat opgaan, waardoor ze de kleine zeehondjes storen. Ja, en die ontvluchten hun moeder, die raken in paniek en die raken dan de weg kwijt.
12: Ah, ik werd wit heet, joh. Ik werd wit heet. Ja, dit is weer zo'n prachtig voorbeeld van zwart maken van rondvaartschippers die eigenlijk als ambassadeurs op de Waddenzee varen.
1: En dat zei waddenschipper Jacob. Volgens hem houden hij en zijn collega's zich juist netjes aan de regels. En sociaal ondernemer Jolijn Kruisberg heeft de erepenning van de gemeente Groningen gekregen. Kruisberg kreeg die penning uit handen van loco-burgemeester Karin Bloemhof bij haar afscheid van het bedrijf Van Hully. Ze begon die onderneming in 2012 als kleine start-up, waarbij de nadruk lag op produceren met hergebruik textiel. 2 jaar later begon ze met werk-leertrajecten, vooral voor vrouwen met een migratieachtergrond. De meerderheid van de deelnemers stroomt uit naar een betaalde baan of een vervolgopleiding. Meer op rtvnoord.nl.
0: Yes, dank je. Dan door naar Harma met het weer.
8: Vanmiddag in eerste instantie nog bewolkt in regenachtig weer. Om nu de 1:30 is het op de mooiste plekken droog. In Lotte breekt de zon weer door. Met een motige tot krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht nog kans op een bui, maar ook opklooten zijn dat die tot 16 graden als minimum. In Mun bewolkt regenmotig zon. In de loop van de dag is de kans op een bui. Met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 20 of 21 graden.
0: Ja, maar dankjewel. Straks spelen we een plaatje over. Maak je kans op mooie en lekkere prijzen. En hoor je muziek van Shania Twain die de studio indook met een zangeres die tegen Shania had gezegd: ik ben zo verschrikkelijk fan, ik heb een liedje gemaakt, zou je dat met mij? En Shania die zei van: ja, is goed, gaan we doen. Je hoort het zo.
13: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
14: Ik heb trek in iets lekkers.
15: Neem de kersen van Oudebos.
14: Iets zoets.
15: De kersen van Oudebos.
14: Iets fris en sappigs.
15: Oudebos.
14: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
16: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
17: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: Tops op Radio Noorden. Don't walk away. Nee, blijf in de buurt van je radio. En zorg dat je de telefoon binnen handbereik hebt. Sterker nog, waarschijnlijk heb je hem gewoon vast. Dat is dan heel erg mooi, want dan maak je kans op mooie prijzen als je mee gaat spelen met Plaatje Over. Vandaag is hij jarig. Geboren op 2 juli 1986 in Paramaribo. Dino Orfeo Canterburg. Later zou hij bekend worden onder zijn artiestennaam Damaru. Zijn grote hit? Ik laat je even een stukje horen.
1: Zo klinkt het.

0: En dit is de vraag.
1: Damaru is jarig vandaag. Hij heeft in Nederland één grote hit gehad. Daar heb je net een klein stukje van gehoord. Maar dat liedje zong hij niet alleen. Hij zong dat met Jan. Maar welke Jan was dat dan? Was dat A. Jan Keizer? Was dat B. Jan Dulles? Of C. Jan Smit? Damaru, tuintje Mart. Hij zong het met een Jan. Een Jan uit Volendam. Maar welke Jan is dat dan? Is dat A. Jan Keizer? Is dat B. Jan Dulles? Of C. Jan Smit? Als jij het weet of een gokje wil wagen. En je weet het, Google is je vriend, hè. 050-3188-288 is het goed. Dan ga ik je feliciteren. Krijg je van mij een doos met lekkere droge worsten. En wat moois uit de RTV Noord prijzenvitrine. 050-3188-288. Damaru, heb je net gehoord. Maar met wie zong je het? Met Jan Keizer, Jan Dulles of Jan Smit. Succes!

0: Dead Hardis en de Nozems en Ik Dans Deur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lieneke.
1: Hallo.
0: Goedemiddag, Lieneke. Al goud.
1: Goede, ja, prima.
0: Mooi. Je hebt een lekkere dag vandaag, begreep ik.
1: Ik versta je heel slecht. Ik vind het veel vervelend.
0: Jij vindt het vervelend. Ik zei, ik hoor dat jij een fijne dag hebt vandaag.
1: Ja, lekker rustig.
0: Lekker wandelen met het hondje.
1: Ook dat, een beetje in de tuin.
0: Wat voor hondje heb je?
1: Een bastardhondje.
0: Een bastardhondje, hoe heet die?
1: Ja. Bo.
0: Hoe kom je aan de naam Bo?
1: Kort, maar krachtig.
0: Je had geen zin om Hendrik te roepen, maar gewoon
1: nee.
0: Bo.
1: Nee. Omdat ze ook al een beetje problemen hadden in het begin. Dan, als je dan zo'n moeilijke naam hebt, dat vind ik voor mezelf ook niet prettig.
0: Een hondje met problemen. Waar komt het hondje vandaan dan?
1: Uit Roemenië.
0: Uit Roemenië, oké. Okay. En toen je het hondje kreeg, wat was er toen allemaal mis mee?
1: Overal bang voor. Ik moest echt nog socialiseren. Dus ik ben ook met haar naar de cursus geweest en zo. En dat heeft haar ook wel geholpen hoor. Maar ze was ontzettend druk.
0: En wanneer dacht je van, ik wil gewoon een hondje uit Roemenië?
1: Nou, die kwam voorbij. Op Facebook.
0: Oh, en je dacht
1: en
0: van...
1: ze keek mij aan. En ze keek mij aan op de foto. Ja. En ik dacht, hey, dat is een voor mij. Nou, het klikte gelijk.
0: Lieneke, wat een mooi verhaal. De puppyogen van Bo keken Lieneke aan en toen was het ja, gedaan. Het was het liefde op het eerste gezicht.
1: Ja,
0: Lieneke, dat is mooi om te horen. Vandaag, de verjaardag van zanger en rapper Damaru. Ja. Geboren vandaag in 1986. Die had één grote hit in Nederland met een Nederlandse Jan. Welke Jan was dat dan?
1: Jan Smit.
0: Dat is helemaal goed, Lieneke. Gefeliciteerd. Jij krijgt van mij een doos met lekkere droge worsten.
1: Oké.
0: Ga je die helemaal zelf opeten? Of ben je ook iemand die dan, als je dan wat lekkers neemt... qua snacken, dat je zegt... Pst, Paul, kijk eens.
1: We hebben best wel een familie... en vooral de kleinkinderen die wel van worsten houden.
0: Ja, maar Bo dan?
1: Bo, nou, een heel klein stukje. Want het is een beetje te zout voor haar, hè?
0: Mm-hmm. Denk even checken wat je doet. Maar heel klein stukje. Gewoon even voor het smaakje. Even voor het proeven.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Mag ze meegenieten, hè?
0: Lieneke, de prijzen die zijn zo goed als onderweg naar jou toe.
1: Oké.
0: En als Bo begint te blaffen en heel blij begint te kwispelen... dan weet je het, dan ligt er droge worst in de brievenbus.
1: Dat is prima, want onze voordeurbel doet het niet... maar als zij blaft, dan is onze bel.
0: Oh, nou, een betere bel bestaat toch niet?
1: Precies.
0: Lieneke, heb een fijne dag. De prijzen komen eraan. Jan Smit en Damaru. Dit is Tuintje Mart op Radio Noord.

Mooi liedje Tuintje Markt op Radio Noord. Damaroes samen met Jan Smit op Radio Noord. Dit is TLC. Tender Love and Care. Waterfall.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Vanaf 6 juli gaan we met de boot door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Volg Rondje Zummer
1: vanaf maandag 6 juli bij RTV Noord.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer motor.
10: Hey, waar was jij?
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels.

0: Bit aan huis via 0683-252-162.
1: Zorgeloos lachen met kunstgebit aan huis.
0: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
2: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
3: Radio Noord.
4: De middag door.
3: Met Karel Oosterhuis.
5: Jonas Blue typte een aanwijzing, een woordje. Mama had nog

Echte gitaren. De meester aan het werk, Eric Clapton, hoorde je, Forever Man. Een beetje artiest zit nu al in de studio. Een beetje artiest is nu al bezig met een kerstliedje, dan wel een heel album. Je moet op tijd beginnen. Maar andersom is dat ook zo. Het was januari 2026. En de Noorse band zat met de ploeg in een vakantiehuisje. Het was min 15. Ze zaten nog net niet te blauwbekken, maar hadden wel het idee van, ja, nu is het koud. Maar straks als de zomer komt, dan willen we toeslaan. Dan willen we een zomerhit. De ultieme zomertrek, die willen we maken. Nou, petje af. Het is ze gelukt. Gemaakt in januari bij min 15. Dit is de Bauza, Magnetic.

Culture Club op Radio Noord. En op het eind wordt het nog even psychedelisch. Dat hij bijna verdwijnt in een soort van grote galmdoos. En dat hij zich blijft herhalen. Mooi gedaan, kan niet anders zeggen. Mark Ronson samen met Amy Winehouse op Radio Noord. Dit is Valerie.

0: hoor je ook helemaal niks meer van deze man. Seal was groot in de jaren 90. Crazy. Zometeen het laatste nieuws uit stad en ommeland. Edwin gaat ons bijpraten, maar wat zit er allemaal in het nieuws?
1: Denk je dat we worden herkend?
2: Nou, je ziet toch, iedereen staat te kijken. Mijn ogen.
1: Nou, het is toch niet erg? Je hoeft je niet te schamen. Je moet gewoon teruglachen. Ja. Kijk zo. Hi!
3: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
4: Vanaf 6 juli gaan we met de boot door Groningen tijdens Rondje Zummer.
3: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
4: bijzondere verhalen
3: en prachtige plekken.
4: Zet je zomer in beweging.
3: Volg Rondje Zummer
4: vanaf maandag 6 juli bij RTV Noord.
5: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
8: Vers aan tafel.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
8: Vers
9: aan tafel.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
8: Vers
9: aan tafel.
11: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Eén minuut voor 3:30 is het. Het laatste nieuws uit stad en omland krijgen we van Edwin. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De 4 mannen die maandagavond zijn aangehouden na een inval in eetcafé Mirage onder het Noorderstation in Groningen zijn vrijgelaten. Ze blijven wel verdachten in de zaak. Die draait om het organiseren van illegale kansspelen. De politie nam maandagavond naast contant geld ook goederen in beslag die gerelateerd zijn aan illegale kansspelen. 2 van de 4 verdachten zijn lid van Futsal Groningen. Het gaat om de oprichters van de club die ook actief zijn als trainer, voorzitter en teammanager. In het debat in de Tweede Kamer over de komst van kerncentrales beantwoordt staatssecretaris Johannes de Bat van Klimaat en Groene Groei vragen die de commissieleden hebben gesteld. Het gaat momenteel niet over de 2 grote kerncentrales die er moeten komen, maar over de ontwikkeling van SMR's, kleine modulaire kernreactoren. Vanmorgen was vooral het standpunt van D66 opvallend, waar de partij eerder heel duidelijk was, namelijk dat er geen kerncentrale mag komen in Groningen, zei Kamerlid Felix Klos daar in het debat niets over. Hoorde ook verslaggever Robert Pastoor.
13: Nou, eigenlijk is het punt dat dat partijstandpunt, wat dus gisteren ook nogmaals is gezegd, nu niet hardop wordt gezegd. Dus we hebben het wel op andere plekken gelezen en dus gehoord. Alleen nu zegt D66 niet hard, nee, wij willen inderdaad niet dat het naar de Eemshaven toe gaat. Andere partijen zoals Pro en de SP, die proberen dat wel te ontfutselen. Maar daar antwoordt de partij dan niet op, D66. Ze knikken dan wel instemmend. Maar ja, je weet nooit wat er achter een knikje zit. Maar het wordt dus niet hardop bevestigd. En ja, dat is toch ergens wel het boven de markt laten hangen.
12: De Duitse Bundespolizei heeft op de parkeerplaats Boenderneuland een 33-jarige Bulgaar aangehouden die gezocht werd. De man reisde als passagier mee in een internationale touringcar van Nederland naar Duitsland. Bij controle van de persoonsgegevens bleek dat de Bulgaar door justitie werd gezocht vanwege een openstaande geldboete van 1000 euro. Om een vervangende celstraf van 10 dagen te voorkomen, betaalde de man het. Ja, misschien verdwijnt het vuurwerkverbod over een paar jaar wel weer. Dat zegt deze vuurwerkverkoper in Nieuwolda.
14: Met de pulsvisserij is dat dus in één keer helemaal gestopt. Maar daar beginnen ze nu ook weer mee. Dus het kan best zijn dat ze zeggen van ja, het vuurwerk, dat het legale vuurwerk is gestopt. Maar de overlast is dusdanig niet weggegaan. Dat er wel weer legaal vuurwerk verkocht mag worden.
12: Ja, hoe dan ook gaat het verbod per 1 augustus in. Clubs en buurtverenigingen kunnen nog wel een vergunning krijgen. Maar daar moeten ze deze verkoper het niet van hebben.
14: Dat is natuurlijk absolute onzin. Want ik ga niet mijn bunker laten keuren voor die 5 verenigingen die door de vergunningprocedure komen. En mijn investeringen, nee, daar helemaal niet. En trouwens, de grote leveranciers, vraag ik mij af of die dat ook gaan doen.
12: De storm van 19 juni heeft tot een grote strop geleid voor de EHBO-verenigingen in Sappemeer. 2 bomen vielen toen op het gebouw van de vereniging, waardoor er een gat in het dak ontstond en de regen vrij spel had. 2 AED's en een voorraad verbanden en gaasjes konden worden weggegooid. Totale schade bedraagt zo'n 3500 euro, maar lang niet alles wordt vergoed, schampert voorzitter Cor Uldriks.
8: Ja, wij hebben met de verzekering afsluiten, hebben we denk ik zelf ook een foutje gemaakt hoor. Eigenlijk hebben we alleen maar de gaasjes zo verzekerd. Dus het medisch deel, zeg maar, van onze vereniging. En dan loopt daar toch nog wel aardig in het papier. Maar dan heb je nog een eigen risico en zo. En dan blijft er 44 euro uitgekeerd over. Dus daar schieten we niet zoveel mee op.
12: De EHBO-vereniging is een crowdfunding begonnen via GoFundMe. Tot nu toe is er ruim 1200 euro ingezameld. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen na de zomervakantie een streekbezoek aan de Kop van Drenthe. Dinsdag 8 september bezoeken ze onder meer het gevangenismuseum in Veenhuizen. De reis wordt vervolgd in Assen, waar ze op het stadhuis een crisissimulatieruimte bezoeken, waar overheid, regionale onderwijsinstellingen en defensie samenwerken. En het streekbezoek wordt afgesloten bij de buitenplaats in Eelde. Meer op rtvnoord.nl.
0: Sluiten wij dit informatieve blok af met het weer van Harma. Ze praat ons bij.
15: Vanmiddag in eerste instantie nog bewolkt in regenachtig weer. Om nu of 1:30 is het op de mooiste plekken droog. In Lotte breekt de zon weer door. Met een motige tot krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht nog kans op een bui, maar ook opklaren zijn dat hij tot 16 graden als minimum. In Mun bewolkt regenmotig zon. In de loop van de dag is de kans op een bui. Met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 20 of 21 graden.
0: Nou, maar dankjewel. Muziek zometeen van de Simple Minds. Dan hoor je Alive and Kicking en Dasha komt voorbij. Haar hit Austin, hoor je zo.
16: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
17: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
18: De juiste stap. Opruiming bij de Boerschoenmode in Hoge Zand. Kijk voor de mooiste dames, heren en kidscollectie ook op deboerschoenmode.nl.
19: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.

monsterhit van de Simple Minds op Radio Noord, Alive and Kicking. De zanger van de Simple Minds, Jim Kerr, die was aan het toeren. En wie kwam die daar tegen tijdens het toeren? In Australië, Chrissy Hynde van de Pretenders. En ze hadden wel een klik. Sterker nog, het was een hele beste klik. Echt een gigantische klik. En die klik die groeide later uit tot meer, veel meer. Toen kwam zelfs een huwelijk. En toen konden ze samen als man en vrouw door het leven gaan toeren. Het heeft niet heel erg lang geduurd, maar dat is het. Martin Garrix en Ed Sheeran op Radio Noord. Dit is Repeated.

Martin Garrix, Ed Sheeran op Radio Noord en Repeat It. Fries Wolman die zat de afgelopen dagen weer in de studio. Broeden, schrijven, zingen, muziek maken. Er komt binnenkort nieuw werk aan van hem. Dat is altijd mooi. En het is trouwens niet voor het eerst dat Fries Wolman de studio indook met Henny Dolsma. Al eerder deden ze dat. En die samenwerking dat beviel erg goed. Dus hebben ze dat een tijdje geleden weer gedaan. En toen kwamen ze naar buiten met deze single. Dit is Aan Reizen.

0: Talk Talk op Radio Noord en Such a Shame.
1: Dat werd niet helemaal.
0: Langer is hij niet.
1: Ja, er zit nog een heel stuk achter.
0: Ja, maar niet in deze versie.
1: To doen.
0: Oh ja, dat stukje. To doen.
1: Ja, ja, ja. Dat wist ik altijd.
0: Dat is ook weer schande dat hij niet langer is.
1: Ja, it's a shame.
0: Erik, liedjes die... Nee, niet over de liedjes, maar wel over de onderwerpen zometeen die voorbij gaan komen in Studio Grun. Wat heb je allemaal voor ons?
1: Ja, wat doe jij eigenlijk met je oude kleren? Draag je die of...
0: Ik bewaar af en toe wat dingetjes die gaan dan in de klushoek. Dus als ik moet klussen, dan kan ik dat aandoen. Ja. Sommige dingen die kunnen in de kast als ik te dik ben. En als ik dan weer afgevallen ben, dan kan ik het weer dragen.
1: Dat schijnt wel verlet om te zijn namelijk.
0: Dan is het oud en ook weer retro.
1: Ja, als je het heel lang bewaart, dan komt het vanzelf weer in de mode.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, ja, dat is
0: dat
1: zo.
0: Zie ik soms ook bij collega's. Dan denk ik van, hey, dat.
1: Ja, dat hadden wij in 1978 ook.
0: Nee, maar dat is gewoon weer hip en happening.
1: Ja. Ja,
0: collega's die zeggen van, kijk, nieuw. Oh, cool. Ja, tweedehands gescoord.
1: Ja, bij de pijpen is ook weer helemaal in, hè?
0: Bij de pijpen, hartstikke mooi. Nee, maar wat ik niet meer gebruik, dat gaat in de vuilniszakken. Dat gaat naar een kledingdoos. Sportding.
1: Zijn ze heel blij mee, want vooral mannenkleding tweedehands is, schijnt schaars te zijn. Oh. Hebben we zometeen een item over. Gisteren hebben we een nieuwe lach gestart. En daar gaan we natuurlijk vandaag mee door. En voor de rest, waar jij gebleven bent, goede muziek draaien, doen wij ook straks.
0: Mooi zo.
1: Ja.
0: Je draait ze wel helemaal, hè?
1: Helemaal.
0: Helemaal.
1: Tot het gaatje.
0: Tot het gaatje. Hij gaat in het etiket te groot.

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 4 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoening, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Van de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Mooi Edwin.
11: Mooi Rick. De vier mannen die maandagavond zijn aangehouden na een inval in eetcafé Mirage onder het
10: kraden.
11: Dit was het NOS-journaal.
10: Van de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Mooi Edwin.
11: Mooi Rick. De vier mannen die maandagavond zijn aangehouden na een inval in eetcafé Mirage onder het Noorderstation in Groningen zijn vrijgelaten.

0: jongen. Die is heel beschermend. Eén fietser is al een paar keer aangevallen.
1: Meer hoor je straks in Noordnieuws om 4:30.
2: Hey, waar was jij?
3: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
2: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
4: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
5: Raamdecoratie op maat gemaakt.
6: Timpweg.
5: Eigen productie- en montagedienst.
6: Timpweg.
5: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
7: Radio Noord.
8: Studio Grun.
7: Met Erik Bad.
1: Goedemiddag, tot 6 uur houden we jouw gezelschap thuis op het werk of onderweg met de leukste muziek. De trap af met Calvin Harris.

0: je op weg naar huis? Zijn er nog vertragingen, Maatje?
1: Er is een ongeluk gebeurd op de N360 ter hoogte van Zevenhuisjes. Ter Boer richting Groningen, daar de vertraging 7 minuten. En ook de vaste vertraging op de N34, hele week niet gezien, staat er nu wel weer. Daarvoor de rotonde van met de aansluiting van de N33 heb je nu 9 minuten extra reistijd.
0: Nou, 7 huisjes hoor je niet vaker de verkeersinformatie.
1: Nou ja, dat is... Dat is ook, dan moet je dan maar net weten waar dat ligt. Maar dat ligt precies tussen Groningen en Ten Boer in. Ja. Terug. Dat is wel eens in topo geweest. Ik denk, ik moet het gewoon nemen.
0: Grappig. Ja, een wisselvallige dag vandoor, Harma.
2: Ja, precies. Van alles en nog. Waarin op dit moment vooral een dikke wind. En vanmorgen was er wat regen en begin van de middag ook nog. En op dit moment probeert hier en door de zon er weer door te komen. Er zitten er nog wat lichte buitjes. En uiteindelijk werd het zo'n 20 graden. En er staat op dit moment een vrij krachtige krachtige west-noordwestelijke wind. Ja, met windsteun zat de windkracht 7. Dus ja, het is wel een beetje roeg, maar het frist ook lekker op. Nou, de komende uren is het ook een beetje wat wisselbewolkt. Kan zo'n bui vanavond en vannacht dus het zulte verhoog. Vannacht ook meer opklots en een afnemende wind. En een minimum van 13 tot 16. In Muiden wordt een dag met bewolking, regelmatig zon. In de loop van de dag is de kans op een bui. En met een motige tot vrij krachtige noordwestelijke wind 20 of 21 graden.
0: Okay. Nou, vandaag zijn we niet in Zevenhuisjes dus. Daar zijn we al eens een keer geweest.
1: Die hebben we al een keer gehad. Ik zit even naar Harma te luisteren. Want Rondje Zomer gaat natuurlijk maandag van start. Dan zeg ik, het is niet meer zo mooi. Of mogen we dan niet klagen als het een beetje om en nabij 20 graden is?
0: Ja, vorige week waren we wel aan het klagen met elkaar natuurlijk.
1: Ja, het is waar.
0: Het is ook nooit goed.
1: Nou, ik stel wel even nou letterlijk in de gaten houden. Je moet ook weer niet verbranden op het botten natuurlijk.
0: Nee, dat is ook zo. Trouwens, geloof jij ook in groene namannetjes of niet?
1: Nee.
0: Heb je wel eens zoiets gezien? Want het is vandaag Wereld UFO-dag, hè? Wist je dat?
1: Je zegt alsof ik dat altijd bijhoud, maar dat wist ik zeker niet.
0: Nou, ik heb het net ook even opgezocht hoor.
1: Is wel vaker aan mij voorbij gegaan. Ja. Ik geloof... ik ben er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Wat er allemaal nog aan UFO's rondloopt. Maar ja, als het universum oneindig is, dan zal er wel ergens iets zijn.
0: Er zal toch iets moeten zijn?
1: Ja. Nou, geloof jij dat ook?
0: Ja, dat geloof ik ook, ja. Maar goed, Wereld UFO-dag vandaag. Dus denk er eens over na. En heb je daar een bepaalde mening over? Laat het gewoon weten. Dat mag gewoon allemaal op een Wereld UFO-dag. Goed.

0: Frank Stallone. Soundtrack uit de film Staying Alive, waar Frank Stallone zelf ook nog een rol in speelt trouwens. Samen met zijn broer Sylvester Stallone, Far From Over was dat. Ja, je hebt het vast gehoord bij ons in het nieuws. Het EHBO-gebouw in Sappemeer heeft ineens zelf eerste hulp nodig. Door de stormen die de afgelopen periode over onze provincie raasden, is het gebouw flink beschadigd geraakt en de verzekering keert amper iets uit. Een crowdfunding moet nu helpen. Verslaggever Ronald Niemeyer komt er net vandaan en zag daar ook de schade.
1: Dit is de boomkor. Ja, dat is duidelijk te zijn, hè? Die is knakt, hè?
2: Ja, die oude top is eruit, hè? Die is op dak terechtgekomen. Grote gat in het dak en zitten er wat piepjes op, gewoon, zeg maar. Nou ja, toen ik erin kwam, kwam ik gelijk in 5 centimeter water te staan. Kijk, als je toch naar boven kijkt, dan kist nog wel naar boven kijken zelfs. Maar daar staan ook wat van die piepjes op, hè? Die waren er ook al geknapt. En daardoor kreeg je natuurlijk een goot van 10 centimeter. En door is al dat water wat op dat plat dak komen is, daar onder binnen gehopt. Nou, kist hier zijn, die liggen nog 3 AED's, die ben nog prima. We hebben totaal 6. Maar 2 ervan hebben in het water liggen. En dat mogen we wachten, die liggen nou te drukken. Om te kijken of daar nog weer gauw uitkomt.
1: Dure ding.
2: Dat ben dure ding, ja. Die ding kost €1500 per stuk. Zo'n flauwe maar eigenlijk ook even netjes mocht worden. Dat kost ook weer €1000. Nou, ik denk dat uiteindelijk misschien wel €1000 kost.
1: En dan denk je dat je verzekerd bent?
2: Ja. Nou ja.
1: En zo kwam de verrassing?
2: De verrassing was dat we alleen misschien dus alleen maar verzekerd te wezen voor de medische disposables, zoals ze dat noemen. Dus dat zijn de goosjes en de verbandjes, dat soort spul. Dus we hebben €25 gekregen van de verzekering. Ja, dus daar hebben we niet zoveel aan.
1: Dus crowdfunding?
2: Crowdfunding, ja. De penningmeester zei van misschien dat we door dus, met begonnen worden. Nou, daar hebben we erop zet in. Gisteren hebben we dat erop zet. En ik ben blij dat er nu al €1200 op staat. Dus we hebben al een deel vergoeding, zeg maar, zodat we de ding kunnen vervangen wat kapot is.
1: Want zo'n vereniging kan dat nooit dromen, denk
2: nee,
1: ik, hè?
2: Nee. Ik ben allemaal vrijwilligers. Die lopen op evenementen. En dat geld wat overduin wordt, door betalen de huur en de gas en licht van. Ons primaire doel is om mensen de EHBO te leren of reanimatietraining te geven. Tegen hoogst kostprijs, zeg maar. Zodat elke nooit dat wil ook een les volgen kan. Ja. Dat is ons primaire doel.
1: Levensreddende lessen.
2: Levensreddende lessen. Ja. Ja.
1: En dan maar zie je dat leven van redden.
2: Ja. Nou mogen we het inbouwen redden, ja. Ja. En dan is het om met de lessen. Ja.
0: En als je wilt helpen, je kunt naar Stormschade EHBO of GoFundMe. Als je ook een bij

0: werkdag in Studio Gun en de standaardvraag aan Maartje. Bijvoorbeeld hebben we vandoor deelstreken.
1: Hey Brecht.
0: Wat?
1: Hey Brecht zijn we vandaag.
0: Hey Brecht?
1: Ja, je schrijft het als heb recht.
0: Heb recht.
1: Van heb recht op iets. Maar je zegt denk ik hey Brecht. Of als iemand zo heet, hey Brecht.
0: Ik heb er nooit van gehoord eerlijk gezegd.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee,
1: maar ja, nu dus wel.
0: Goed dat we daar zijn.
1: Het is een streekje in Westerwolde. We zitten vlak ten noorden van, een beetje noordoost van Vlagwedde. Een beetje boven Bourtange. Er is geen straatnaam met die naam. Je hebt de Prinsenweg. De H-Prinsenweg, die ben ik eventjes afgegaan. En dan vond ik toch, jawel, jawel, jawel, een plaatsnaambord. Met Hebrecht. Gewoon een wit bordje. Blauwe letters erop. Ja, ik denk dat mensen dat toch al weten dat je daar woont. Maar er is niet heel echt veel over te vinden. Van
0: dus
1: nou,
0: we
1: hè,
0: hebben
1: het is een buurt of zoveel huizen staan er. Of, kijk, ik heb wel even gekeken. Er staan er 5 boerderijen aan die weg. Nou, die wonen dan dus ook allemaal in Hebrecht. Valt onder Vlagwedde verder. Dus die noemt zich Vlagweddenaar. 9541, postcode. Ja, dat is tot nu toe wat ik ervan weet.
0: Kortom, we hebben jullie hulp hard nodig.
1: Inderdaad.
0: Dus heb je informatie over Hebrecht, dan graag bellen. 050-3188-288. We hopen er alles over te horen vanmiddag.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Anne-Marie Zuidema, My Son.

0: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: 4:30, het nieuws uit Stad en Ommeland. Edwin, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Coalitiegenoten CDA en D66 hebben zich in het debat over de kerncentrales uitgesproken tegen de komst van een centrale in de Eemshaven. Derde coalitiepartij VVD spreekt dat niet uit, maar heeft wel een voorkeur voor Terneuzen. Verslaggever Robert Pastoor vertelt hoe het nu verder gaat.
10: Dan is het zo dat de staatssecretaris gehoord alle beraadslagingen het meeneemt en het gaat gebruiken voor de input voor het maken van een keuze. Dus het zal dan nu eventjes stil zijn na vandaag. Want na vandaag gaat ook het politieke zomerreces in, dus zomervakantie. De verwachting is dat er dit jaar nog een keuze wordt gemaakt voor de kerncentrales. Dus of dat dan de Eemshaven wordt of Terneuzen in Zeeland.
9: De politie heeft een minderjarige jongen uit de gemeente Zuidwest-Friesland aangehouden voor een zware mishandeling in Grijpskerk. Die mishandeling was vorige week vrijdagmiddag rond 5:00 aan de Burmaniastraat bij zwembad De Griffioen. Een minderjarige jongen uit de gemeente Noordoost-Friesland raakte daarbij zwaar gewond. Uit onderzoek en na gesprekken met meerdere getuigen kwam de politie op het spoor van de minderjarige verdachte, die dus is aangehouden en sindsdien vastzit. De politie sluit niet uit dat er nog meerdere aanhoudingen volgen. In een woning aan de Stadsweg in Ten Post is gisteravond laat een 45-jarige man aangehouden. De politie rukte met meerdere eenheden uit na een melding over een vuurwapen. Bij een doorzoeking van het pand werd een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen. De verdachte, een man uit de gemeente Groningen, is meegenomen naar het politiebureau. Op de Modestreek in Finsterwolde zijn 3 voertuigen beschadigd geraakt. In een bocht na de rotonde schoof een niet vergrendelde steunpoot van een vrachtauto uit. Die raakte een passerende auto, sleepte die een stuk mee. Een achterop komende automobilist kon niet meer op tijd remmen en botste bovenop de auto. Het ongeval zorgde voor veel materiële schade. Een volwassene en een baby zijn in de ambulance nagekeken. Ja, de komst van een directe veerbootdienst vanuit Groningen naar Noorwegen komt steeds dichterbij. Gisteren werd bekend dat de financiering rond is. Het herstelprogramma Nijbegun trekt ervoor 36 miljoen euro uit. Groningen Seaports betaalt de overige 40 miljoen. En Bart-Jan Hoevers van het havenschap vertelt hoe.
11: Wij financieren eigenlijk onze projecten zelf. Bij banken bijvoorbeeld. En halen dan eigenlijk dat geld weer terug door inkomsten te krijgen van bijvoorbeeld in dit geval de ferrymaatschappij die voor het gebruik van de kade gaat betalen.
9: De veerboot moet over 2 jaar varen. Meer daarover ook op rtvnoord.nl.
8: We hoeven niet zelf te roeien dan, hè?
9: Nee, zoals die Noren.
8: Ja, precies, ja. Edwin, dankjewel. Ga nog even naar het weer. Hier is Harma.
12: Vanmiddag in eerste instantie nog bewolkt in regenachtig weer. Om nu de 1:30 is het op de meeste plekken droog. In Loten breekt de zon weer door. Met een motige tot krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht nog kans op bui, maar ook opklodes in 13 tot 16 graden als minimum. In morgen bewolken, regenmotig zon. In de loop van de dag is de kans op bui. Met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 20 of 21 graden.
8: De lachlijn zometeen. Gisteren van start gegaan met een nieuwe lach. Straks laat ik hem nog een keer horen en daarna mag mag je bellen. Je maakt kans op dikke prijzen.
13: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
17: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.

0: blijft een prachtig nummer. Hè? Somewhere Only We Know. En ik vraag me wel eens af, zou iemand het merken als ik zou afkondigen, dit was Coldplay? Ja, jij wel, hè?
1: Ja, nee. Ja, heel veel, denk ik. Ja. Dit is echt dat
0: Keen, natuurlijk.
1: Het zeurderige geluid van Keen, dat herkent toch iedereen wel?
0: Nou, waarvan hangt het, mensen? Goed, we gaan gauw door met de lachlijn. Gisteren voor het eerst gehoord. En meteen al twee namen ook gehoord van kandidaten.
1: Ja, er werd heel veel gebeld gisteren. Vond ik leuk. Dus ik denk, ja, nou, we beginnen maar met een vliegende start. Want ik had ook gewaarschuwd. Straks geef ik weer per ongeluk een te goede hint. Is die weer geraden? Ik zal iets terughoudender zijn dit keer. Rustig aan beginnen. Gewoon even een paar keer laten horen. En dan gokken.
0: Nou, Paul de Leeuw is het in ieder geval niet.
1: Nee.
0: En wat was die tweede naam ook alweer?
1: Hans Nijland.
0: Oh ja, Hans Nijland.
1: Beide fout.
0: Allebei fout. Het gaat om deze lach. En het gaat om de volgende prijs. Onze Studio Grun muziektegel met ook jouw favoriete plaat daarin. En de RTV Noord sokken. Hebben we nog steeds op voorraad, dus ook die kun je winnen.
1: Ach, het is heel spannend hier wat we nou willen.
0: Niet zolang de voorraad strekt.
1: Maar de sokken zijn er en die kun je winnen.
0: Oké, nou doe je best. Als jij weet wie hier lacht... Nu bellen met 050 dus. 318-288 zijn er steeds mensen die elke middag weer appen. Dat heeft geen zin, want het is echt de lachlijn. Dus het is de bedoeling dat je aan de telefoon komt met ons. Op 050-318-288. En noem je de juiste naam dadelijk bij onze uitzending. Dan zijn die genoemde prijzen voor jou.

0: Palmer, oftewel Mr. Gentleman, zoals hij altijd genoemd werd. Wat keurig in het pak op het podium. Samen met UB40, I'll Be Your Baby Tonight. Het is zover, we gaan de lachlijn spelen met onze kandidaten. Die heet Rudy Bollands, Oer Winschoon. Mooi Rudy.
1: Mooi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het Rudy?
1: Ja, goed.
0: Ja? Heb je wel belang bij die mooie prijs die wij weggeven?
1: Nou, daar hoop ik dus.
0: Ja, je hebt er nog niet dus, die Studio Gun muziektegel?
1: Nee.
0: Nee, hè? Nou ja, als je hem wint, dan mag je ook jouw favoriete plaat uitkiezen, dat weet je, hè?
1: Ja, dat weet ik.
0: Heb je daar ook over nagedacht?
1: Zo, ik heb het geluid van het tv eraf.
0: Ja, dat, inderdaad. Hoor je mij nu luid en duidelijk?
1: Ja, zeker.
0: Ja, had je al over die plaat nagedacht die eventueel gaat storten?
1: Ja.
0: Oh, we zijn altijd een beetje nieuwsgierig naar wat de muzieksmaak is van onze kandidaat. Kun je alvast...
1: Dat bij mij meestal Nederlands en Duits.
0: Nederlands en Duits. Ben je liefhebber van Duitsstalige muziek?
1: Nou, ja, sommige dingen wel, ja. Freddy Breng en zo en Heino.
0: Dan heb ik op zich goed nieuws voor je. Want volgende week, dan gaan wij, dat is onze eerste week van Rondje Zummer, hè? Dan gaan we met de boot varen en dan gaan we in Studio Gun kaarten weggeven voor een boottochtje naar
2: Borkum. Dag retour Borkum.
0: Borkum. Borkum. En dat gaat gepaard met een Duitsstalige Schallplatte. En als je die hoort, dan moet je appen. Afijn, dat gaat allemaal uitleggen wie het is, uitvoerende. Maar dat is allemaal volgende week dus. Dus dan weet je dat vast, Rudy. Niet verder verteld nog, maar dat doen we volgende week.
1: Nou, je bent toch radio, dus
0: och,
1: niet meer.
0: Ja, stop. Ja. Rudy, van wie is onze lach?
1: Edwin in het veld.
0: Hé, hey, onze collega die bij ons zat. Hij is net even weg.
2: Oh. Hij was genoeg van ons. Hij is weer op vat.
0: En die lacht dan zo volgens jou? Als ik een verspreking maak of zo, dan lacht hij altijd even zo. Dus volgens jou, collega Edwin in het veld.
1: Ja. Nou, dat dacht ik al.
0: Je herkent het geluid al, hè? Dat betekent dat het niet goed is, helaas, Rudy. Wat spijt me dat nou weer.
1: Daar gaan we zongen.
0: Daar ga je zongen en de muziektegel. Maar volgde ik wel Duitse sjaalplaat in Studio Run, dus... Dan heb je dat nog
1: Oké, dat is wel zeker weer.
0: Hey, fijne middag nog.
1: Ja, jullie ook.

0: Zijn dank is groot. Zo te horen, dank Allegro. Erwin de Vries was dat op Radio Noord. Stuurgun op de donderdagmiddag. We zijn vandaag in Hebrecht. Reacties uit allerlei windstreken.
1: Ja, heel erg leuk. Ik kan heel veel vinden over de vervening en de geschiedenis. Hoe dat nou allemaal is ontstaan. Toch wel weer ontzettend veel over te vertellen. Ik heb waarschijnlijk een ambassadeur gevonden. Maar daar kom ik allemaal helemaal niet aan toe. Want er kwam een dijk van een verhaal binnen. Vanuit het land van het WK.
0: Uit Amerika?
1: The US of A.
0: Dus ik moet goedemorgen zeggen tegen Marco.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, 11 uur ongeveer bij jullie zeker, of niet?
2: Ja, klopt.
0: Ja, ja. Zat je daar te luisteren in Amerika?
2: Ja, dat doe ik zo regelmatig tijdens het werk.
0: Nou, wat leuk. Want je woont daar inmiddels?
2: Ja, zeker. Ik woon er alweer bijna 30 jaar of zo.
0: Oh, 30 jaar al? Jeetje. Ja. En toch nog een beetje verbonden met Groningen dankzij de radio. Dat is toch wel heel leuk.
2: Absoluut.
0: Ja. En je belde eigenlijk over het plaatsje waar we vandaag zijn. Onze topo van Grun, Hebrecht. Wat heb je daarmee?
2: Ja. Nou, mijn oma is daar opgegroeid, gedeeltelijk. Ze heet Elisabeth Zuidema, Kraai. En ik kan me nog herinneren, ze is al heel lang overleden. Maar ik kan me herinneren dat vroeger dat we wel eens met haar de auto door die omgeving heen reden. En dat ze dan vertelde dat ze daar was opgegroeid. Maar volgens mij noemde zij het Hebrecht, met een T ervoor.
0: Het Hebrecht,
2: maar,
0: oh ja.
2: Ja, maar goed, dat kan ik ook fout herinnerd hebben.
1: Nee, dat kan heel goed kloppen hoor. Want er staan verschillende dingen over online. Ja, en ik moet het toch doen met wat ik zelf een beetje kan vinden. Ik ben al wel gecorrigeerd door Ineke, die in ieder geval gecorrigeerd. Die zegt de klemtoon ligt op de eerste lettergreep, dus Hebrecht.
0: Hebrecht.
1: Maar dat er een lid voor stond of staat, dat kan natuurlijk alsnog heel goed.
0: Ja, dus dat zou heel goed kunnen, Marco. Ja. Hey, en jouw overgrootvader is Geert Kraai, vertelde je, hè?
2: Ja, Geert Kraai was een beetje een shady figuur. Met een beetje niet zo heel goed verleden. Lust ook graag een slokje alcohol. En hij kwam dus regelmatig in problemen met de politie. Ik heb laatst eens een keer het archief doorgekeken van de krant. En ik had wat artikel gevonden dat hij zijn buurman eens een keer in elkaar had geslagen en dergelijke.
0: Oh.
2: Maar een interessant verhaal was dat hij op een gegeven moment zijn zwager, die heette Jan de Boer. En dat is blijkbaar de eerste bankrover van Nederland. Die heeft een bank overvallen of gepoogd overvallen in Winschoten. En die had toen inmiddels al 20 jaar in het gevangenis gezeten. En die was dus weer in de problemen gekomen. Die heeft hij dus daar onderdak geboden in Hebrecht. En volgens de krantartikelen had de politie dus ook allemaal wapens bij hem onder de grond gevonden.
0: Wat een verhaal zeg. Ja, die Jan de Boer, dat is wel bekend. Dat is inderdaad de allereerste bankrover van Nederland. Er is ook een boek over geschreven. Hand omhoog heet het boek volgens mij. Dus, maar dat is allemaal in Hebrecht bij jouw overgrootvader. Daar zat hij gewoon ondergedoken.
2: Ja, ja.
0: Geloof je toch niet?
1: Nee, en ook niet dat er iemand in Amerika luistert om ons dit te vertellen. Ja, geweldig.
0: Ja, je zou het bijna niet geloven, maar het is echt zo. Ga ik vanuit. Nou, fantastisch toch? Wat een verhaal zeg. Marco, heel erg bedankt dat je ons even wilde bellen hierover.
2: Ja, leuk.
0: En nou blijf luisteren, we horen vast nog veel meer over Hebrecht.
2: Ik ben benieuwd, wil er graag ook meer over weten.
0: Ja, en mis je Nederland al een beetje? Na al die jaren?
2: Een beetje. De kroketten en zo.
0: Ja, dat snap ik. We zien aan jouw profielfoto dat je een oranje shirt aan hebt. Dat is nog een beetje van het WK zeker?
2: Ja, die foto is van het WK van 12 jaar geleden of zo.
0: Oh ja, dat ging iets beter.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ben je nog bij een wedstrijd geweest toevallig of is het een beetje uit de richting voor jou nu?
2: Nee, is een beetje uit de richting. Ik heb vroeger wel in Texas gewoond. Dus dan was het beter uitgekomen. Maar ik woon niet aan de andere kant van het land, in Vermont.
0: Oké. Okay. Hey, doe de groeten aan alle Groningers daar in Amerika.
2: Ga ik zeker doen.
0: Hey Marco, tot ziens hè.
2: Oké.
1: Mooi.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers.
3: Aan tafel.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers.
3: Aan tafel.
5: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 5 uur.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig, vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan de hoofdlijnen van het Groningen.
12: Minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws, Edwin.
14: Goedemiddag, stad.

0: vrijdagmiddag rond 5 uur bij zwembad De Griffioen. Een minderjarige jongen uit de gemeente Noordoost-Friesland raakte daarbij zwaar gewond. En in tegenstelling tot vorige Summer Stage concerten in het Groninger Stadspark zijn daarna het optreden van Mumford & Sons gisteravond weinig klachten van omwonenden binnengekomen. Over het geluid slechts 8 meldingen.
1: Meer uit Groningen hoor je straks om 5:30.
2: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
3: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Scootmobiel of rollator nodig?
7: Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
8: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
9: Radio
10: Studio Grun.
9: Met Erik Bad.
1: Donderdagmiddag, heel langzaam komt het weekend alweer in zicht. En wat voor weer gaat het worden? Je hoort het straks van onze eigen weervrouw Harma Boer. Maar eerst de Jonas Brothers.

0: Marshmello en Jonas Brothers, Leave Before You Love Me. 10 over 5, hoe staat het met de middagspits, Maarten?
1: Er is bijna geen sprake van een middagspits. Wel een melding van een emergency vehicle. Dat staat eigenlijk op het punt van de zuidelijke ring waar je eruit komt en de A7 richting Leek opgaat. En daarachter ontstaat nu wat vertraging. Er staat nu 4 minuten en een klein rood streepje. Maar ik weet niet wat er aan de hand is en dat zou dus kunnen oplopen.
0: Oké, nou dan zou je dus op kunnen anticiperen als je nog daar langs moet. Oké, zometeen na 5:30, ik zou zeggen blijf luisteren. Hebben we nog meningen van Groningers op straat over welk onderwerp vandaag?
1: Nou, er is een groot tekort aan tweedehands mannenkleding.
0: Ja, hoe zou dat komen?
1: Ik denk dat mannen over het algemeen hun kleding gewoon helemaal afdragen.
0: Ja, dat geloof ik ook wel, ja.
1: En ook minder snel de moeite.

0: het weg te brengen. Over het algemeen, hè, dan wordt hij al helemaal gesprek. Ja. Dat Edwin in het veld, in het veld zijn kleding altijd heeft. Nee, dat zeg ik niet, maar denk ik, dat is mijn aanname waarom er over het algemeen minder mannenkleding wordt ingeleverd.
1: Sterker, ik zal je vertellen, de kleding die ik niet meer draag, die wordt gewassen en gestreken. En die doe ik in een speciale bak bij ons in de wijk. Die wordt weer zo goudgoed.
2: Maar draag je ook tweedehands kleding? Of dat niet?
1: Nee, kop nu.

0: is er van alles te kiezen.
1: Tweedehands kleding, vindt het niks.
0: Nee.
1: Ja, ja, nou ja, goed. Daar zijn de meningen over verdeeld. Na 5:30 hoor je hoe de Groningers hier over het algemeen... En waar trouwens? Waar is...
0: In Leek.
1: Oh, in Leek. Hoe de mensen in Leek erover denken. Hoor je straks. Na

0: Een van de grootste hits uit 1983. Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. En dat is wel heel toepasselijk, want ja, dat geldt ook een beetje voor onze weervrouw Harma Boer. Want Harma, best wel een beetje zenuwachtig.
1: Ja, ik ben hartstikke nerveus.
0: Wat gos je down voor ons? Vertel eens. Wat gos je down?
1: Ik heb een rolletje in de schoolmusical.
0: Oh. En is er ook een rol als weervrouw? Of
1: dat... Ja, toch wel. Ik ben toch wel deels meer zelf. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, leuk hè?
0: Een keer, we doen nog een touw van ons.
1: Ja, Zuidbuur.
0: En waar is dat?
1: Hier in Obrouk.
0: Oké, okay. Harma Boer, hoofdrol in een musical, schoolmusical.
1: Nou, nee hoor, een kleurrolletje.
0: Oké.
1: Maar wel heel erg leuk. Ja, natuurlijk is dat mooi. Het weer, dat was vandaag iets minder mooi. Het een beetje wat, vermurst, dan leek het nog wel oren schieren. Het was een beetje wat wisselend bewolkt. En toen kwam die regen. Ja, en toen die regen weg was, nou, dan denk je, nou, dan heb je het gehad. Nou, dan kwam er nog een poel buiten, maar door achteraan. Ook die aantrekkende wind, ja, dan wordt het wat dat betreft nooit echt gezelliger op natuurlijk. Uitschuit er in windkracht 7, 60 km per uur in een rood schaal. 16 mm is de vaam. En er is 1,5 mm verdampt. Dus ja, dat heft mijn koord wel weer op. Een uurtje dus, op dit moment ook een beetje wat wisselbewolkt. En kwart over 2, toen stopt het met regen. In Sibboen, 1,5 mm krab aan. 20,5 groot was de max, 19 graden op dit moment. En de barometer stand tussen 17 millibar. Nou, dit hebben we allemaal te danken aan een lege drukgebied dat op dit moment richting het zuidwesten van Noorwegen gaat. En het front wat de bierhuurde, dat hebben we dus verdoog had. En nou zoeken we geleidelijk aan dat opbouw van hoge druk weer boven onze omgeving gaat plaatsvinden. Ja, en het is eigenlijk een beetje de komende door een beetje hetzelfde verhaal. Continu wel storing die dichterbij komt. En daar kunnen we over trouwens wat van kriegen. Maar hoge druk geeft alweer wat zekengaas. Dus het is de andere hier wat dicht wil zovallig. Nou, voor vanavond en vannacht bewolken, opklorens en geleidelijk aan een overnemende wind. En er is ook nog kans op een bui. Met vannacht een minimumtemperatuur van zo'n 13 tot 16 graden. Maar bewolking regelmatig zijn. In de loop van de dag is een bui ook mogelijk. De wind matig tot vrij krachtig komt nu in het noordwesten met 20 graden. En over mijn nacht opkloot weer zo traag regelmatig zijn. 21 tot 23 graden. En over mijn nacht kans op bui. Zondag verspreid over de provincie een aantal buien. Maar er is ook zon met gemiddeld 20 graden. En morgen dinsdag kan een bui voor komen. Maar de zon is ook van de partij met 20 tot 22 graden.
0: Oké, nou hartstikke prima toch?
1: Dacht ik.
0: Harma, succes voor ons. Ik keur dat Albert Vlinder komt ook kieken, dus wel wijs.
1: Oh, nou, kijk eens aan.
0: Nou, veel plezier, hè?
1: Jo, doe maar.
0: Ja, komt er nou wel of niet een kerncentrale in Groningen? Na een verhit debat in de Tweede Kamer is één ding duidelijk. Zowel de oppositie als de coalitie is verdeeld. Toch verlaat gedeputeerde Pascal Roemers met een opgelucht gevoel de residentiestad. Verslaggever Robert Pastorie sprak met hem.
2: Met wat voor gevoel staat u hier nu na afloop van het debat?
3: Ik sta hier toch wel met een opgelucht gevoel. Ik hoorde net namelijk D66 en het CDA zeggen dat er geen kerncentrale hoeft te komen in Groningen. En dat is nou precies waar wij hiervoor waren vandaag.
2: U heeft geteld, zetels. Ik heb het aantal zetels geteld. Volgens mij kan er nog niet met zekerheid gezegd worden dat er op dit moment een politieke meerderheid is die zegt van die kerncentrale, die moet niet naar Groningen komen. Hoe ziet u dat?
3: Nou, ik heb wel het gevoel dat er nog een kleine meerderheid is. Zeker weten doen we natuurlijk nog niet. Er komt nog een zogenoemde 2 minuten debat na het reces. Dan zullen we weten hoe het ervoor staat. Ik heb nu contact ook met mijn fractie hier in Den Haag. Dus ik hoop de volgende keer iets meer te weten.
2: Is een meerderheid dan dichterbij gekomen? Zou dat gesteld kunnen worden?
3: Ik denk het wel. Want als D66 en het CDA nu beide zeggen van er is geen plek voor een kerncentrale in Groningen. Ja, dan maak je wel een hele grote stap hierin. En dan denk ik dat de meerderheid aanstaande is. Ja.
2: Had u gedacht dit vandaag te gaan horen?
3: Ik had het wel gehoopt. Wij wisten natuurlijk al van D66 dat zij niet voor een kerncentrale waren in Groningen. Maar nu ook het CDA is meegegaan in dit verhaal, ben ik daar heel blij mee. Ja.
2: Ja, en nu, u zei eerder, we moeten heel veel lawaai gaan maken in Den Haag. U bent nu de hele dag geweest. U gaat met een beter gevoel terug. Moet er nog steeds lawaai gemaakt worden? Of zegt u van, oh nee, komt nou wel goed?
3: Nou, je moet er nooit van uitgaan dat alles goed komt. Zoals ik al zei, er komt nog een 2 minuten debat. Daar worden de moties ook ingediend en besluiten genomen. Dus we moeten de komende tijd nog wel lawaai blijven maken. Maar het geeft me wel wat opluchting dat ik weet dat twee partijen uit de coalitie hebben aangegeven dat er geen plek is voor een kerncentrale in Groningen.
0: Al dus gedeputeerde Pascal Roemers. In gesprek met onze verslaggever Robert Pastorie.

0: Muziek van Groningse bodem, de band Orange Skyline en Feel. Zometeen om 6 uur is dit programma afgelopen en kun je gewoon naadloos over naar de tv. Voor een nieuwe aflevering van Noord Vandaag en Eva Hulsje presenteert vanavond. Dag Eva.
1: Hallo Erik.
0: Net op tijd, ik zag je nog rennen.
1: Ik heb net mijn adem weer terug.
0: Hey, wat kunnen we zien vanavond?
1: Nou, natuurlijk gaan wij het ook hebben over die kerncentrale. Komt die er nou wel of niet in de Eemshaven? Hè? Ook net gehoord natuurlijk bij jullie dat daar vandaag in de Tweede Kamer over gesproken is. We gaan ook een reportage uitzenden over een agressieve buizerd. Fietsers tussen Bedum en Stedum, als ik het goed zeg, moeten uitkijken. Want die buizerd die houdt niet van pottenkijkers bij zijn kleintjes. We hebben het ook over de EHBO-vereniging in Sappemeer. Die behoorlijk wat schade hebben opgelopen bij het noodweer afgelopen weekend. En niet zo goed verzekerd blijken te zijn.
0: €40 krijgen ze, hoor ik.
1: Dat is niet veel, hè?
0: Nee.
1: En nog wat even leuk, Erik. Misschien een vraag voor jou. En dan kan Maartje misschien ook meteen de vraag beantwoorden. Koop je veel nieuwe kleren of niet?
2: Ik koop wel alles tweedehands en Erik spuugt daarop.
0: Nee, dat is niet
2: absoluut
0: waar.
2: Absoluut niet.
0: Ik zei voor een grap, ik vind het niks. Maar dat was gewoon een grapje, een flauw grap. Nee, prima.
1: Maar veel nieuwe kleren?
2: Heel veel mensen houden daar toch niet van.
0: Nee, ik draag ze niet, de oude kleren.
2: Ja. Dit is tweedehands wat ik aan heb.
0: Ja, maar jij hebt iets nieuws aan, Eva, zie ik, toch?
1: Ja, maar dit is natuurlijk altijd, dit mag ik aan tot na de uitzending. En dan gaat het weer terug naar de kledingsponsor. Dus dat telt niet.
0: Is ook een beetje tweedehands eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ik vroeg het natuurlijk vanwege de kledingbanken die een tekort hebben aan mannen- en jongenskleding. En geen tekort aan vrouwenkleding. En ja, komt misschien wel omdat vrouwen zoveel vaker nieuwe kleding kopen dat ze veel meer naar de kledingbanken kunnen brengen. Ja. Nou ja, goed, daar gaan we het ook nog over hebben.
0: Oké, we gaan allemaal kijken vanavond.

0: later als ik dit nummer hoor. Dan zie ik zo'n bewegend kleipoppetje voor me. Dat is destijds een videoclip van Jackie Wilson. Reed Petit.
1: Drive stil, arme til, slomme stil, bril, schild. Waar voor zijn baas, mooie chance, doof stil. Waar verloopt bronzen of sauer, liever durken.

0: Amerika hebben we gehoord dat je ook gewoon het hebrecht mag zeggen. Met een lidwoord ervoor.
1: Zeker. Ja, het is officieel zelfs, denk ik, toch met een lidwoord. Al, nou ja, wat is officieel, hè? Het oorspronkelijk, laat ik het zo noemen. Want het staat nu op de kaart zonder lidwoord. We gaan zo bellen met Ineke. We hebben heel veel bellers en mensen die daar vandaan komen. Ik heb al wel vast van haar geleerd dat je de SW de Klerkweg hebt. Daar staat ongeveer ook 10 huizen. Dan een bocht naar links. Dan het weggetje met 3-4 huizen. Dan over de brug rechts. En daar pas kwam ik in beeld. Want ik had het alleen maar over die Prinsenweg. En daar staan dan nog die, nou ja, wat ik zei, handjevol. Misschien maximaal 10 boerderijen. Dus dat klopte al niet helemaal. Het is echt wat groter dan ik dacht. Toen zag ik inderdaad dat het bestaat uit een noordelijk deel en een zuidelijk deel. Het noordelijke deel is het laatste of het jongste eigenlijk, de veenkolonie in onze hele provincie.
0: Oké, hebben we toch in recht gezet.
1: Hebben recht.
0: Ja, ja.
1: Leuk, daar moet ook de klemtoon dus op liggen. Tussen 1913 en 1914 gaan we begin vorige eeuw toch nog eventjes bij langs. Want dan koopt Landbouwmaatschappij Westerwolde 625 hectare langgerekte smalle percelen, zoals we die wel kennen vaker in onze provincie. Dat is, op dat moment is dat nog van allerlei verschillende mensen. Bijna 300 verschillende eigenaren verkopen hun grond aan die maatschappij. En zij gaan dan een hele grootschalige consolidatie van al dat grondbezit aan. Dan gaan ze vervenen. En wat interessant aan dit gedeelte is dat de commerciële turfwinning niet rendabel was. Want het veen was veel te dun. Dus daarvoor deden ze het helemaal niet. Nee, het doel was gewoon om er landbouwgrond van te maken. Oftewel agrarische ontginning. En dat is goed gelukt, want er is daar ongelooflijk veel landbouwgrond inmiddels. De arbeidskracht die dat moesten doen, niet alleen lokale landarbeiders, maar ook Belgische vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog waren daar aan het werk.
0: Ze kwamen van heine en ver.
1: Absoluut.
0: Straks horen we onze ambassadeur dus over het hebrecht. Maar eerst nog even het Gronings Nieuws straks met Edwin. Over 2 minuten.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: 6:01. Het nieuws uit Stad Ommeland. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. De stad Groningen RTNP, die zich in het verleden regelmatig uitgaf voor ambulancebroeder, EHBO'er en agent, is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. De rechtercommissaris van de rechtbank in Noord-Nederland heeft hem onder voorwaarden in vrijheid gesteld. P. werd afgelopen maandag gearresteerd, omdat hij volgens de politie onder meer in het bezit was van de morfineachtige pijnstiller fentanyl. Hij dook de afgelopen jaren regelmatig op evenementen waar hij zonder papier of vergunning zijn diensten als hulpverlener aanbood. Aarton P. werd eerder dit jaar al door de Groningen rechtbank veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. En tegen die veroordeling ging P. in hoger beroep. De politie is nog altijd op zoek naar informatie over twee mannen die op 29 januari inbraken bij een woning aan de Stadsweg in Ten Boer. Eerder deze week besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan die zaak. Inmiddels zijn de beelden ook op sociale media verspreid. De inbrekers namen onder meer gouden oorbellen, een gouden ketting en een horloge met veel emotionele waarde mee. De mannen vertrokken op fietsen van de twee slachtoffers. De vier mannen die maandagavond zijn aangehouden na een inval in Eetcafé Mirage onder het Noorderstation in Groningen zijn vrijgelaten, blijven wel verdachten in de zaak. Die draait om het organiseren van illegale kansspelen. De politie nam maandagavond naast contant geld ook goederen in beslag die gerelateerd waren aan illegale kansspelen. Twee van de vier verdachten zijn lid van Futsal Groningen. Het gaat om de oprichters van de club die ook actief zijn als trainer, voorzitter en teammanager. In tegenstelling tot vorige Summer Stage concert in het Groningen Stadspark zijn er na het optreden van Mumford & Sons gisteravond weinig klachten van omwonenden binnengekomen. Over het geluid kwamen slechts 8 meldingen binnen. Daarnaast kwamen er 2 meldingen binnen van parkeeroverlast en 1 over vuurwerk. Bij 2 eerdere Summer Stage concerten lag het aantal klachten beduidend hoger. 57 rond de Snow Patrol en 81 na Kraantje Papi. Voordeel bij het optreden van Mumford was dat de wind een stuk gunstiger stond dan bij de voorgaande concerten. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima brengen na de zomervakantie een streekbezoek aan de Kop van Drenthe. Dinsdag 8 september bezoeken ze onder meer het Gevangenismuseum in Veenhuizen. De reis wordt vervolgd in Assen, waar ze op het stadhuis een crisissimulatieruimte bezoeken, waar overheid, regionale onderwijsinstellingen en defensie samenwerken. En het streekbezoek wordt dan afgesloten bij de buitenplaats in Eelde. Meer nieuws op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Voordat we naar het weer gaan, eerst even verkeersinformatie. Maartje.
1: Ja, nog steeds vertraging op de zuidelijke ring, verdiepte ligging tussen Groningen Zuidoost en Hoogkerk. 4 kilometer, 7 minuten. En als je daar dan uit bent en denkt, lekker even doorrijden op de A7 richting Leek. Ook daar vertraging tussen Hoogkerk en Leek staat nu 6 kilometer, 13 minuten.
0: Okay, hou daar rekening mee. Dan de weersverwachting met Harma Boer.
8: Vanavond en vannacht is er nog kans op bui. Er zijn ook opklodes en geleidelijk aan neemt de wind en kracht af. De temperatuur zakt vannacht weg richting zo'n 13 tot 16 graden. Morgen wordt een dag met bewolking en regelmatig zon. In de loop van de dag is er ook weer kans op bui. En met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt 20 of 21 graden.
9: Al bij Tegelcentrum Siddeburen geweest? Je kijkt er echt je ogen uit. Zoveel keuze in tegels voor vloer en wand. Het grootste assortiment van het Groningerland. Voor ieder budget een passende tegel. En het mooie is, ze bezorgen in heel Noord-Nederland. Bezoek de showroom en kijk voor inspiratie op tegelcentrumsiddeburen.nl.
10: Nu mega opruiming bij
11: Meertens Meubelen.
10: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
12: de koffie staat klaar.
13: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
14: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
15: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
16: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Amisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.

0: is Noord.
1: Radio Noord.
0: Studio Grun.
2: Ja. Hier ben ik geboren.

0: Daaraan denken kan ik eigenlijk kaum erwarten.
1: Ja, deze vakantie tip ik er morgen even mee. Haus am See van Peter Fox. Volgende week dus meer Deutsche Schallplatten rond dit tijdstip. Want dan gaan we een reisje Borkum weggeven. Boottocht met boottocht richting het eiland Borkum. Morgen, of volgende week beginnen we ook met ons rondje Zummer. Nou, dat allemaal volgende week. Voor nu, tweedehands kleding, hebben we het al uitgebreid over gehad. Is hip, maar ook schaars. Vooral mannenkleding is schaars. Dus Roland ging naar Leek toe om te kijken wat die mannen daar doen met hun oude kleren.
2: Wat vindt u?
3: Met Ronald Niemeyer.
4: Dat mannen zo vaak weinig nieuwe kleding kopen.
5: Ja.
4: Geldt dat ook voor uw man?
5: Ja, dat geldt ook voor mijn man. Maar dat moet ik dan regelen.
4: Geldt dat ook voor u?
6: Ja, ik heb dit nu ook aan. Ja, ik loop vaak wel gewoon door in kleding als het goed is.
7: Ja.
6: Ja.
7: Ik ook.
8: Ik denk wel dat we kunnen zeggen dat ik wat vaker kleding koop dan hij.
4: Ja.
8: Ja.
4: Loopt u lang door in kleding?
9: Ik heb wel altijd kleding aan. Maar ja. En of ik daar lang in doorloop, ja. Dat hangt er vanaf hoe lang ik wakker ben overdag.
4: Ja, maar koopt u vaak andere kleding?
9: Ik koop regelmatig wel wat nieuws, ja.
4: Wel gaib u over de kleding? Uzelf of uw vrouw?
7: Nee, ikzelf.
4: Dat wel?
7: Ja, ik wel.
4: En wat regelt u dan?
5: Dat hij nieuwe kleren krijgt.
4: Ja. En ook lang? Jaren?
6: Nou, nee, dat vindt mijn vrouw niet goed. Moet af en toe wel eens een keer wat nieuws. Maar, ja.
8: Ik denk dat dat eigenlijk ook wel beter is.
9: Ik heb ook kleding. Ik heb een jas in, bijvoorbeeld in de kast hangen. Nou, die is wel 10 jaar oud.
4: Ja.
9: En die heb ik nog steeds aan. Dat is een leren jas. Nou, denk ik niet stuk te krijgen.
4: Nee.
9: En ik ben er nog steeds hartstikke gek op.
4: Ja.
8: Ik denk dat vrouwen daar misschien af en toe wel wat van kunnen leren nog.
4: Ja, anders wordt dan een hele dure maan, bedoel je?
8: Ja. Nou ja, en ook qua duurzaamheid, denk ik.
5: Pas als het stuk is, dan gaat het weg.
7: Dat moet wel helemaal een beetje versleten wezen. Zo, dan,
4: anders ga je nooit weg.
7: Ik ken dat jasje zo, maar nou, toch niet weer aan.
4: Nee. Hij kan er geen afscheid van hebben.
5: Nee, hij vindt het niet nodig.
4: Nee. Dus u moet regelmatig zeggen van koop nou eens wat nieuws?
5: Ja, of ik ga met hem mee en dan koop ik het. Ja.
7: Nee, die ken ik zomaar niet weer aan.
4: Nee.
7: Dat vind ik zonde.
4: Het is een lang drager.
5: Ja. Als het niet af is, dan gooit hij het niet weg.
4: Nee. Dat blouseje, hoe lang hebt u het al?
6: Geen idee.
4: Nee.
6: Daar gaat mijn vrouw over. Zij koopt dat en ik trek het aan.
4: Zij weet het.
6: Zij weet het wel, ja.
4: Hoort u niet bij de gemiddelde man?
9: Oh, hoort u dan niet bij de gemiddelde man? Nee. Oké. Maar wat is een gemiddelde man dan?
4: Ja, nou, die loopt dus heel lang door in kleding die hij heeft. Want hij kan er geen afscheid van nemen. En waarom zou je wat nieuws kopen?
7: Deze is al heel oud. Die is al wel, ik denk, van meer dan 10 jaar oud, deze. Maar dit is ook wel een goeie.
4: Ja,
7: dit is een goeie. Dat was ook, en dat doe je lang met. Als je wat goud kunt, dan doe je er lang met.
4: Ja, zuchtig goud u in het door.
7: Ja.
9: Recyclewinkel of de kringloopwinkel ben ik steeds makkelijker te vinden.
4: Ja.
9: En ik ben ook wel redelijk kritisch dat ik denk, dat hangt er al jaren. En op een gegeven moment dan komt er een moment dat je op moet ruimen. En als je dat een paar keer gedaan hebt, dan gaat het wel steeds makkelijker, heb ik gemerkt.

0: Max en Andy Grammer. Dat doet vermoeden dat het hier om een duo gaat, maar dat is niet zo. Het is Andy Grammer, de singer-songwriter. En Max is de DJ die ook even zijn stempel drukt op dit nummer. The Thing I Love was dat. Ja, vandaag waren wij in het Hebrecht. En ontzettend veel reacties gehad, kunnen we wel zeggen.
1: Dank daarvoor. Het was weer een ontzettend leuke uitzending. Ik heb zelf bijna niks kunnen vertellen, omdat er gewoon al zoveel in zat van de input van jullie. Ja. Mijn hele voorbereiding deed ik zo. Pst.
0: Nee, maar daar doen we het ook voor, hè. Ik bedoel, we vragen niet voor niks, help ons mee. Nou, dat is gedaan, dus we hebben onze Groenipedia-pagina mooi kunnen uitbreiden. En ook mede dankzij Ineke Kruijzen, die ik nu aan de lijn heb. Dag Ineke.
2: Hallo.
0: Al je hele leven woonachtig in Hebrecht?
2: Nee, in Vlagtwedde hoor, oh. Maar dat ligt niet zo ver van het Hebrecht vandaan, hè?
0: Ja, want wat heb jij met het Hebrecht?
2: Nou ja, in die zin, mijn vader, die is nu bijna 96... en die heeft zijn hele leven, nou ja, zijn werkbare leven, met de post gelopen. Ah. Dus ik ben als kind groot geworden met plekken, hè, waar die dan liep en dan daarover vertelde. Dus ja, al die streekjes rondom Vlagtwedde, dat is mij wel heel goed bekend.
0: Ja, al die
2: dus
0: mensen kregen helemaal post van postbode Kruijzen.
2: Ja, niet allemaal, maar wel heel veel. Maar niet alleen de post, maar in die tijd betaalde hij natuurlijk ook nog de AOW uit, hè?
0: Ja, precies. Oh ja.
2: Hij ging van kantoor met een hele zak vol geld. Kun je nou niet meer voorstellen. En dan kwam hij bij de mensen thuis en dan werd dat aan de keukentafel uitgeteld.
1: Lijkt me enig als er iemand met een zak geld bij mij thuis komt.
0: Ja, toen kon dat. Kon je er gewoon over straat met zo'n zak geld, hè?
2: Dat gebeurde gewoon. Ja. Ik bedoel, aan het begin van de maand, dan gingen al die postbodes met geld op pad. En dan, dan moest hij dat uitbetalen.
0: Ja,
2: dus dan vertelde hij, ik moet nou naar Hebrecht, of ik moet naar de Schuivert, of hè, noem maar op.
0: Ja,
2: en vandaar dat, ja, daar ben ik mee groot geworden. Dus ik weet niet anders dat al die plaatsjes rondom verwacht werden.
0: Ik
2: ben hier ook nooit weg geweest. Dus ja, dus dat.
0: Maar je praat helemaal geen Gronings, Ineke.
2: Jawel hoor, jawel.
0: Oh.
2: Jawel, maar ik zeg net ook tegen Maatje, ik heb altijd in het onderwijs gezeten en als ik voor een grote groep moet praten, en dat is dit natuurlijk, in wezen, dan doe ik dat toch het liefst in het Nederlands.
0: Ah, dat zat ik, ja. Jarenlang in het onderwijs gezeten, heb ik ook. Ik was een trage leerling. Maar dat was iets anders.
2: Ja, op die manier. Ja. Nou, ik op een andere manier dan.
0: Ja, ik snap het helemaal. Ineke, we vinden het heel leuk om dit verhaal even van jou te horen. En we maken jou gewoon, mede ook dankzij je vader, die altijd postbode geweest is, gewoon ambassadeur van Hebrecht.
2: Ja, en dat is misschien nog wel even een leuk detail, want dat heb ik niet gehoord. Er zit ook nog een Joodse begraafplaats.
0: Oh, echt?
2: Aan het begin van de SW de Klerkweg. He, je gaat de Boertangerstraat, je hebt de Boertangerstraat. En dan ga je dus het Hebrecht in, via de SW de Klerkweg. En dan vlak daarvoor aan zit de Joodse begraafplaats.
0: Oké.
2: Okay. Die is heel erg bekend ook wel.
0: Nou, Maatje schrijft mee nu hoor.
1: Jazeker, ja, nee, ik wist dat ook nog niet. Het is een gekke vraag, maar is die ook nog in gebruik?
2: Nee, niet meer in gebruik, maar er worden, als ik het goed heb, nog wel rondleidingen gegeven. Want dat is gekoppeld aan Boertangen natuurlijk.
0: Ja,
1: dat is wel echt een toeristisch stukje.
2: Ja, daar heb je natuurlijk ook nog die synagogen en dergelijke. En volgens mij worden daar dan ook nog rondleidingen gegeven. Maar hij ziet er nog wel picobello uit. Hij wordt nog
0: goed
2: wel
0: onderhouden. Ja, precies.
2: Ja,
0: en alles hemelsbreed, 700 meter van de Duitse grens.
2: Ja, als je dus die Haaplinsenweg afrijdt en je bent aan het einde, ja, dan zit je ook in Duitsland in wezen. Ja, want dan ga je dus Haaplinsenweg rijden uit en dan ga je linksaf en dan zit je in Tredeveld, dat is ook zo'n gehuchtje. Nou, die grenzen met de achtertuin aan Duitsland. Dus dat is allemaal vlak bij elkaar.
0: Nou, Ineke, ik zou zeggen... Hartelijk dank, want het programma zit er bijna opname, dus we moeten even afronden. Hartelijk dank voor de informatie. En begrijp ik goed dat je hoort dat je vader gewoon ook nog leeft op 96 jaar?
2: Mijn vader, die woont vlakbij mij, die is 96 jaar. En die leeft nog gewoon.
0: Nou, doe die oude postbode even de groeten van ons dan.
2: Dat ga ik zeker weten.
0: Oké, leuk. Ineke, bedankt voor het bellen, hè.
2: Graag gedaan, succes.
0: Okay, bedankt, doei. Ineke Kruijzen dus, uit Vlagwedde, die heel veel gehoord heeft over Hebrecht. En wij inmiddels ook, dus we zullen Hebrecht nooit meer vergeten.
1: Geweldig. Ja, ik had er nog wel langer naar kunnen luisteren. Maar ja, we hebben nog veel meer in ons menu ook nog zitten.
0: Ja, want we gaan nog even tot slot van dit programma terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 2011.
1: 2011, ja. Vandaag is het in 2011 een zaterdag. En niet zomaar een zaterdag, het is een roze zaterdag.
0: Voor het eerst of...
1: Nee, dat is nou grappig dat jij dat zegt. Want ik moest dat ook even opzoeken. Maar roze zaterdag komt echt al uit de jaren 70. Uit New York. En het was wel de eerste keer dat het in Groningen werd gevierd. Niet per se een LHBTQ-feest of zo. Maar wel de roze zaterdag zelf is dus elk jaar in een andere stad.
0: Oh.
1: Terwijl in mijn beleving hebben wij elk jaar hier een roze zaterdag. Maar dat is dus niet zo. We hebben wel de Pride nu, maar de roze zaterdag die is elke keer ergens anders. En die was dus in 2011 in Groningen. En later, een paar jaar later, nog een keer, volgens mij 2018 of 24, is ook weer roze zaterdag hier bij ons. Dus allemaal roze activiteiten in de stad. Tegelijkertijd de bekende christelijke showband Excelsior. Haar viert haar 40-jarig jubileum. En die had een tap-toe in de stad vandaag. Dus het was een feest alom. Als jij nu 2 juli 2011, ja.
0: Ja, 15 jaar geleden alweer. En de muziek van toen. Ja, eigenlijk een dame die we allemaal goed kennen. Ja, die is eigenlijk een beetje in het nieuws gekomen door...
1: Die Jumbo.
0: Jumbo-verhaal. Ja.
1: Maar het grappige is wel, want ik moest dit ook even opzoeken. Want ik dacht, goh, hoezo deze eigenlijk die cover? Was dat voor X-Factor? Want dat deed ze natuurlijk later nog weer aan mee in Amerika. Dat haalde ik even door elkaar. Ja, ja, precies. Ja. Maar dit was voor Beste Zangers.
0: Oh,
1: wist je dat in 2011 hadden we dus al de Beste Zangers? Dat bestaat dus ook echt al ongelooflijk lang, dat programma.
0: Ja.
1: Heel veel zangers zijn daardoor bekend geworden en doorgebroken. Davine Michel en Tino Martin, die gingen er allemaal zo'n cover doen. En dan werden ze ineens helemaal bekend. En eigenlijk voor Glennis Grace geldt een beetje hetzelfde. Want die was daarvoor een beetje uit de picture.
0: Ja.
1: Nou, ze is dus later op een vervelende manier weer in de picture gekomen. Maar dit was haar muzikale doorbraak. Dit lied heeft super lang op één gestaan. Allemaal naar aanleiding van de Beste Zangers.
0: Ja, ze sloeg zich er wel doorheen met de hele affaire. Maar goed, helaas, de doorbraak in Amerika is mislukt. Dat kunnen we dan wel stellen. Maar in Nederland is natuurlijk gewoon een hele goede zangeres. We gaan ermee aan tafel. Afscheid. En dan nemen wij ook maar meteen afscheid, want het programma zit erop. Fijne donderdagavond nog.
1: Tot volgende week, Erik.
0: Tot besluit, Glennis Grace.
1: Hoi. Altijd bij.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
15: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
16: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
17: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
18: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
2: Zonneteveel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloem.
3: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
19: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
20: Radio Noord. Vandaag op Noord.
21: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: De plannen voor een nieuwe vaarverbinding tussen de Eemshaven en Noorwegen worden steeds concreter. En daarvoor moet in de Eemshaven een nieuwe terminal worden gebouwd. Gisteren werd bekend dat Nijbegun, het economisch herstelprogramma voor Groningen, 36 miljoen euro op tafel legt. En havenschap Groningen Seaports betaalt de rest. Bart-Jan Hoevers is de directeur van de Groningen Seaports. Goedemiddag. Hoe zeker zijn de plannen? Kan de vlag al uit?
3: Nou, de vlag kan in die zin uit dat nu de financiering rond is voor onze plannen met de bijdrage die Nijbegun heeft toegezegd. En wij kunnen dus de plannen verder uitwerken naar hopelijk een opleveren van een kade in 2028.
2: Ja, Nijbegun betaalt zo'n 36 miljoen euro. U betaalt zo'n 30 miljoen. Heeft u dat geld zomaar liggen?
3: Nou, wij financieren eigenlijk onze projecten zelf bij banken bijvoorbeeld. En halen dan eigenlijk dat geld weer terug door inkomsten te krijgen van bijvoorbeeld in dit geval de ferrymaatschappij die voor het gebruik van de kade gaat betalen.
2: Ja, u gaat het dus lenen bij de bank. Het komt niet bij de provincie vandaan, een van uw aandeelhouders.
3: Nee, klopt. Wij kunnen dit zelfstandig financieren bij de banken.
2: Ja. De vorige keer is het niet helemaal goed afgelopen, hè, met Holland-Norway Lines. Die gingen failliet met een grote schuld van tientallen miljoenen euro's. Natuurlijk ook omdat er eigenlijk geen kade beschikbaar was daar in de Eemshaven. Ook Groningen Seaports was de dupe. Wat heeft u daarvan geleerd? Hoe anders gaat het worden nu?
3: Nou, ik denk dat wij daar heel specifiek van geleerd hebben dat als je niet een goede kade hebt voor een ferrymaatschappij, dat het dan heel ingewikkeld wordt. Er moet altijd ruimte beschikbaar zijn en ze moeten bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn of de kade niet in gebruik is voor iemand die een wind-op-zeepark aan het bouwen is. Dus echt een specifiek beschikbare kade is heel essentieel. Mm. Dat gaan wij nu realiseren. En deze kade zit ook op eigenlijk de perfecte locatie, eigenlijk vlak naast het station in de Eemshaven en ook op een plek waar de Borkum lijn ook naast ligt. Dus wij concentreren daarmee ook de ferrybeweging op één plek in de Eemshaven.
2: Ja, maar wat nu als deze nieuwe veerverbinding ook weer failliet gaat, dan zit u daar met een lege terminal?
3: Nou, wij hebben er goed vertrouwen in dat wij dit project rond kunnen krijgen als wij daar specifiek een kader voor hebben. Tegelijkertijd bouwen wij de kader ook groter dan specifiek voor de ferrymaatschappij nodig is. Dus wij zullen ook op andere delen van de kader nog extra inkomsten kunnen genereren. En dus met name de bijdrage van Nijbegun geeft ons er vertrouwen in dat dit een financieel rendabel verhaal wordt.
2: Ja, want uiteindelijk is het de bedoeling dat er meer veerverbindingen komen.
3: Uiteindelijk kunnen er op specifiek de plek voor de veerverbindingen kunnen ook anderen komen. Hè. De veerverbinding hoeft niet de hele dag daar te zijn. Dat is ongeveer een tijdsperiode van 8 uur waarvoor de ferry naar Noorwegen er ligt. Dus op die plek kunnen er meer. Maar de kade gaan we voor een groter gebied uitbreiden waar ook nog andere logistieke activiteiten kunnen plaatsvinden door betalende partijen die ook ons haven- en kadergeld gaan betalen.
2: Ja, het gaat deze keer niet alleen maar om passagiers, het gaat ook om goederen. Hè. En Noorwegen behoort niet tot het Schengengebied, dus u heeft ook douanefaciliteiten nodig. Ja, vrachtpassagiers, er moet nogal wat gebeuren, hè?
3: Ja, dat klopt. Er moet nogal wat gebeuren. En daarom is het ook dus een vrij groot project. U noemde al de financiering van 36 miljoen die Nijbegun heeft toegezegd. En aan onze kant 40 miljoen. Dus onze inschatting is dat het zo'n 76 miljoen euro gaat kosten. En dat is inderdaad voor een kade. Maar ook voor douanefaciliteiten en een goede parkeerplaats. En faciliteiten om aan boord en van boord te komen op het schip.
2: Ja. Hoe gaat Groningen hiervan profiteren? Want ja, Nijbegun is natuurlijk ook bedoeld om Groningen in de vaart en volkeren weer op te laten stomen. Maar ja, passagiers en vracht van of naar Noorwegen, dat misschien op doorreis is via Groningen. Wat schiet Groningen hiermee op?
3: Nou, de eerdere veerverbinding heeft laten zien dat zeker 1 van de 10 eigenlijk mensen die de verbinding naar Noorwegen maakt ook de tijd gaat besteden in Groningen. Dus op die manier gaat Groningen ervan profiteren. Er zijn ook zeg maar logistieke verbindingen te leggen. Dus uiteindelijk kan Groningen hiervan zowel in toerisme, vrije tijdseconomie als ook in andere logistieke activiteiten profiteren van deze kaart. En tegelijkertijd is ook heel belangrijk dat Groningen wordt toch veel gezien zeg maar, als het eindpunt van het land. Maar hier uiteindelijk Groningen een knooppunt wordt richting Scandinavië. Wat ook heel belangrijk bijdrage gaat leveren in de beleving hoe Groningen centraal kan komen te staan. Ja.
2: Over 2 jaar moet het allemaal een feit zijn. Dan moet die verbinding er zijn. Gaat het allemaal lukken? Want er moet nog veel gebeuren.
3: Ja, er moet nog veel gebeuren. En ik denk dat dat voor ons nu ook, weet je, met nu de financiering rond is, legt dat ook bij ons de druk er volop om op allerlei onderdelen aan de slag te gaan. En dat pakken we nu volop op. Dus het is een uitdagende timing, maar die uitdaging gaan wij aan.
2: Dank, Bart-Jan Hoevers, directeur van Groningen Seaports.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur Vandaag op Noord.
2: Ja, de 33e concertreeks van Summer States is gisteravond afgesloten met een optreden van de folkrockband Mumford & Sons. Nou, eerder stonden natuurlijk Snow Patrol en Kraantje Papi al op het drafbaan in het Stadspark in de stad. Tienduizenden mensen zijn erop afgekomen. Peter Zikkema die is als programmeur van Spot verbonden aan het evenement. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Beetje tevreden over de 3 concerten?
3: Ja, zeker. Gisteren was het natuurlijk fantastisch afsluiten. Geweldig optreden van Mumford & Sons. Het weer was ook fantastisch. Zonnetje erbij. Ja, dit is hoe je het wil.
2: Ja.
3: Dus 40.000 mensen die het zag genieten. Dat is heel fijn.
2: Ja, 40.000 mensen is dat park inderdaad. Ja, ze zijn hartstikke populair, hè, Mumford & Sons?
3: Zeker, ja. Mensen kwamen overal vandaan en dat was super goed.
2: Ja.
3: Goed om te zien.
2: Waar heb je zelf nou het meest van genoten?
3: Ja, alle 3 waren, vond ik bijzonder. Ik vond Snow Patrol heel bijzonder om die echt eindelijk weer in Groningen te hebben. Jammer dat het begon te regenen, maar dat was gewoon een hele goede show. Kraantje Papi was natuurlijk ook de Groningse trots. En hoe goed hij deed, wat een mooie show hij had. Echt gisteren, ja, ik vond dit ook zo speciaal. Ja, goed.
2: Wat vonden de artiesten er zelf van? Die hebben ze vast wel gesproken over de locatie en de sfeer. Want ja, ze staan normaal gesproken misschien ook wel op grotere festivals of in grotere halen.
3: Ja, zij waren gisteren, Mumford & Sons waren super tevreden hoe het hier ging. Het zag er geweldig uit. En dit was de eerste show die ze deden van de Europese Tour. Ik kwam net uit Amerika. En ze waren heel blij met de reactie van het Nederlandse publiek. Dat vond ze te gek. En ja, ze waren blij.
2: Ja, dus, nou, iedereen blij.
3: Blij gegaan.
2: Ja, ja, iedereen blij. Dus inderdaad, nou, volgend jaar komt er weer een nieuwe serie.
3: En daar zijn we druk mee bezig.
2: Oké, wie komen er optreden volgend jaar?
3: Ja, dat blijft nog heel lang een verrassing.
2: Nog heel lang? Wanneer gaan we het weten dan?
3: Ik weet het niet. Er is nog geen act bevestigd, maar dat zit wel aan te komen. Ergens dit najaar verwacht ik.
2: Oké.
3: Maar dit moet zeker een vervolg krijgen. En dit gaat gewoon een jaarlijkse serie worden.
2: Ja, gaan jullie het volgend jaar overtreffen met grootsheid van de artiesten?
3: Vast wel. Dat hoop ik.
2: Okay.
3: Ja. Sommige dingen die weet je niet. Volgens mij hebben we hier een heel mooi concept te pakken. Het is niet de artiest die normaal in het stadion staan of 60.000, 70.000 mensen trekken. Maar gewoon meer de categorie daar net onder. Maar daarvoor zijn de optredens vaak minstens zo goed of beter. Dat hebben we gisteren al gezien.
2: Dankjewel. Peter Zikkema, programmeur van Spot. En we zijn benieuwd naar wie er allemaal...

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Ja, het hing al een tijdje in de lucht, maar vanaf 1 augustus is het definitief. Dan geldt er een landelijk vuurwerkverbod voor consumenten. Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is dan ook definitief verboden. Nou, heel licht vuurwerk, zoals sterretjes, knalerten, dat mag allemaal nog wel worden gebruikt. En clubs en buurtverenigingen kunnen een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken. Ik ga erover verder praten met burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, u staat kritisch tegenover het vuurwerkverbod. Waarom is dat?
3: Nou, omdat om twee redenen. Eén, er is natuurlijk geen enkele aandacht geweest voor draagvlak. Dus het gaat nu van het een op het andere moment is het verboden. En ook heel korte termijn. En het tweede is, ja, we hadden het beter in Europa kunnen regelen. Omdat wij weten, wij zijn natuurlijk wel direct geen grensgemeente, maar we zitten heel dicht bij de grens. En we weten dat er in Duitsland nog eenmaal hele andere regels zijn. Waarbij vuurwerk goedkoper en makkelijker verkrijgbaar is. Ook in de komende jaarwisseling.
2: Ja, en samen met de andere Groningse gemeenten gaat u praten over de gevolgen van dit verbod. Leven daar diezelfde twee bezwaren?
3: Nee, een aantal van mijn collega's was vanaf dag 1 veel meer voorstander van het vuurwerkverbod. Anderen zaten daar weer wat gematigder in. Dus dat was een wisselend beeld.
2: Ja, heeft het trouwens nog zin om met Den Haag in gesprek te gaan over de bezwaren tegen dit verbod?
3: Nee, maar dat hoeft wat mij betreft ook niet. Er is een democratisch besluit genomen. En we hebben natuurlijk al vaker wetten. En bij de ene wet ben je gelukkiger dan bij de andere wet als burgemeester. Maar we hebben in het land al afgesproken dat als wetten democratisch worden aangenomen, dat we ze ook gaan uitvoeren.
2: Ja, nu gaat onze stelling van de dag, ons lopend vuur, daar ook over. Het vuurwerkverbod zal niet veel veranderen, is de stelling. Hoe zou u daarop reageren?
3: Nou, het eerste jaar misschien niet. Ik gaf het laatste in een voorbeeld aan. Ik denk dat als laat ik hopen dat iedereen het zal ook uitstralen. Dat iedereen zich moet houden aan de wet. Dus in principe is het gewoon verboden om vuurwerk af te steken. Maar de kans is groot dat heel veel mensen mij, bijvoorbeeld als ik bij de nieuwjaarsduik sta komend jaar op 1 januari. Dat mensen tegen me zeggen, ja, burgemeester, waarom was er zoveel vuurwerk? Het was toch verboden? Waarom heeft u niet meer gedaan aan handhaving? Ja, die kans is groot. We gaan natuurlijk wel zeker met de politie handhaven. En het is ook gewoon verboden. Het mag dus ook gewoon niet. Maar de kans is, gezien de hoeveelheid vuurwerk die ook in Duitsland makkelijk verkrijgbaar is, dat er nog best veel vuurwerk zal worden afgestoken komend jaar. Maar ik hoop wel dat het de komende jaren daarna snel minder wordt.
2: Ja, maar je zou kunnen zeggen, de handhaving is een stuk makkelijker. Want het is gewoon duidelijk, het is gewoon verboden.
3: Zeker, zeker. Maar u weet ook dat gezien de politiecapaciteit in onze regio, ze niet bijvoorbeeld in Pekela 18 kilometer lang op heel veel plekken tegelijk zullen zijn. Dus dat betekent dat er waarschijnlijk wel veel minder vuurwerk zal zijn. Dat hoop ik ook. En dat het ook verboden is. Dat je ook gewoon risico loopt dat je een bekeuring krijgt als je het wel doet. Maar uiteindelijk zal het best nog een hele tour worden om ook duidelijk te maken dat het, doe het vooral niet. En dat is een campagne die wij als burgemeesters samen met de politie de komende periode wel moeten gaan voeren.
2: Ja, afgelopen jaar was er met oud en nieuw onrustig in Pekela, met onder meer een grote brand, hè, bij 3 oudere woningen. Zou dit vuurwerkverbod toe kunnen bijdragen dat het juist rustiger wordt tijdens de komende jaarwisseling?
3: Ja, dat hopen we natuurlijk wel. Hè, want dat zegt de wet ook. Hè. Het gaat niet om de wet vuurwerkverbod. Het gaat de wet om de veilige jaarwisseling. Wij vinden natuurlijk, en daar ben ik het ook volledig mee eens, dat er veel te veel slachtoffers vallen. Ziekenhuizen hebben het veel te druk. Dat moeten we natuurlijk helemaal niet met elkaar willen. En twee, ja, ik heb het in mijn carrière hier in Pekela toch een aantal keer meegemaakt dat brand direct of indirect is ontstaan door vuurwerk. Ja, dat wil je natuurlijk niet meemaken. Zeker niet wat we afgelopen december hebben meegemaakt.
2: Zeker niet. Heeft u trouwens al met de inwoners van Pekela hierover gesproken? Bijvoorbeeld met de karbidverenigingen die misschien wel een vuurwerkshow willen organiseren?
3: Onze karbidvereniging zijn de twee grote. Een van die twee karbidverenigingen heeft mij vorig jaar al gevraagd, hey, als dat nou zo zou zijn, zouden we dan eens met u in gesprek mogen? Nou, dat heb ik steeds wat voor mij uit moet schuiven, omdat het onduidelijk was of de wet er kwam en hoe die er kwam. En ik hoop dat ik direct na de vakantie met hun eens om tafel ga zitten. En ik zou dat zie ik wel als mogelijkheid. Ik zie dat type vereniging, wat eigenlijk nu al met oud en nieuw een gezelligheid en veiligheid bovenaan staat. Ja, ik zou hun wel willen helpen, zodat ze ook de deskundigheid krijgen om het te kunnen doen, zodat het veilig kan. Dus als ze dat zelf zouden willen, ja, daar zou ik open voor staan. Maar we hebben nog wel een route te gaan, want de gemeenteraad moet daarvoor wel waarschijnlijk de algemeen plaatselijke verordening aanpassen. Dus ook de gemeenteraad heeft daar nog wel een stem in, hoe we dat gaan doen. Wat kan wel en wat kan niet.
2: Wordt vervolgd. Dank u wel voor de toelichting. Burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela.

0: met tot 7 uur
1: Vandaag op Noord.
2: Gisteren maakte AVB de aardappelprijs voor dit aardappelseizoen bekend. En die prijs wordt bijna gehalveerd. Waar boeren vorig jaar 110 euro ontvingen voor een ton aardappelen, is de prijs voor dit jaar 65 euro per ton. Ja, wat betekent dat eigenlijk voor de aardappelboeren in onze provincie? Ik ga erover verder praten met Brenda Timmerman van de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Was je verrast door de prijsdaling?
3: Wel verrast door de extreme prijsdaling, ja. Niet verrast dat de uiteindelijke basisprijs minder zou zijn dan vorig jaar.
2: Nee. Ja, hoe kan het eigenlijk dat die prijs dan zo hard is gedaald?
3: Ja, het heeft natuurlijk te maken met meerdere factoren. En er wordt natuurlijk al langer ook wel over gesproken dat het in de aardappelsector een hele gekke periode is. Heel veel aanbod, een goede oogst. Er is natuurlijk al een aantal keren gesproken over zo'n zogenaamde perfecte storm. En dat alle dingen die iets met elkaar tot een heel goed en in deze situatie is een heel slecht bestaan maken gebeurt. Nou, dat is dus ons nu ook overkomen. Maar als je dan gisteren de brief krijgt en voor zo'n voldongen feit komt, ja, dan rollen de ogen uit je kassen, zeg ik maar even.
2: Ja, want wat betekent dit voor aardappelboeren?
3: Nou ja, heel eerlijk, je moet je afvragen of je uiteindelijk de kosten die je dit seizoen maakt in totaliteit wel terugverdient met deze basisprijs. Want daar hebben we het over. De prijs is dusdanig drastisch gedaald dat je gewoon weet dat je voor niets of voor heel erg weinig heel veel arbeid verricht. En daarmee gewoon je financiële positie op het tocht komt te staan. Daar hebben we het over.
2: Ja, heeft u al veel bezorgde ondernemers gesproken dan?
3: Jazeker, ja. Ja, het leeft heel erg. Kijk, wij wonen zelf ook in de Veenkolonie. Ik ben zelf ook boerin. Wij zijn ook een boer als leverancier voor AVB. Vanuit mijn rol als bestuurder ben ik ook voorzitter van de werkgroep Zetmeel. Dus ja, wij zitten echt 100% zeg maar in van het oog van de storm. En bijna iedere collega die wij kennen, die ik spreek, onze telers, ja, die zijn eigenlijk allemaal AVB-leverancier. Dus het treft gewoon in dit gebied bijna iedere grijs ondernemer.
2: Ja, dan is de timing ook nog eens ontzettend onhandig, hè?
3: Ja, je kunt weinig bijsturen nog aan het gewas. Ik bedoel, het is natuurlijk al lang en breed gepoot in april. Dus het is nu volop groeiseizoen. Je probeert daar natuurlijk zo goed mogelijk aan bij te sturen. Je weet dat er echt een lagere prijs aankomt als vorig jaar. Maar dat wil niet zeggen dat je niet denkt dat je nog wat kunt verdienen met deze teelten. Dus ja, ik ben ook wel een beetje zorgen. Ik heb ook wel een beetje zorg voor hetgene er nog voor staat. Want ja, als je weet dat je weinig krijgt, dan is het natuurlijk de zin om gewoon hard je best te doen voor een goed product. Is natuurlijk ook wel weggezakt. Dat snap ik allemaal.
2: Ja, want wat kunnen daar dan de gevolgen van zijn?
3: Nou ja, kijk, je kunt je voorstellen dat op het moment dat jij weet dat je niks verdient aan het werk wat je levert, dat je daardoor ook zoveel mogelijk nog op alles waar maar kan knibbelt. Ik heb ook best wel wat zorgen over bijvoorbeeld het wat loslaten van de verzorging van de teelt. Wat dus nu eigenlijk inhoudt dat je daar waar eventueel virus of andere ziektes komen, daar nog wat probeert tegen te doen. Maar goed, dat is allemaal kostprijsverhogende handelingen die je verricht. Dus als zo'n boer zegt van joh, ik laat hem maar lopen, want ja, het maakt me daarin toch niet meer uit hoeveel tonnen of eronder zit. Ja, dan hebben we misschien ook nog de revenuen van dit jaar de komende jaren ook te pakken. Ik kan me heel goed voorstellen, hè, want je wilt gewoon echt daar waar kan gewoon zoveel mogelijk knibbelen. Wij hebben natuurlijk enorme hoge kostprijzen door, noem alleen maar even de brandstof, wat natuurlijk enorm gestegen is. Dus het uitpoten van het materiaal was al gewoon veel duurder dan andere jaren. Dus je probeert daar waar het kan zoveel mogelijk in te perken. Maar ja, we moeten wel zorgen dat we de ziektes en de plagen een beetje onder druk houden met elkaar.
2: Ja, zeker. Denk je trouwens dat dit eenmalig is? Of is dit een trend die is ingezet? Gaan we de komende jaren vergelijkbare prijzen zien?
3: Ja, ik had zo gehoopt dat ik een glazen bol heb. Want dan hadden we hier natuurlijk een goede voorspelling over kunnen doen. Kijk, je ziet gewoon dat de markt is echt. Daar is heel erg veel aan de hand. Je hoopt natuurlijk met een nieuw groeiseizoen voor de deur dat je wat in prijzen ziet gebeuren. Er is wel wat handel, er is wel enigszins reuring, maar het is allemaal nog steeds minimaal. Dus ik weet niet of het in één teeltseizoen opgelost is. En daar komt bij, ja, dat is natuurlijk, dat vergeet men altijd, maar uiteindelijk is voor een boer maar één koopman en dat is het weer. En als het weer om ons welke manier dan ook hier in de steek laat of elders in de wereld, want aardappelen is natuurlijk een wereldmarkt, ja, dan kan het met een paar maanden zomer weer anders voorstaan. Dus laten we het hopen.
2: Dankjewel voor de toelichting in ieder geval. Brenda Timmerman van de vakgroep Akkerbouw van LTO Noord.

0: in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 7 uur.
8: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Noord.
10: De avond van Noord.
11: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
4: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
3: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
5: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
3: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Klauks de Grunnige van 2026.
1: Veel score, maar nou ja, dit is de naam.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
3: op TV Noord.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
4: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
3: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
5: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
3: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Robert Walters met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorden vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
4: Omdat één van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de één veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
3: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist, maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
5: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. En dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
6: Hoe gaat u dat oplossen dan?
5: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
3: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrenee-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben net akkoord, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.